0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

told me that you did ask about me.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het

draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Smart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. Teno tumorovi. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu, en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: beetje joegoejoe op de radio. Is goed, Sintje heeft het verduidelijk. Kroet u koti, atori koti. Oesabik basamsa, excuses bieden. Excuses zijn aanvaard. Klaar, we hebben andere zaken te bespreken met elkaar. Ik heb nu tegenover mij mevrouw Rikarig. Heb ik lang niet gezien. Maar ze is er in, vooral in nood. Kan je een beroep op haar doen ten nood toe de meeting. Dat ik kom, ik moet wel uiting, schulp, wie spaar de. Hij door. Dus, maar ook in vrolijke tijden hoor. Viarossos, collega's die een beetje ziek zijn. Dan kan je Riek inschakelen. Nou ja, reis, zoek een paar op. Of in een boeket, minasabi. Maar of in een. Of een fruitmand. Huh, Riek?
1: Ja.
0: En nu zijn we ook weer een beetje in rouw gedompeld. Collega Cameron is weg.
1: Ja, ja.
0: En je goede
1: iemand
0: vriendin.
1: Iemand die we heel goed kennen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat je een muziekje moet zetten.
0: Ja, dat is goed. Je gaat een bekendmaking doen.
1: Ik ga een bekendmaking doen van een vrouw die ons zeer geliefd was.
0: Ja.
1: En die heel veel voor de Surinaamse gemeenschap betekend heeft. En echt al een aantal jaren uit het zicht bij ons is verdwenen. Omdat ze was opgenomen in een verpleeghuis. Heel veel mensen hebben haar bezocht. Anderen lukte het niet meer. Maar helaas moeten we een droevig bericht mededelen. Toch?
0: Dat is waar. En daar ben je al klaar voor.
1: Ja.
0: Oké.

Met diepe droefheid maken wij bekend dat op woensdag 22 april van ons is heen gegaan onze lieve vrouw, moeder, zus, tante, oma en dierbare vriendin, mevrouw Erline Tuur. Geboren op 3 oktober 1939. Na een lange en verdrietige periode van ziekte is zij zacht en rustig ingeslapen. Erline was een markante vrouw, onze zwarte parel, onze helpie mama, onze blakkarozu, een krakasarana oma die altijd voor iedereen klaar stond. Overeenkomstig haar wens is haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Er zal dus geen begrafenis of crematie plaatsvinden. Nadere informatie over de herdenking wordt nader bekendgemaakt. Mogen haar ziel in vrede rusten.

Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel kracht en sterkte toe in deze verdrietige tijd.

Met diepe droefheid maken wij bekend dat op woensdag 22 april van ons is heen gegaan onze lieve vrouw, moeder, zus, tante, oma en dierbare vriendin, mevrouw Erline Tuur. Geboren op 3 oktober 1939. Na een lange en verdrietige periode van ziekte is zij zacht en rustig ingeslapen. Erline was een markante vrouw. Onze zwarte parel, onze helpie mama, onze blakka rosu, een krakasrana oma die altijd voor iedereen klaar stond. Overeenkomstig haar wens is haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Er zal dus geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

0: simply the best. Speciaal uitgekozen, Tina Turner, ter nagedachtenis van mevrouw Eline Tuur. Hoe heb ik haar gekend? Ja, ze kwam ook af en toe in de club van Kenzie. Kenzie's familielid van haar, volgens mij.
1: Caribbean.
0: Caribbean, Club Caribbean kwam ze daar. Altijd gedrest, modepop. Ja. Zo ken ik haar. Ja. Chic, stylistisch. Ja, en ik heb begrepen dat ze ook iets heeft gedaan in de media. Maar het fijne ervan, Farah, een belangrijke bijdrage heeft ze geleverd als programmamaker, journalist of redactiemedewerker. Ik weet het niet. Maar mensen die het weten, u heeft de gelegenheid om Eline Tuur neer te zetten. Want dat moeten we wel doen. Zo als iemand gaat dieken in mijn... in de background. En dat ook op Kwaku. Ook op Kwaku. Vertel, Riek. Hoe, koken hield ze ook van. Ja. Glenn Begonia Furu. Maar een uitnodiging.
1: Ze had speciale gerechten. En nodigde vaak veel mensen uit in haar... Ja.

0: fantastisch huis.
1: Ja.
0: Dus er hebben heel veel mensen zijn daar gekomen. Maar ze heeft ook heel veel voor de gemeenschap gedaan. Ze heeft vele mensen hun studie voor betaald.
1: Zo.
0: Ja, heel veel, heel veel. En ik denk dat die mensen dat allemaal misschien wel gemaakt hebben. Van anderen hoor je het niet, maar wij weten wel dat zij gigantisch veel gedaan heeft. Ja.
1: Goed om te weten. Maar goed, langzaam maar zeker gaat het nieuws zich verspreiden binnen de samenleving. Bekendmaking is gemaakt. Ik heb begrepen dat er mensen onderweg zijn hier naartoe.
0: Als het lukt, dan hebben we straks ook een paar mensen die heel nauw betrokken zijn met Erlien al vele jaren.
1: Mm.
0: Hè, het is dus niet iets van één jaar.
1: Nee.
0: Maar het is best wel... deze vrouw heeft op vele terreinen haar stempel en haar ideeën en haar mening vooral op een eigenzinnige wijze neergezet. In de politiek moeten we niet vergeten dat ze op de achtergrond vele mensen ondersteund heeft. Weet je? En zo kan je wel veel meer noemen.
1: Hmm.
0: Maar je kon het aan haar niet zien.

gaat ze de gasten begeleiden naar de studio. Maar na zo'n libide, lobibarangasa. Pijnlijk, zo lees je. Maar we moeten één ding ook niet vergeten. Hè? Soms worden mensen verlost uit hun situatie. Zo lees je alibi no absin moro. Hard naar de familie of nabestaanden toe. Maar zo lees je hoe sabi dat dit komt niet meer goed.

0: Belo did for Anger. I want to know what love is. Dat was de tijd van toen. Luisteraars, we vragen uw aandacht. Rie Karig in de studio en zij gaat onze twee andere gasten aan u voorstellen. Welkom, Riek neemt over.
1: Dankjewel, Norman. We kijken aan deze kant. Wie hebben we hier, met wie hebben we hier het genoegen?
2: Helen Rijkaard.
1: En dan kijk ik deze kant.
3: Grace Hunter.
1: Vertel nog iets meer over jezelf dan.
2: Ja, ik was gewoon een hele goede vriendin van Eileen Tuur. Althans, ik zag haar meer als mijn moeder dan een vriendin. Vriendin is niet de juiste lading. Ze was echt gewoon mijn tweede moeder.
1: En waarop kan je dat dan baseren? Hoe kom je erop? Heeft ze iets voor je betekend?
2: Ze heeft alles voor me betekend. Ben je gek of zo? Ze heeft alles voor me betekend. Ze betekent alles voor me. Ze heeft alles voor me gedaan. Ik ben wie ik ben, mede door haar. En ja, ik ben haar voor alles dankbaar. Ze heeft echt al zeker 40 jaar alles voor me gedaan.
1: En wat bedoel je met alles?
2: Ik bedoel alles, dus echt alles. Alles wie ik ben, mijn dochter met mijn kind, heeft ze altijd ondersteund. Ze heeft me ook flinker van langs gegeven als het nodig was. En ze was gewoon rechtvaardig, weet je wel?
1: Oprecht.
2: Oprecht en rechtvaardig, zo oprecht in de zin van, als ik er van langs moest krijgen, kreeg ik er van langs. Maar als ik ook een veer in mijn gestoken moest krijgen, kreeg ik dat ook van haar, weet je?
1: Ja. Grace.
3: Hi.
1: Wat kan je vertellen over deze bijzondere vrouw?
3: Ik heb alleen jaren geleden. Ik zag haar vroeger wel altijd al bezig, hè? Want het was echt een drukke kip.

0: die van links naar rechts ging. Ik heb haar jaren geleden leren kennen. Toen ik zat, ik was bezig met een organisatie en zij kwam meteen en ze keek gelijk van, oh, dit moet gedaan, ze pakt meteen aan. Ik heb Erlien echt leren kennen als een mensenmens.
1: Absoluut.
0: En naarmate ik haar beter leren kennen, toen zag ik wat Erlien, wat ze had, wilde ze altijd verdelen. Mensen moesten het in haar, die ze kende, moesten het goed hebben. Wie of wat je ook was. En dat heeft mij zo geïntegreerd. Als ze iets over had, ging ze verdelen. En alles wat ze extra had, nou, dan moest die ander ook hebben. Maar ook menselijk. En
2: ze hield van gezelligheid.
0: Ze hield sowieso van gezelligheid. Dat vond ik helemaal leuk. Ze was ook heel eigenwijs.

0: Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, daar heb ik niet over gehad, maar goed, ik kan het er wel over hebben. Ja, dat had ze dus opgericht. Ze had het opgericht voor jonge zwarte vrouwen die academisch onderlegd waren. En dat deed ze dus paneldiscussies bij haar thuis, vooral chic eten. Hè? En die vrouwen, ze heeft eigenlijk al die jonge vrouwen onder de vleugel genomen om ze eigenlijk het leven te leren en ze te introduceren aan haar netwerk. Vele van ze hebben zelf

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar nu staan we morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC, wat mooi PC. Mie ben pleibal.
0: Ja?
1: Mie vind dat mie ben de redelijk pleibal. Amansan sap dat mie ben pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Dus die mie kan Holland dan een deze apparatuur zijn mie ben abi. Dan mie ser dan etje tek den
0: over.
1: Tek den over dat etje begin draai. Na later met lazy, dus is in de abassen aan nieuws, zoals van ja, ben no via social media. Dat is je schrijft door een nationaal, dat je play voetbal.
0: Toen af ons, maar we play
1: ball. We play je toen af, maar we zijn na van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis op te play, want to interland.
0: Oké.
1: Maar we hebben sabe in singing, dus Jimmy, Samuel is het abo ons. Is a force in a maxi single be konto.
0: Yeah.
1: And fa boy be nemba ka Rotterdam be pers de single. Aso na man. Man be da kruiskade man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig. Ieder bezig.
1: Ai.
0: Maar goed. Kruiskade bij perspokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch. Frisse na man zijn eigenlijk. Biggie na muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena dami bero, kana raf. Nang baka Albert Kuip drap, is er nan woye bon, poko wenkri, mene pengel, ben abeng. En dus, na frisse ben waka, den ouro maxi-single voor Caribbean Combo. Nang album voor Caribbean Combo, na frisse ab den rechte.
0: Mooi.
1: Weet je dus.
0: Maar poko in Jolibi betekent wang heripi ook toe gemiara. Ik vond de muziek niet op trassan, eerlijk gezegd. Trahobis no de.
1: Want je barif me. Maar joh, de stem hier is soms die tijd met de man is abete wang LP. Ik oh, mine sabi. Mine ben sabi, want anno alla poko bedoro zo.
0: Nee.
1: Weet je, maar you know, mami is abtak, je bent wakker platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
0: Best drie binnen dingen.
1: Smeer je smeer de man, tak luku wa nyua opo drap.
0: We bestrijden, we hebben een poko, we collecten een noa commander natuurlijk, download en vinden plaats, internet en jepuno. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je vertelt het, Sumagwe, Sumakonio, wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto. Maar ben de bossa nova man, if you look at him, moest van wang poku feng, Jao Gilberto, ama schrijf man lo, zelf na inschrijf maiske nada, of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam. Want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië. Drape den Blaka Malai. En de manati avuan herwiki pe minisavna in juni of juli pe alasma e werweti. Alasma e werweti en desma e guata avuan liba drape dat me go jiden den gode de me sin tien kruyara de sonder motor de me pus den dus alama e pote nyang na kandra fructu vers fructu dat me
0: biggie
1: happening alle jari a derap in Bahia en Gilberto Gil naar Bahia, Sarara.
0: Oké.
1: Okay. Sabapoku toch, yeah. Sarara. Gilberto Gil naar Fu. En een man zei de man voor waar last, die de man lanceren van bericht dat Pele Dede. Terwijl, na een man zei eigenlijk, dus we wijk af gaan naar voetbal.
0: Ja, ja, ja. Een
1: man zei eigenlijk bij ontferming schreef over Pele. Die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele ben de Pele was 17 en wordt op 18 jaar. En Amasa ben ontfermen ze even over Pele, want Amasa ben de nummer 5 of nummer 6. Zo Simon.
0: Oké.
1: Okay. Dus je schrijft me gewoon zo zie me, maar Brazilianen, Portugese, mijn karaman, zo is me. En mijn boven zo'n kuif. En dan pissen. En dan pissen dat die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirbi en dat is zee.
0: Onaf dat pe pelle teka kuif.
1: Naf dat pe, na zo zie me. En zo zie me. Konasernan en Michamanasernan, aman konanga Bangu.
0: Okay.
1: Aman me pleji Bangu en Bangu ben de one ploeg uit Salvador, Bahia en aman konasernan, aman be de falgru, ter Brazilian ploeg be konasernan. Mine gaskoro me go spebel, me go lukupe de meitang en aman be tang furu na hotel Lasli Watermolenstraat.
0: Oh.
1: Nan be liba konbek ba.
0: Watermolenstraat, alle da bakasie, da pe mo sane gebeur.
1: Mi be drape, mo fodoro me go wakti de man, da me chane man go koiri.
0: Ok.
1: Me chane man, dan tere man go play, da mi knapa doro se. Dus wansan in bewan, de man be akti de man banderantes, dus dat na fraga.
0: Oh.
1: Fraga fa club, na nga trui, da man be Jimmy. Dus, maar tere wedstrijd met de, dat mijn tegenchauffeur te gaan man is, go mee aan ono, kan hem iba 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik aan de man. Maar yeah. Amanda die eigenlijk, na Amanda dede.
0: Amanda dede, maar de man verwarring.
1: Wang, maar nou een Braziliaan, nou een Amerikaan station lanceer abericht.
0: Oh.
1: Dan een Engels dagblad die Observer.

0: dat bericht abra, dan man het poten op social media toe.
1: Okay.
0: Maar pellen de gewoon.
1: Ja, maar pellen bij hebben te moeilijk, gezondheid, hebben ze kietjes of niet?
0: Want de man bij ziek, ja.
1: Ja, maar de vinden ons steeds.
0: Amande van onze berichten zijn misschien. Want in Brazil schreef je, je moet gaan vanuit dat je pillen deed werkelijk.
1: Big news.
0: Manten alle kranten die als voor een pagina pillen gooien.
1: Zo.
0: Weet je, maar dat is het geval. Dus dat na Zozimon. Zozimon op 80 jaar en dan kon dit. En dan ben een probleem naar een ati. En dan troon weer het kampioen toe lees toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als pillen zijn tang fascin à la geheugen. Maar in ieder geval, Joe Gilberto, naar Bahia toe.
1: Oké, okay, we vinden een poko. En volgens mij leveren een bijdrage in een poko. Dus toe komt Luc Werf naar Eng. Ja.
0: Ja. Namens Stelja. Ja.

0: Adrape dan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké, oké.
1: Dus hij zijn odikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te intro of kon je nou uitzetten. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo, dat kon dit toe, dat ben de oma. Alla poko, alle, de meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop, als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans, dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende poko's aan man schreef je volgens mij na Three Nights a Week.
0: Oké, okay, nou, oké, even.

0: three nights a week. You leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marisie? Mis af single voor vers Domino's met de 1 minuut 49.
0: Ja, die shadow doe.
1: Dat shadow.
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man is shadow, de man is shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: Een mooie.
0: Terwijl, hoe bedraag je brasje een poco dat man? Het is ook fataal mooi. Oostraantong, mooi toe. Maar Portugisie mooi, Franstaal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.

0: agwe.
1: Ne ibe kan guangane skuna mai abi froka taba boto. Mara khoro be gotak den Brazilian te guata pa boto de mai lancer san go ni stinto.
0: Oh, ne.
1: De si ot lo forkede boy be tabi tu. Mami sa man san go na Brazil. Nanga skuna ube kanen skuna. Le man ga skuna en de man be takatan sa week.
0: Langa mino yera strana man dis mem aksi fa fe en operation. So ube kanen.
1: Brazilian Cameron. Man na bra.
0: Ade.
1: Ade brasion amante takatal amad be de one of the man to
0: segue e ko il gron tapa long to
1: ne mama na sa brasion ama sa ba culture of the brasilian to asab den
0: and
1: ibe a week that no brara fu ana marion so amante takapoto jisik fale tu mama te living sir nano this one to leri a tal man inderdaad no a mooi tal. Maar ik kan draaien. One story eigenlijk, Sammy Fenn, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte, ik go naar een bepaald proces in. Dus naar minder dan Afrika, den blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat misschien van den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, persernaas, maar dans ik veilig voor netapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Het zijn de vergelijkingen met fa. A 1 juli tori tik in wenden. Dus a 1 juli taki amwale groepen san deso. De man ben meko an poko tu mamino. Karan nen fa poko. Wan lo bekende man. Men naf karan tu. Want mi teka documentatie ven. Fu kon wan mante en fu verter over a poko dati.
0: Ok.
1: Dus de sem tro. De som conflicten se ipsa. Na unu vooral jas in Amsterdam. Tak dat ven taki dat. Gary, amanat dede, wachtie.
0: Wat een leuk was voor Poku. Na zo lees, hoe een achtergrond. Je lukt alsof je
1: zegt,
0: je lees hoes.
1: Mie lees hoes, zaga plat die.
0: True. Maar ook, dat ben je ook aan het toestek.
1: Toestek. Dan man klari. Alles aan de nini.
0: Is klaar. En na moderne ting.
1: Na moderne ting.
0: Mie lop hora.
1: Mie lop a tasbare. Ja. Nyona CD of a plat moest den mi anu.
0: Klop. Mie verroon Poku, ja, voor John Gary Williams, kom...
1: Later ago solo, yeah. Ma.

0: Harry Williams. Maar een bekende Pools aan Sernaas, maar lopdans den tap. Hoe wacht die maar, look en even.
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We tak Pokutorino, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denodemoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heeft voorbereid een pokoprogramma Bakadon Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben en de laatste tijd wat lof unune op ting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maat en zei dit ja.
0: Nee, maar als ting, maar. Mijn man is don te laat net imoren. Ja, ik begrijp. Heeft mijn brokken die ja, mijn kiesjes revi. Mm-hmm. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Look one love den programma ubetekama op en mijn op de tekst eten. One love unobetek op en one love ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet. Kan,
0: I need someone, no, bekende pokoe voor den boy toe.
1: Met let's.
0: De

0: Het let zij, maar abekon.
1: I need someone.
0: Jorma inspiration volgens mij apokunen.
1: Oké.
0: Okay. Zijn naast mij draai, zijn mij dans voeren.
1: You're my inspiration. Nee.
0: Baby.
1: Nee.
0: Je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij dat niet sabia.
0: I want someone.
1: I want someone.
0: We doen een tof groep na William Bell ontdekte man. Dat William Bell tjade man go naar Stacks.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. Dus...
1: Laatst mis door mij Arkie vertellen ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur man. Amana amana amana wonder doctor ja. Amana wonder doctor. Dus no spiritual brada. Maar isabi tu sinds dat pisten voor zijn naam die amame populair naga de I never leave you lonely.
1: Ja.
0: Dus zo is je praktijk dat je een spirituele wereld eigenlijk amma interessant. Is dat zo maar bij bijpoku voor als je voor u?
1: Is zo maar.
0: Buskondres maar.
1: Oké. Okay.
0: De meeste pok Royce poku na. Soms aan de motor in het binnenland naar de maat ik kom bij Royce. Zo'n me accident maar.
1: Ja.
0: De maat ik uloba man. Uloba man. Later misschien een foto met tak oja voor Royce. Misschien maar weer al een soort ekamsa weet je wel en zo standaard.
1: Een soort foto uit dan.
0: Maar eigenlijk naar New York en ze hebben zomaar produceren maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. Amaat ben de producer van Bobby Harris, de man dat die miste succes. Maar dat man om me kennen later aan mango doen. Ik is aan niet. Amaat ben een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik zag de boy dat toch. Mark Four en zo.
1: Go look after Matt Letts, John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: 65 goede jaar.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Aman Kondede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op, via Stax. Ja, Stax. En zo belangrijk toe. Want Biggie. Ja, luku soms si abden Biggie Pokumang zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy, Aman Bendewang. En alleen vanwege. Dus emissie.

0: parents in dat terugschrijven. Vind schandalig.
1: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen.
0: De man had kon omdat trauma nummer 1 is. Auto's redden gue, auto's redden bedank. Ik begrijp. Want begin die planning bij Mickey. Auto's redden met de nini. Ik begrijp. Maar als aan begin je aan het trobi.
1: Wat dan weet je wat gaat horen?
0: Wat gaat horen? En daarop je ziet dus van een producer naar de man voor de radio. Dus racistisch gedrag voor de mensen. De tenno ete. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goedoe of de man met money. De man ben jong en de man go mega poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte basen nak de man auto. Ja. Dier auto. Maar verder.
1: Dier crossi.
0: Dier crossi. Ja. Maar later. De man kon ouro aten kon moro minder. Dan de mij kan aan de Torah door. Tak de man die de man money.
1: Zo, de mij trek af. Dat meer de man betrek af. Dus de mij maar een mooi kroosje die een mooi auto. Maar de mij poeren uit die salaris.
0: De mij zijn de man. Maar lof de man na eigenschap. Omdat de man op een leren go om naar een money.
1: Dat is waar.
0: De man op een abba ontwikkelen dat hij. Dus de man kies aan money. We zijn aan een onsref jasso. If you begin praxeri tak. If me ben do dat die kompas aan Holland. De meeste van het taki, mi be bij wan osoja.
1: Ja, klopt.
0: Want abe makkelijk voor bij wan osoja. Maar no be denk je, wala, maar lebe praxe tak, we kom, we me kom, chin chaka chaka.
1: Dog, we baka.
0: Dog, we baka.
1: No time fast, jaso.
0: In an epe. Dus, je ziet de jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kiss de man, en wan love de man, be loba singe, de man no be luku sang.

0: tanangema. Later de Ingrid Mango go zoeken toch?
1: Ja.
0: De Mango zoeken jaren 90 volgens mij of begin van 2000. De Mango zoeken man, dan de man Charaman, de man meka man sing one of them poko abra one CD. Maar
1: we willen ook expressief in, gevoel.
0: Ja.
1: Gevoel zou bij poti
0: den poko. Maar man ook kiezen waarderen, lekker de man lek pekket kiezen. Je begrijpt? Omdat hij de producer van man toe.
1: Dat heb jij een rol, die producer.
0: Dat heb jij een rol. En een label dat die Chowan Law, Spencer Wiggins, de man dat die Goldwalks label.
1: Ja.
0: Die hebben op die Ovations. Ik ben op de man dat op een label dat die. Maar een label dat die de man op promoten en boom.
1: Wou Arkie James Kaar eventjes tot bijna besluit. Mm-hmm. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat komt aan het over een klein.

0: No More. James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaren. Anders gaat dat boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokken van man dat hij. Samen, dus daar man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de forse in Sernan toe. De man dan bijna toe drie moe in Sernan.
0: Oh, de Cats. Dat zijn die baby's daar volgens mij.
1: No, maar de man bij na piste en voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: De man bij wakka strati, de man bij abu een probleem na de management. Tak de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo so. Dat de man... De man dan bijna toe drie.

0: waar ik dat vandaan gehaald heb en zo. Dus ik weet niet waar zij het over heeft. En hoe zij aan mijn naam kwam, dat ik wat een of iets anders gezegd heb. Wat meneer Norman, u weet...
1: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer is nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen.

de innerlijke herstel. Misschien zelfs herstel in de familie, herstel in verschillende gebieden van hun leven. Hè? En wij willen laten weten dat het dan mogelijk is om gelukkig te zijn. Nou, we zitten nu in de eerste week van een nieuwe maand. Het is al een nieuwe maand, de maand mei. En Godzijdank, hè, nog een maand voorbij. En wij geloven dat in deze nieuwe maand God ook gaat zegenen, begeleiden natuurlijk. En als wij hem ook in betrekken, kan hij ook ons ondersteunen daarin. Aan het eind van het programma, zo ongeveer 7:55, zullen wij ook het gebed hebben voor uw leven, waarbij ook het water gaan zegenen. Kunt u uw glas water voorbereiden, dan wij gaan het zometeen het zegenen. Ja. Wilt u, heeft u gebed nodig? Heeft u iets belangrijks om te doen en heeft u gebed nodig? Laat het ons alsjeblieft weten, want wij willen heel graag voor u bidden, ook in deze uitzending. We gaan geen namen opnoemen, daar hoeft u geen zorgen te maken, maar we gaan wel bidden voor uw situatie, zodat God, hij ook u komt helpen. We hebben al in de ochtend al eentje gekregen voor iemand. En wij gaan ook voor u bidden. U die heeft vandaag uw controle in het ziekenhuis. Wij gaan bidden dat alles goed zal verlopen. Dat God het u daarin zal helpen en daarin kan zegenen. Maar wilt u ook die van u sturen? Dan kunt u een bericht sturen naar 06-82-90-66-38. Ik herhaal 06-82-90-66-38. En dan kunt u zeggen wat de situatie is, zodat wij voor u zullen kunnen bidden. En we zijn ons aan het voorbereiden ook, want aanstaande zondag is het Moederdag. Bent u aan het luisteren en bent u moeder? Ja, goed, nou, luister naar dit hele mooie lied en we komen zometeen weer terug hier op Radio Mart.

Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet

0: van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Voordat we zo meteen verder zullen gaan, ik wil u eventjes laten horen een levensverhaal van een jonge man vandaag. Die al vrij op een jonge leeftijd een beetje zoekend was naar innerlijke vrede. Maar hij vond depressie. Hij wist niet wat hij daarmee moest doen. En door het geloof heeft hij een uitweg kunnen vinden. Maar luister naar dit verhaal, dan kunt u beter horen van wat hij heeft meegemaakt, wat hij voelde en hoe hij het heeft kunnen overwinnen. En dan komen wij zometeen terug hier op Radio Mart.
2: Mijn naam is Jason en mijn leukste momenten uit het verleden waren de tijd met mijn ouders. Ik heb heel veel met hen kunnen doen, heel veel kunnen reizen, heel veel met hen mee kunnen maken naar verschillende landen. Dus gewoon hele positieve kinderjaren eigenlijk gehad. Waar we heel veel hebben kunnen zien en heel veel als familie hebben begonnen te ontwikkelen. Dat is waar ik eigenlijk wat negatief over het leven begon uit te kijken. En het begon allemaal heel klein met gewoon negatieve gedachten van ja, je hebt een toets niet gehaald, ja, je kan het niet zien, je bent dom. En daar beginnen hele negatieve gevoelens op een gegeven moment bij te komen kijken. Dus het begint klein gewoon van ja, je voelt je slecht, maar dat slechtheid blijft op een gegeven moment niet meer een uurtje hangen, maar blijft de hele dag hangen. En van de hele dag gaat naar de hele week. En de impact die het op mijn leven had was in het begin heel klein. Want ja, het begint ook heel klein. Maar het wordt steeds groter op een gegeven moment. Het heeft zich ontwikkeld over een periode. De situaties kwamen er eens jaren geleden. Maar dat ik er op een hele andere manier over nadacht. Vooral de gedachtegangverandering. Dat ik was van, luister, er is meer dan opgeven. Er is meer dan het niet kunnen. In iedere fout zit een les en hoe ga ik daarmee omheen en hoe werk ik verder. De grootste verandering in mij dat ik wist dat het zeker was toen we met de kerk een pelgrimstocht hebben gedaan. En ik mij volledig heb geopenbaard tot God. Ik zei, Heer, kijk, ik ben niet perfect. Ik zit nog vol met fouten. Maar ik hoor dat er echt leven is en leven met u. Ik ken u, maar ik wil u ook hebben. En dat is het moment waar God tegen mij sprak en me echt bevestigde van, jij bent van mij. En dat is het moment dat ik ook voor mezelf was van, de persoon die ik toen was, bestaat niet meer. Ik ben een nieuw persoon en ik werk samen met God, niet alleen meer. En in dat heb ik geluk gevonden, blijdschap. Met de leegte is nooit meer teruggekomen. Omdat je ook jezelf leert kennen en jezelf lief hebt, kan je ook nu eindelijk je familie echt goed lief hebben. En ik heb een beste relatie met hun ooit dan ooit tevoren.
1: En soms zijn we op zoek naar een nieuwe kans. Soms zijn we op zoek naar een verbetering. We willen dingen anders, zoveel dingen anders. Terwijl hier zien wij wat Jason hier was aan het zeggen. Dat hij alles vond in God. Hè? Wanneer hij die stap nam en zegt, nee, weet je wat, ik wil hem hebben als mijn echte navigatiesysteem. Hè? Het leidt met ons eigen navigatiesysteem. Maar ons navigatiesysteem werkt alleen maar met wat wij al kennen. Hè? Kent u dat? We wonen hier in Zuidoost. En waar wij dan ook morgen deze bevrijdingsdienst, ook op deze dag van Bevrijdingsdag, zullen we ook gelijk profiteren om God te vragen om deze bevrijding. Deze innerlijke bevrijding. Misschien voelt u constant aangevallen door zoveel negativiteiten. Dus wij willen u graag hierbij helpen. Morgen zullen wij, morgen 5 mei zullen wij dan zijn bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad, bij de Luthiliplein, van 7 tot 8. En dat is een uurtje, ja, maar die uurtje kan heel veel doen. Omdat wij zullen God vragen om u vrij te maken. Misschien voelt u soms eenzaam, voelt u angstig, u voelt te neergeslagen. Het lijkt misschien dat alles wat u doet niet goed, goed lukt. U voelt u soms depressief, angstig. En u wilt dat God u vrij maakt. Wij zijn geen dokter. Nee, absoluut niet. Hè. Wij gaan niet de werk doen van een dokter of van een psychiater. Wij gaan dat niet doen. Wij gaan simpelweg God vragen door het geloof om u te ondersteunen. Om in plaats van de last dat u voelt, hij u deze rust geeft. En dat is het ook zometeen uit het gebed dat we ook gaan doen. Opzeggen voor u. En misschien bent u deze gebeden aan het ontvangen gedurende week. En bent het water aan het drinken en u voelt u rust. U voelt rust, dat is precies.

0: wat wij doen. Hè? Wij gebruiken het geloof voor deze ondersteuning. En zodat God u daarbij komt helpen. Dus morgen om 7 uur 's avonds bij de Lutheliplein in het kerkcentrum de Nieuwe Stad, vlakbij Ganzenhoef. Daar zullen wij daar zijn. En voor meer informatie hierover kunt u ook gewoon ons een bericht sturen, zodat wij u meer informatie hierover kunnen sturen en het adres specifiek, zodat u het ook bij u heeft. Nou, de telefoonnummer voor meer informatie kunt u gewoon, dus de WhatsApp-nummer is 0682906638. 0682906638. Oké, goed. We luisteren eventjes naar deze spot. We gaan eventjes naar deze korte spot en wij komen zo terug. En ik ga wel een speciale boodschap geven voor de moeders.
1: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker. Maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
0: Wij zien hier, wanneer we het woord van God lezen, dat er was een situatie waar een dochter heel ziek was. Hè? En een vader, in dit geval was het een vader, die smeekte de Heer Jezus om de dochter te helpen, omdat de dochter lag op sterven. En wanneer wij het gehele verhaal lezen, dan zien wij hier dat de vader ging ook omdat hij wilde de redding hebben in het huis. En misschien u als vader en moeder, ouders, gaan door een situatie heen in het gezin en u weet niet precies wat u moet doen. Maar niet alleen maar werd deze dochter genezen, werd hersteld, maar wij zien ook het geloof van de vader. Maar niet alleen bij die van haar. Er was ook een andere vrouw. Die had ook een andere situatie waarbij de dochter heel ziek was. En zij wilde de bevrijding hebben. En zij kwam tot Jezus. En zij vroeg een klein... zij vroeg als het, ook al was het een kruimel, dat het genoeg was. En Jezus zag haar geloof en werd geëerd. Soms zien wij dat het verdriet soms van vele ouders, of in dit geval van de vader en nu ook van wat ik nu net zei, de moeder, is het wat echt.

0: 40, maar deze week ga ik het hier op Radio Marten meer over hebben in de, op de ochtend. Maar tenminste, als u meer informatie wilt, kunt u ons gewoon het bericht sturen. Wij gaan ons nu voorbereiden voor het gebed. Als u heeft uw glas water, kunt u het dicht bij de radio zetten. Wij gaan voor bidden, vragen God om het te zegenen. Zodat wanneer u zult drinken, hij u deze vrede en kracht zal geven. Misschien heeft u niet zo goed geslapen of een beetje zwaar vandaag, maar God zal u deze rust geven. Laten wij ons voorbereiden voor het gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met een ieder die met mij meeluistert, bidden wij samen in geloof om u te vragen voor uw ondersteuning, voor uw vrede, voor uw dankbaarheid. We zijn u dankbaar voor nog een maand. De maand april is al voorbij. En wij zijn er, maar we zijn er nog. En helaas, hoeveel zijn mijn vader er niet meer onder ons. En misschien heeft deze persoon ook al iemand dierbaar verloren. En ik vraag u, mijn Heer, geef hem, geef haar kracht. Leven, mijn vader, ons niet onderuit zullen halen. En misschien, mijn Heer, was deze persoon een vrolijk persoon. Een blij persoon. Maar door allemaal situaties, mijn Heer, heeft deze persoon, mijn Heer, geen zin meer in het leven. Maar wanneer deze persoon het zal drinken van het water, Heer, herstel dat. Herstel die rust. Breng deze rust. Dat deze persoon weer zin heeft om te leven. Zin heeft weer om door te gaan. De vrede en de kracht. In Jezus' naam. Zo geven wij alles in uw handen. Zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze punt van aanraking zal zijn. En deze kracht zal komen. In Jezus Christus' naam. Zo geef ik een ieder luisteraar in uw handen. Zegen deze dag. Zegen deze maand. Alles wat zal gedaan worden. En ondersteun en versterk een ieder. Zo vragen wij nu en danken wij u. Omdat wij zeker zijn dat u een ieder die er is, heeft gezegend. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water. Heel goed, mijn vriend en vriendin. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Zometeen zal ook meneer, onze grote vriend, meneer Julio, ook hier zijn, hier op Radio Mart. Blijf zeker luisteren. Maar heeft u informatie nodig over de kerk of heeft u gebed nodig, dan kunt u ons zeker een bericht sturen naar 0682906638. U kunt daar een bericht sturen met info. Dan sturen wij alle info van de kerk. Of als u iets wilt zeggen, dan zijn wij klaar om u te helpen. En morgen na het nieuws van 7 uur zullen wij weer hier zijn live op Radio Mart. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de

jongeren in de Verenigde Staten. Er is een hantavirus uitgebroken op een Nederlandse cruiseschip. Nu al 3 doden, waaronder 2 Nederlanders. Dag 69 en 70 jaar. Witsnuit dolfijn is levend aangespoeld en hij is gered bij Egmond aan Zee. En dit is belangrijk voor mensen die reizen vanaf Utrecht richting Den Haag. Er is een seinstoring, er rijden geen treinen. Deze man is elke dag in het nieuws. Yamiaf Gama-titel. President Trump, die gaat de vastzittende schepen, zoals hij zegt, gaat hij de vastzittende schepen bij Hormuz, in de straat van Hormuz, die gaat hij weggeleiden. Iran heeft gezegd, je durft. Want wat staakt het vuren de en Juneko Dula Lausani. Het wordt weer spannend. Want hij was boos op die man in Duitsland, toch?

Carmen en Edith luisteren ook. Goedemorgen familie Donger daar in Rotterdam. Ik zei het al, dit is Opomi, Brian Bijlhout.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevaar. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
5: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door
6: Nieuw Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2, Amsterdam Oost. Traditioneel Afro-Surinaams restaurant De Nieuw Draver, al langer dan

bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen, elke dag. Met diepe bedroefdheid, maar dankbaar voor alle liefde die ze ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van Lisette Vliet.

0: Dela Horneboeg nummer 1 in Amsterdam Zuidoost. Om 11:45 zullen wij Lisette buiten bij het afscheidshuis opwachten tot haar aankomst. Wij vragen u vriendelijk om een blauwe roos of bloem mee te nemen. Wit of rood is ook passend. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Radio Mart condoleert de nabestaanden van Lisette Vliet en wenst hen heel veel sterkte toe.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen als u net afgestemd bent. Tweede deel van Start met Mart. U mag bellen, feliciteren of deelnemen. Nummers zijn bekend, hè? 020-47-14-291. En de groetjes aan zuster Lucia Tuinvoort. Gewoon mevrouw Dessels, altijd afgestemd op de maandag. Dankjewel dat je luistert.

Yamang, that is Mighty Philip. We blijven een beetje in deze sfeer. Aman Biggie, hoe groot zijt gij?

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen,
0: Jirio. Hey, mi brada, goedemorgen.
1: Heer Bakbord.
0: Meneer Bakbord, goedemorgen.
1: Ik ben opgestaan door de heer.
0: Ai, tuurlijk.
1: Maar met Michaad D.
0: Mm-hmm.
1: En YouTube, want ik kon je weetje voor ik kon tegen naar studio.
0: Natuurlijk.
1: Ik is aan de was ik drink tegen naar studio.
0: Met drink koffie. Met drink koffie, want dat is om nee, weetje.
1: En dan terug zei ik, maar je was aan de afzakken, ik wat die wiki tegen je les net.
0: Tuurlijk.
1: Hij is aan tapu.
0: Ja.
1: Ja, maar dan kan ik aan de en
0: dat is
1: symbolisch.
0: Mhm.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, een goedemorgen.
0: Balazi, goedemorgen. Hallo, hoor je me?
1: Ik hoor je, ja.
0: Hai, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mm-hmm.
1: Voor de mensen thuis die niet weten wie hier zo spreekt, dan moet ik het zeggen.
0: Ja.
1: Het is namelijk de heer Banansi.
0: Ja.

0: soort outdoor activiteiten komen in de vakanties.
1: Ja, want zo kan je ook je cultuurerfgoed doorgeven, toch?
0: Ja, zeker. Mm-mm. En de kinderen hebben genoten, hoor. Toen zei ik, juffrouw, dit vond ik het leukst. Maar weet je, door die spelletjes, want ik heb het als kind ook gedaan.
1: Ja.
0: Als kind hebben we... En die dingen doen ze niet meer. Zelfs zingen doen ze niet meer op school.
1: Nee.
0: Weet je?
1: Nee.
0: Maar in elk geval, dat is wat ik wilde mededelen. En ik ben vandaag bij Krakka. Ik heb een eigen clubje bij Krakka Isewa.
1: Mm-hmm.
0: Dus mensen die willen meedoen met dat clubje. Je bent uitgenodigd vandaag vanaf 2:00.
1: Ja.
0: Kom weer dat voor Stintori. Dat wordt van weer doen.
1: Oké.
0: Dat is wat ik wilde zeggen. Dankjewel.
1: Geweldig. Dankjewel. Bedankt voor het bellen. Doei. Ja.

0: Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Julio.
0: Hey, goedemorgen, Missisa.
1: Hoe gaat het, Gudo?
0: Middes af, Safri. Mina mag je ook grand tang in mijn wiki die mante en mijn kans doen, ja.
1: Juist. Juist doen dat en mis doen, ja.
0: Mooi top, mooi top. Na mante.
1: Mente.
0: Mister Ibizwiti. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat kan je heel erg toch?
0: Als kind van rust toch? Dat is kind van rust.
1: Met teken. Odi ordinala say. Feel to know me about aski ati, eh? Na be wa mung midoro.
0: Oh ya, want ibe fado, ibe fado, eh?
1: Met taigi kyu yo ma. Ma fugo na ano datra. Favor where is me? Me kwa scan. Begrijp je? Slapeloze nachten. De spere ke tak ya bar futu peng da dri e kombe. I versta kode. Dat ik me denk, want dan is de middag dan moest ik een koffie gino met me kwam chisoros voor in aski.
0: Ja toch, ja toch.
1: Of ik ben abo, maar ben ik alles aan in gado aan ook jullie.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Miske had me, maar mimo fone had me.
0: Dat ben je, hè?
1: Hey, jullie.
0: Why must they?
1: Met tegi, ik maak me, met zijn odi ook toegi amra basi. In a gadam. De zieke, die daarna atoso wel naar osso, met wens de beterschap. Is de minnetje bij verjaardag, Ginein, dochter voor Missa Weyland, die bij konderde vorig jaar. Dus dat mimma, Missa Margo. Dus dat mimma, bij mijn tofstaan aan kombering. Begrijp je, Julio? Dat die mimma, ik weet nou, na senang, dat mimma lijkt, ik was senang. Met tijgi, dus de klap. Als storm bij heb ik jullie jongen alle fantasie.
0: Zware
1: tijden. Met vier aanrekende hand. En met zijn ook toe Odi.

0: I bet dai wan poku fu ana ulobi brada Weyland Max Neyman.
1: Ya wiki mi.
0: Wiki mi. Da mi don da ben arka singi. Mi arka singi. Ma da yeye et takanga mi. Da mi srepreneur ya. Da yeye et takanga mi tak. Ma kita ki asingi di sama beken da singi. Sami yere. Da yeye e fluister mi imi yesi. Tak i pergi tak na asingi sa di bepri. Giyu mama. Wan di amma konde da ucara legwa usoto. Begrijp je hoe je weet wat gaat toch?
1: Ja, ja, ja.
0: De uchara legwa osus die rei na nga leg in a pasi. Begrijp je? Dat je preya poko disi. Hiu yo da isek mi manteng. Dat ai boy na di fama.
1: Oh, so fast.
0: Hiu yo a happy boy.
1: Ai, ai.
0: A happy hiu yo a happy.
1: Ai, ai, ai.
0: Happy man bad on
1: this. Ik zeg altijd, teno de in a verwerking voor a verdriet. Alas ma abe moment. Ja. En je moest jeng gelegenheid krachtig met sisa krachtig met zap precies zei je taki met zap zei je vieri ay krachtig
0: yo amma verrasunu donderdag de teke op vrede amma magwe dus de no wakka wan fasi dat er met kontakken ontak bereiden jullie voor het gaat niet goed oh pats boom bam
1: agwe.
0: Yo, ala di me barin ang sumitag mama. Is it war, Petro? Petro nela abeneda me karen, Petro. Bitag, Petro, is it war of is it a drum? Ben je er weg, ben je er weg? Me luka banti feng, dat me luka banti feng, sal is gru yo. Petra, is yung flendere fe, mitag, ay ma, or baka Jimmy, or baka Jimmy. Posi, en het tap dede, maar het tap sheng.
1: Jazeker, jazeker.
0: En iets wat ik zeg, Julio.
1: Mama na Sribi Krosi.
0: Mama wa na Sribi Krosi. Papa ook toen na Sribi Krosi. Want na mama na papa euro kotranga voor zorgo de pching kombigi. Dus mi op tak de umasma. Die epre tak de ho de pching afu de papa of de mama. Uka ba. Uka ba anu tak tere no de moro. Da wo slofu uit de bargo ta skepal. Of wo shuku baya moro bigi reiker. No do. Me kana de ide libiter kli opas mila kaner. Dat meg me tak dis ook to alte tak strooi geen bloemen. Op me graf. Ma strooi bloemen. Op me levens pad. Garegi ma krak pik yo aibi aibi aibi. Ma tak me musuko even.
1: Ja.
0: Ki was ding.
1: En dankjewel dat je je zo hebt opengesteld. Mi goed.
0: Ja. Mi na kri takak li bi aibi aibi aibi aibi aibi aibi aibi aibi aibi aibi.
1: Heel veel sterkte. Ai toch.
0: Dank je Gudu.
1: Graag.
0: En volgens mij gaan neer Gudu. Wil ik de familie Baleen. Ook condoleren. Kluivert. Ja, Perotti.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, meneer
0: Julio.
1: Hè?
0: Hey, goedemorgen.
1: Met Ellie R.
0: Ah, Ellie R.
1: Ik wist niet dat u

0: Mart Radio, goedemorgen.
1: Ja, daar ben ik even weer.
0: Hi, brada.
1: Zoals gezegd, de heer Banansi zal toch even weer terugbellen met in het onderdeel wat ik u nieuws.
0: Ja.
1: Ja. De tonen voor Don Pedro Guangalanga.
0: De Guangalanga, achtergrond, mooi toch.
1: Achtergrond, ja, Don Pedro. Want je moet een koor muziek. Dan met denk je terug aan de jongere jaren daar in het boxiestadje Mungo, district Marowena. En dat heb je bij one band nummer...
0: Don Pedro.
1: Don Pedro. Maar volgens mij... Na Petondro, Afrika nou, die bij een band onder de man dat Isabi, die bij een bandje, maar mannen bij de zo populair leki, Uma Lobby, Nanga, Osmo Star, Nanga. No, maar bij een bandje dat
0: Oh, zing.
1: Ja.
0: Nicola zing.
1: Ja, en maar sabe dat morgen schiet, want ik ben go, dus maar nodig u uit. Dus dan kunt u gewoon maar verjaardag. Dan dus maar nodig u uit voor ook toe te pakken.
0: Een feest.
1: Als aan die maand in dienst, dan Don Pedro het plein in Karama, Bassinkor muziek.
0: Bassinkor, ja.
1: Maar sabe da moro shit want te be de bay. Sabe da moro koluko me episabi.
0: Ni saptaki dia opo fruku.
1: Ya.
0: Ma ye nya fruku tu.
1: Ya. Efi doro tap uitnodiging.
0: Ya.
1: De bekis wisi no nya oso.
0: Ne.
1: I bekis wan boterham.
0: Ya to.
1: En dat sa i be dringi mere, dat se net i be tak dringi tori kofi na nga te na nga di.
0: Ma da pena merke.
1: Nan Amerki. No, Amerki be de bay, yeah. Isap sam. Kumbu siri,
0: oh, yeah.
1: Kumbu siri.
0: Ay, kumbu, kumbu tei, kumbu tei, kumbu tei.
1: Ay,
0: asandat
1: mangi moi.
0: Asandat dey te no, kumbu te.
1: Mi gade, asade, mango bundipi.
0: Ya, ya.
1: Imusu, des, ano, asei, busi da parika no. Nanga mongo tapu imgo no imgo moi dipi na busi de efaten famande
0: ya
1: kan di kamitanga mama efino mitanga manda yo mitanga sweet bonchi no sawara
0: ya one no na moro podosiri na moro popular santo
1: Maar voor de Siri, met de bellen van mijn toen Sierra, met alleen mijn modringen, mijn deske modringen.
0: Ja.
1: Maar ik vond hem een beetje te dik en dit en dat.
0: Ja, ja, ja. En een kleur, een paars kleur zo.
1: Een paar bakatoen, maar kombo Siri, ai. Ja, dat trok me meer. Want dan in dat. Banasi, wat wil je? Een bekertje. Chocolademelk of een kombu. Gewoon kombu.
0: Na kombu, kombu thee.
1: Ja, ik heb van genoten.
0: Ja. Later mijn bemandering en morara bij mezelf mee.
1: Omdat daarom mijn bezana, maar mijn bemoekse naar Amerika.
0: Oh ja.
1: Aan misselijkheid. Ik kot aan man. Ik heb een kombu. Er is machara man kong. Jongen. Je dringa ma a seizoen poer dan. Verder in a jari. Na abba man. Nee. Dat is tra jari baka.
0: Klopt. klopt. Ja. Maar we gaan afronden, want mi ab eten was mij wachten.
1: Nee, met Mikba.
0: Oh, Ikba.
1: Jij bent ook niet altijd op de vrijdag, hè?
0: Nee, voorlopig heb ik vast de maandag. Maar moeilijk ook mijn agenda.
1: Maandag, ja. Oké. Okay. Goed, ik wens je all the best.
0: Grand tangi.
1: Die op luisteren zit.
0: Grand tangi.
1: Dan ga je programma gomorrofa.
0: Ai, dankjewel, Benassi.
1: Oké, okay, dag.
0: Doei, doei. Goedemorgen, bent u er nog, Mart Radio?
2: Goedemorgen, meneer Julio.
0: Ja, goedemorgen.
2: Met mij Lodi.
0: Ja.
2: Nu vallen gaan nieuws, toch?
0: Mm-hmm.
2: En in het zelfs kan nieuws.
0: Mm-hmm.
2: 2030, als ik al populair ben tegen u, met volgen.
0: Mm-hmm.
2: Is dat zeiden?
0: Mm-hmm.
2: Dus je moet denken, ze zijn nou fossiele brandstof aan het afschaffen. Maar ze gaan met zeewier waterstofbrandstof maken.
0: O ja,
2: en op zeewier leien Afrika. En al die 53 staten.
0: Mm-hmm.
2: Al leien.
0: Mm-hmm.
2: Ja, zeker.
0: Mm-hmm.
2: Dus in 2030 wordt zeewier waterstof benzine. Dus Afrika ook populair in het inderdaad.
0: Mm-hmm.
2: Want nou zijn die OPEC-landen populair, toch?
0: Ja, toch. Ja, toch.
2: Maar alleen op produceren moro.
0: Mm.
2: En ook om moro, fossiele brandstof gaat uit, hè?
0: Ja.
2: Dus zeewier van nou brandstof. Waterstof, benzine.
0: Waterstof, ja, klopt.
2: Aai.
0: Ja.
2: Dat is wat we gaan takken.
0: Oké, grand takken.
2: Oké, fijne uitzending.
0: Aai, dankjewel, fijne week.
2: Okay, ciao.
0: Ciao, doeg.

0: hebben.
1: Mm-hmm.
0: Wens ik heel veel godstroost.
1: Mm-hmm.
0: En liefde toe. Ook zeker die mevrouw die net gebeld heeft. Ik had heel erg met haar te doen. Ik wens allemaal heel veel godstroost, sterkte toe.
1: Mm-hmm.
0: En God zegen toe voor iedereen.
1: Mm-hmm.
0: En ook voor alle jaren, voor alle jarigen ook.
1: Mm-hmm.
0: Prijs de Heer weer een jaar erbij.
1: Mm-hmm.
0: Feliciteer alle jarigen.
1: Mm-hmm.
0: En ik wens een hele mooie.

0: je het jou lukt om aanwezig te zijn.
1: Ik ga zeker mijn best doen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En de moeders krijgen daar allemaal een rode roos. En die roos is daar getekend door de bisschop.
1: Oh ja.
0: Meestal worden door de pater gedaan, door de priester.
1: Mm-hmm.
0: Maar de bisschop.
1: Monsigneur, hè?
0: Monsigneur Karel Tjuni.
1: Ja.
0: Die zal de roos tekenen.
1: Oké.
0: Ja, mensen, wees erbij.
1: Ja.
0: Het begint om 1:00. En het is aan de Keizersgracht 220. Keizersgracht 220.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga ik even door op 25 mei.
1: Mm-hmm.
0: Dat is tweede Pinksterdag. Het is een maandag, beste mensen. Dan hebben we onze jaarlijkse bedevaart naar Tilburg.
1: Okay.
0: Naar Tilburg.
1: Mm-hmm.
0: En we vertrekken vanaf het Amsterdamstation om 9:00.
1: Mm-hmm.
0: Maar u moet daar eerder aanwezig zijn. We zijn 8:30, 8:45.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan we naar Tilburg.
1: Maar hoe laat vertrekt de bus? 9:00 dus.
0: De bus vertrekt om 9:00.
1: Ja.
0: Maar om problemen te voorkomen,
1: moet je eerder
0: om
1: aanwezig zijn.
0: Te voorkomen, kunnen de mensen eerder daar aanwezig zijn. En vooraf moet er betaald worden en dat is €30.
1: Mm-hmm.
0: Men kan dat in de kerk doen.
1: Mm-hmm.
0: Men kan dat bij mij doen.
1: Mm-hmm.
0: En ik zal het nummer doorgeven. Mijn telefoonnummer is 06-4250-1413. Mm-hmm. Ja?
1: Dus nog een keer je nummer voor de reservering?
0: 06-4250-1413.
1: Oké, mooi. Dankjewel, Roy.
0: Oké, goeie. Hartelijk bedankt. Goedemorgen.
1: Een tamboe.
0: Doei. Oké, goeie.

Oké, ik ga speciaal voor Hortense. Ga ik deze weer draaien, Max Nijman. En een paar luisteraars. Banansi, Zabem Missing. Maar dan gaan we hem weer draaien van Max Nijman. Wikimi.

Nou, het is 8:55. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze uitzending. Start met Mart. En ik zeg altijd, Mart verbindt. Multikleurrijk Amsterdamse radio en televisie hier in Amsterdam Zuidoost. En tegenwoordig eigenlijk over de hele wereld kan je hem beluisteren via onze app. Mart verbindt. Start met Mart op deze maandag. Julio heeft het met heel veel plezier gedaan. En wat dat betreft tot volgende week maandag. En deze ook speciaal voor jou. We blijven hem herinneren. Rudolf Heidanus. Gio, speciaal.

0: buien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Fei. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klink jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere

0: verkoopt. Ja, de posters en flyers en weet ik veel wat. En nou ja, ik kijk en ik zie opeens iets van Code Kid buurt en de kit. En ik zag een tentoonstelling en toen dacht ik van, hé, dit is vet leuk. Ik ga daar gewoon langs. Dus ik daar langs en nou ja, zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
1: Oké, lekker spannend is, ze zagen je lopen. En natuurlijk, je kan zien dat je een Code Kid bent.
0: Ja.
1: Want het moment dat iemand je in Code Kid herkent, dat wil zeggen, jij bent wel verwanten. Aha, wat? Ja, ze herkennen je gelijk hier en dan val je gelijk in dat ding.
0: Ja.
1: Om lekker mee te werken, om Code Kid tot een strakkere en mooiere buurt te maken.
0: Ja.
1: Wat zijn jouw plannen binnen de Code Kid?
0: Nou,

0: naam horen, ze gaan je zien, dan weten ze al wat ze te wachten staat. Ja. Of wat jij van hun verwacht.
1: Dus zeg maar wat ik ga doen.
0: Ja, wat je concreet hier gaat doen, ja. Ga je ze nodig hebben? Vertel een beetje.
1: Ik denk dat ik vooral met de podcast, het is voor mij eigenlijk ook een beetje een ontdekking en een onderzoek van wat is er allemaal te doen en te beleven. Ja. En ik hoop eigenlijk gewoon voor mensen die, nou ja, misschien zoals ik, al heel lang hier in de buurt wonen of er misschien net wonen en denken van, ja, wat is er eigenlijk allemaal te doen? Dat ze gewoon kunnen luisteren en kunnen luisteren naar de verhalen hier uit de buurt. En op social media proberen we ook een beetje met straatinterviews dat te doen. En gewoon te kijken van, ja, wat is er eigenlijk allemaal te doen en te beleven in de buurt. En ik hoop dat dat, ja, dat ik voor die mensen iets kan zijn.
0: Heerlijk. En hoe gaan die mensen daarachter komen? Is er een telefoonnummer? Is er een website? Vertel even waar ze toch kunnen gaan kijken.
1: Nu is er een social media account en dat heet bolo.talk. En binnenkort komt daar alle informatie op, dus dan kun je ons daar gewoon vinden. En vanaf juni is dat, dan komen we ook op Spotify. Maar ik zou zeggen, hou gewoon lekker die social media in de gaten. En dan komen er allemaal leuke dingen op.
0: En blijven luisteren naar Rakoki.
1: Nee, dat sowieso.
0: Dan horen jullie natuurlijk meer van Lotte.
1: Ja.
0: Zo, ik denk van, dan heb jij nog wat te vertellen aan die luisteraars. Want je zit er zo lekker bij. Of zit je nog in de spanning van hetgene waarmee jij bezig moet zijn?
1: Ik zit nog steeds helemaal in de ontwikkeling. Maar als mensen tips hebben van wie ik moet interviewen of wie ik moet spreken, of laat het vooral weten. Dan kun je mij denk ik gewoon een berichtje sturen op 06-81-98-2242. Of via de social media bolo.talk.
0: Kan je het weer herhalen? Want je weet, tegenwoordig worden we een beetje doof.
1: Ja, precies. Nu is iemand nog aan het zoeken naar zijn pen en het papier.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Het ging te snel. Nee, dus een berichtje sturen via mijn telefoonnummer 06-81-98-2242. Of via de social media bolo.talk.
0: Oké, dit is 06-81-98-22-42. Kan je Lotte bereiken. Mm-hmm. En de hoofdlijn is bolo?
1: Bolo.talk.
0: Bolo.talk. Hey. Dus, daar vergeten jullie niet mee.
1: Nee,
0: ik

0: Thank you, Michael Jackson. Jawel, mijn lieve mensen, wees welkom terug. U bent afgestemd natuurlijk, zoals ik het altijd zeg, op rakoki.nl. En Rakoki staat voor Radio Kolenkit. En natuurlijk, wij zijn de stem van de buurt. Alles wat hier gebeurt, hoor je ook via Rakoki. Dus goed, slecht, maar meer goede dingen, hoor. Dus ik zou zeggen, van voel je je slecht? Maak een wandeling in Kolenkit. Je voelt je gelijk. Goed. Ik heb net gehad Annemieke Winder. Ik heb ook zelf Lotte gehad. Ze heeft ook verteld wat ze allemaal hier binnen de Kolenkit gaat doen. En nu heb ik een gebiedsmakelaar. Deze vrouw, ik zeg niks. Maar ik ben blij natuurlijk haar te zien. En dat ze hier zit. Ik zou zeggen, welkom Chantal. Ja. Kan je de mensen vertellen wie je eigenlijk bent en wat je allemaal hier doet binnen de
1: kolenkit? Ik probeer deze dans altijd te ontspringen, want het nodigt mij al een aantal jaar uit. Maar nu kom ik hier voor het goede doel. Ik ben al, ik denk sinds 2015, ja, ben ik gebiedsmakelaar in Bossenbloemer. En ik help ook de nieuwe comité, 4-5 comité. Wat bestaat uit bewoners, help ik ondersteunen.
0: Ja.
1: En zoals jullie weten is vanavond de 4 mei herdenking. En ik dacht ik klop hier aan. En ik kom gewoon in de uitzending iets vertellen. In de hoop dat veel mensen naar de herdenking komen. Want het is, er is echt iets moois neergezet door bewoners. Nou, dat zal ik er iets meer over vertellen.
0: Ja.

0: ja, de microfoon is voor jou.
1: Ik zit op mijn praatstoel. Laten we maar doorgaan. Er is echt een mooi programma gemaakt. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel de prachtige woonkerk aan de Admiraal de Ruitenweg. Nou, aan de andere kant heb je ook een ingang. Dus in de ruimte naast de woonkerk hebben we lekker om 6 uur een soepje met wat eten. En daarna is er een prachtig interview met Stichting Said en Lodi. Dat is Lodi van de Kamp en Sint Benselam. En daarna gaan wij langs de verschillende monumenten in Bos en Dommer, de oorlogsmonumenten. En we beginnen dan bij de kerk, het oorlogsmonument. En dan doen we een tocht langs de Vrijheidsboom. Dat is bij de Willem de Zwijgerlaan op de hoek. Daarna gaan wij naar de Zittende Vrouw. En daar eindigen we met een aantal mooie sprekers. Natuurlijk komt onze portefeuillehouder Esther Fabriek. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Said en Lodi die nog iets gaan vertellen. We hebben Juan Buleski. En dat sommige mensen kennen waarschijnlijk wel. Hij heeft ook prachtig spoken word. En we hebben ook een jongere die een prachtig gedicht gaat voordragen. Een jongere uit de buurt. En trouwens, tijdens de stille tocht worden ook bloemstukken en een gedicht voorgedragen. Dus ik nodig jullie eigenlijk uit om zeker aanwezig te zijn. Of om 6 uur in de kerk. En anders zeker om 7:30 bij de Zittende Vrouw. Natuurlijk herdenken zijn we daarna 2 minuten stil. En herdenken we de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alles daaromheen. En daarna is er een kranslegging. En aansluitend, niet te vergeten, is er een hele mooie bijeenkomst in Podium Mozaïek. En waarin een voorstelling wordt gegeven over de rol van de Marokkanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus volgens mij een goed programma om bij aan te sluiten voor alle bewoners van Bos en Dommer.
0: Ja, ik vind het een hele mooie programma, maar ik mis eigenlijk ook wat.
1: Oh jee, wat missen we?
0: Ja, want ik hoor van bijvoorbeeld een beetje napraten over de oorlog. We hebben ook gestreden in de oorlog. Dat vind ik van waar zijn ze? Weet je, in dit niet echt een mooi programma hoor, daar niet van.
1: Ja.
0: Maar weet je wel, ik mis mijn mensen ook. Want weet je wel, ik weet het nog, die tijd van de oorlog had je vele Surinamers, oudere Surinamers destijds, die zelf in aluminium potten gingen laten smelten, alleen maar dat de vliegtuigen gebouwd konden worden om te helpen in de oorlog. Maar ik mis dat gedeelte hier.
1: Ja.
0: Weet je, ik mis dat gedeelte. En het moment, het maakt niet uit van dat we met weinig mensen hier zijn. Als je één hebt, vooral iemand als Urmi, je weet het toch. Dat we zeggen van, ik ga altijd zeggen van, hé, mama, waar zijn jullie? Want eigenlijk dat ik hier zit, kom ook een beetje door hun verhalen.
1: Ja.
0: Sterke mensen waren dat, weet je wel. En door hun verhalen, weet je wel, heb ik ook een beetje kracht verzameld. Dat ik hier kan zitten, dat ik ook een beetje kan zeggen van, hé, ben je volgende keer zoals volgend jaar.
1: Ja.
0: Dat ze,
1: overal.
0: Ja, mama, dat is het. En die comité, misschien omdat er niemand is die op mij lijkt in de comité, zou ik ook graag willen participeren in de comité. Want dat is hoe vertegenwoordig ik een gedeelte dat vergeten leek te zijn. Weet je?
1: Ik ben niet van het comité, Urmi, maar ik zie ze straks. Maar volgens mij ben jij meer dan welkom gelegd. Daar is de zittende mevrouw.
0: Oké. Dat lijkt me een hele mooi programma. Dus verzamelen bij de Boomkerk voor het inleidende gesprek.
1: Ja,
0: om 7:15 natuurlijk vertrekt Stille toch vanaf de Boomkerk naar de Zittende Vrouw. En dat is altijd zo mooi koffer wanneer die mensen zo zien lopen.
1: Ja.
0: Allemaal in een groep.
1: Ja. En je mag gewoon onderweg aansluiten.
0: Ja.
1: Het is echt ik vind het zelf een heel mooi programma waar ruimte is voor jong en oud. En twee jonge dames uit Bos en Dommer. Eén dame gaat bij de Vrijheidsboom een prachtig gedicht voordragen. En de andere dame die gaat een stukje voordragen bij de Zittende Vrouw. En ik heb het al gehoord, het is echt inspirerend.
0: Ja, natuurlijk. Dat lijkt me ook een hele mooi programma. Ik denk van, dit gaat mensen allemaal uit huis trekken. Het gaat mij ook uit huis trekken, hoor. En als ik uit huis getrokken word, ben ik niet alleen.
1: Nee.
0: Hebben veel op dat moment hetzelfde gevoel. Dus het wordt zeker wat een Chantal. De informatie natuurlijk is heel belangrijk. Want bij deze soorten dingen, daar zie je van, daarom hou ik van samenwerken, kunnen we het volgend jaar toch wel.

0: een mooie tientje weer eraan te geven, waar iedereen weer aanspreekt.
1: En chapeau aan deze groep bewoners die pas in december zijn begonnen, voor het elkaar voor het eerst hebben ontmoet en dit hebben weten te organiseren. En volgens mij kunnen we het alleen maar groter maken.
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: En met jou als
0: aanvulling,
1: kan het zeker, denk ik, niet
0: meer zeker, stuk. Zeker. Dan was het een vaste grond, hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, Chantal, hebben die mensen nog wel wat te vertellen?
1: Nee. Wees vooral welkom. Herdenk het op je eigen manier.
0: Yes.
1: En niet meer als dat. Ik viel hier binnen.
0: Yes, en, goed.
1: Ik ben ook blij dat ik het verhaal mag doen.
0: Oké, mijn lieve mensen, jullie hebben het gehoord. Deze makelaar, gebiedsmakelaar aan Hassia. Ik loop al jaren achter haar, maar het mooie van is, ik zat vandaag en ze stond in een achter me. Hoe vet is dat? Dus bij deze Chantal, een heel mooi programma. We gaan er natuurlijk veel kracht aan geven samen, want ik ben natuurlijk ook buurtbewoner. Laten we kijken hoe het loopt. En wat er mis, dan zetten we dat volgend jaar.
1: Zeker weten, doen we.
0: Oké, ik zou zeggen van succes. En het wordt zeker iets moois. We volgen je weer even akkoord. Okay. Dankjewel.
1: Dankjewel voor de tijd.
0: Oké. We gaan heal the world, Michael Jackson.

a better place. Let me see. Wow, wow, wow, wow, wow. Dus eigenlijk kan ik bijna niks meer praten over mijzelf. Want vandaag wilde ik ook praten over... Ja, ik... Nee, nee, nee, lieve schat. Ja, zo gaat het hier. Dank je wel. Dank je wel, mijn lieve mensen. Voor degenen die nu ook afgestemd zijn. Ja, ik zou vandaag natuurlijk ook een beetje op willen gaan... in de vergelijking met Kemet, Egypte, natuurlijk Zuid-Afrika. Daar wilde ik een beetje over vertellen...

Sessum. Eigenlijk wees hij alles wat je ziet. Maar als je het zo bekijkt, dan kan je ook zeggen van... No man, nee, dat geloof ik niet. Maar zit gewoon stil bij jezelf. Dan ga je zien, het verschil is dat de orale Winti-traditie vaag is geworden met te veel verschillende meningen. Weet je, want op het moment dat je praat over iemand over dit, dan gaat degene je vertellen, ja, maar bij mij is het, weet je, nou, bij mij...

Men gaat het Anna zien als een mens. No, Heru is, al een, is ook energie. Het moment dat je wat wil en je wilt het echt. En je wilt het echt, maar ik bedoel van ga niets willen dat niet van jou is. Weet je, je moet het echt willen, iets dat van jou kan zijn. Weet je, en dat is Heru. Heru is een wilskracht. Dit is het moment dat je een wilskracht in je vuur. Je vuur want trangen, kracht die in jezelf. Dat want dat je, energie. Die energie is Heru. Is dat wil zeggen van ik kan vele dingen realiseren voor mezelf. Want ik heb die wilskracht, ik heb die drang. Dus ik kan het. Dus kortom, voor de volledige vergelijking met de rest van de boom des levens. Weet je, dan gaan we natuurlijk in dit schrijven. En deze schrijven is geschreven door Heru Ankra Asamadi Brieveld. Of Brada Sam Brieveld. Weet je wel, dus volgende week dan kom ik weer hierop terug. Maar dit was even een beeld van waar we naartoe samen gaan of kunnen gaan. En voor mezelf, ja, hè. Meemang gaat, maar dit is zo tori, dit is ashwiti. Wanneer je met twee mensen zit om die ozet, dan moeten we praten over energie. Want dan namen heeft men niks, dus brengt ze verder van huis. Van, maar wie is dat? Ik praat liever over energie. Want we hebben vanaf onze geboorte te maken met energie. Kortom, weet je wel. Alles kan je bijna zeggen. Ja. Alles kan je bijna zeggen. IJs, weet je, dan voel je iets van binnen. Het biedt. Ja toch? Oké. Okay. Bij mij ook hoor.

heeft ook een grote rol gespeeld in wat er nu allemaal gaande is. En weet je het mooie van dingen is van, wij moeten onze mensen niet vergeten. Nou, uno moest podisma voor. En maakt niet uit hoe, want ik kan ook mooi zeggen tegen anderen van, weet je wel, maar wat doen wij zelf eraan? Hebben wij wel een, op een comité, weet je wel, waar wij ook bijvoorbeeld dit soort dingen hebben, dat prefoort tak takje nomo voelen, want dat is ook een beetje niet fijn. Wij zijn al zo lang hier, zo lang onder ja, hoe lang horen we bijvoorbeeld al dat ze niet over onze mensen, bijvoorbeeld dat ineke is boom voor informatie over onze mensen die ongevocht hebben, maar waarom doen jullie het dan niet? Weet je, op me voor toe toch? Jullie hebben toch ook voeten en handen? Hoe op je is je op je hersen? Weet je, je hebt vele mensen dat dadelijk te wangen wangen doen. Je hebt drie organisaties in één en zij doen de zandati. Maar dit naar de zand zou moeten doen, vooral voor onze kinderen. Die neemt tien voor ons heen komen, weet je wel. Of we dit soort dingen doen, dan de kinderen voor ons, dan nemen ze automatisch bepaalde dingetjes mee. Maar ja, of wij, we stand aside and look, soms is just a part of it, right? I'm gonna put redemption chunk for you. Ja, want weet je, eerst zet ik deze mijn vrienden en dan kom ik met de rest. Want ik zou sana wachten mee. Gewoon nog wachten hier, weet je wel, dit weet je, we moeten aanpakken. En het kan dat je het niet kan, maar er zijn andere binnen ons die het wel kunnen. We moeten gewoon communiceren met elkaar. You know, Godwin, say Gwen Dutra Saniba. Er is een andere ploeg, maar kan die ploeg dat nog zo van moest konijnen niet. In dit soort perioden, dat stel je schrift, sommige mensen worden met bepaalde ingrediënten geboren.

alle goeds bij het herdenken. En mijn lobby brothers en mijn lobby sisters. Er is laat me zien. Ja, want van de, is het, ja, van de man. Want ik zou mijn broeder hier krijgen, ja, prins. Maar alles is natuurlijk anders gelopen. Dus ja, prins krijg ik maybe, misschien volgend week. Dan kan hij een beetje komen vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren. Tapu A van Dijk D. Even kijken hoor. Kom, look of wat doen aan van Dijk D voor Alobi Brada Dati.

We moeten onze dingetjes zelf organiseren. En natuurlijk, de OESIT, die mensen hebben het vaak over commissies in Suriname. Het is ook hier belangrijk. De OESIT-commissie. En het moment dat we dat hebben, dat we kunnen sluiten aan de tra-organisatie. Zodat ons revie in membre, ons mafupoding, komitras, maar wat ons revisie. Of we liever die tra, want als we het veranderen laten, dan ja, natuurlijk, dat is revisie van Migado, dat Pemi dit, terwijl ik al zo lang hier ben. Weet je wel, voor bepaalde PUD ben jij ook belangrijk om daarachter te staan, of niet? En u zegt, anders gaat het te lang duren. Luister maar naar een Davina Michel. Ik bedank een ieder die mij geondersteund heeft voor deze maandagochtend tot nu toe. Alleen maar lieve dames heb ik gehad, man. En ik wens ze allemaal een hele mooie, mooie dag. En mijn lieve luisteraar, een hele fijne uitzending verder voor jullie op een Tapuna Caribische FM. Bonnie Grani, een mooi programma. En verder alle andere programmamakers. One lobbyprogramma. En vandaag is herdenking. Wie gaat herdenken. En wie thuis wil herdenken, herdenkt. Maar ook lekker thuis. Urmi groet. En Davina zegt. Hoe Arkenboom.

ANWB Verkeersinformatie. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Ervaar de kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste? Je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4you, het park, en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.
3: Weh, no dry dry. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website

tide mung feifi defo defu kojo anga juba poni grani de baka na yo archidosu. Odi na lontu le speki brara ngasa mi divinsi ala wam blessy day so boom tide. Vandaag op de vierde dag van de vijfde maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Ik groet de zon, de maan en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon voor jullie liefhebbers, die was vandaag hier in Amsterdam.

1 minuut over 6 was zonsopkomst vroeg zichtbaar. Zonsondergang zal zijn 8 minuten over 9. En het geeft ons allen 15 uur en 7 minuten daglicht.

0: En sowieso alle monde naar een mooi Caribbean FM radiodag met programma's van eerst vroeg in de ochtend. Mart, dan Rakoki, dank Sisa Urmi, mooi programma. En ik bedank sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Maar nu, Bonnie Grani van 11 tot 2. En deze dag sluit af met programma's van Mart hier op de Caribbean FM. Maar u kunt ook overschakelen naar Razo, naar Jaji Drai, die hun 5-jarig jubileum gaan vieren van harte. Zo boeng van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving van het gedecoloniseerd perspectief. En vanuit hier doe ik even zelf een sweet oddy aan de medeprogrammakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa, Patricia, Wilson, Odi, Odi, Odi. En ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako. Gran Brada Peter Risselieu. En Brada Jouw McIntosh. Van deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. Ook een sweet oddy aan alle overige programmamakers op dit station, de Caribbean FM. Oddy, oddy, Brasa. Speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantangi, hartelijk dank. En ook at last, but not at least, ik groet gewoon alle citizens of our universe. Want u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Daarom zeggen we altijd, samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amansa!
0: Gelijk om te gaan ons door, want de conducteur en de machinist vandaag, de machinist van de techniek, Nami Kendo. En als machinist ga ik gewoon die trein in beweging zetten, dus doet u gerust mee en stap op die trein.

people all over the world join in. Shaboom. Namens het hele Bonnie Grani radioteam begroet ik u en speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen

die recent iemand verloren hebben, heel veel sterkte toe. Ook krakti prasa. Ook toe, we feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken gewoon al onze luisteraars, Uno, de Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom, welkom, welkom.

New Life. Nina Simone kan zo mooi zingen. En ze zegt al, we feliciteren juist deze dag. Collega's van Jaji Draai. Die hebben 5 jaar eerste lustrum. Een jubileum. Ik zal straks wel een hele mooie uitzending worden na 2 uur bij Razo. Alvast van harte, Riek en Merre.

maken. Altijd interactieve community radio op de maandagochtend. Dus ook uw lobby Arkimang mag natuurlijk aan het begin van deze uitzending inbellen. Ik ga de telefoonlijn

0: Het gaat over Witty, nog? Witty?
1: Mm-hmm.
0: Ja? Geloof je in Witty? Of niet?
1: Meneer, het is een ander programma. U heeft net geluisterd naar mijn vrouw.
0: Nee, wil je vragen? Geloof je in Witty? Mag vragen.
1: Ja, u mag veel vragen aan mij, maar laten we even zeggen.
0: Wat de vrouw zegt. Wat de vrouw zegt dat alles wat leeft. Ja, ik was geest.
1: Nee, laten we geen commentaar geven op het mooie programma van Sisa Urmi. Ze maakt een mooi programma elke maandag van 9 tot 11. Dus ik luister er graag naar. Hoor,
0: Laten we gewoon de groeten doen
1: aan Sisa Urmi. Haar bedanken voor haar mooie programma's. En heer Armand,
0: ik
1: ben blij dat u altijd luistert en inbelt, want ik hou van mijn luisteraars.
0: Ja. En luister, ja.
1: Ah, boom dan. Is goed, maar u belt straks weer terug.
0: En, maar als je nu wilt, over Witty, ik ga je doen hoor. Nee?
1: Mm-hmm.
0: Nee, ja?
1: Nee, we laten andere mensen hun programma's, hun mooie programma's, ja?
0: Ik ben toch alleen. Ja?
1: Is goed. Nee, maar wees gerust hoor.
0: Ik word alleen. Je hebt een vrouw.
1: Is goed. Ja? Maar u mag bellen. Als u alleen bent, mag je naar ons bellen hoor. Maar ik spreek u later, ja? Blessie.
0: Ja, mevrouw, maar mijn lobby, ja?
1: Ja, is goed. Doei, doei. Dank u. Bye, bye.
0: Ja, mijn lobby. Doei.
1: Ja, is een mooi programma van Sisa Urmi. Ik weet niet of Sisa Urmi een telefoonnummer heeft waar mensen toe kunnen bellen, maar ik adviseer haar ook een nummer te nemen. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom.
2: En ik groet ook die andere allemaal die op luisteren zit bij jouw radio. En ik weet niet wie allemaal luistert, maar ik groet ze allemaal. En ik wens ze een zegende dag vandaag, maandag nieuwe week. En stel bij de dag vandaag is het bevrijdingsdag.
1: Ja, net die naar dood herdenking, Tamara.
2: Herdenkingsdag.
1: Mm-hmm.
2: Dan gaan we stilstaan om 8 uur een beetje bezig.
1: Herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En er zijn vele plaatsen zijn herdenkingen waar mensen die kunnen bijwonen. En laat me eerst even een mooie pokoe zetten. Want het zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En de Isley Brothers die maken altijd vele mooie pokoes. En deze is Ballad for the Fallen Soldiers. Want die mensen hebben gevochten voor de vrijheid. Tegen het nazi-regime, tegen fascisten. Velen hebben hun leven gegeven. En daar gaan we dus ook gewoon goed met respect mee om.

0: Welkom in de uitzending. Niet genoeg, hè?
1: Goedemorgen, meneer Kendo. Hoe gaat het met u?
0: Maakt het heel goed. Een hele goede morgen, mevrouw.
1: Ja, met aloe vera.
0: Goedemorgen.
1: En goedemorgen iedereen thuis. Meneer Kendo, van Waka.
0: Ah, je bent dief mee. Het gaat hoor. Doe ons best.
1: Ik ben de tjesse in de warm weken. En dan maar een pasje op kooien. Hoor maar naar tijden. Naar monden.
0: Alle monden.
1: En morgen bent u er ook.
0: Ja, nee, dinsdag niet, want ik ben alleen maandag. Alleen
1: woonden naar me. Dan ben ik ernstig in de war, man. Volgens mij, nou ja, goed.

0: zal ik maar niet zeggen op de radio. Dus u bent er tot? Hoe laat?
1: 2 uur hoor. Tot 2 uur gaan we door. Van 11 tot 2.
0: Tot 2 uur gaat u door. Maar de anderen komen na u?
1: Jawel hoor. Mooie programma's komen nog na tweeën. Ook op Razo, maar ook bij Caribbean FM. En mooie programma's te beluisteren na 2 uur.
0: Oké, dan okay. En de kennisquiz is ook vandaag?
1: Jawel, die gaan we weer gewoon 1 uur doen.
0: Oké.
1: Vorige keer was Koninginnedag, hebben we het even gepauzeerd. Maar gelukkig kunnen we vandaag weer gewoon doorgaan.
0: Mami, hier in het Wansani, waar meneer bij actie Wansani voor visie bestaan. Ik heb niet gehoord wat mevrouw Urmi zei. En dan was ik weer ernstig bezig hier in huis.
1: Nee, maar het is goed
0: maar om... Maar over visie? Visie,
1: nou, dus het is
0: visie
1: goed als,
0: wise, of gewoon echt visie?
1: Het is goed als heer Armand naar mevrouw Urmi zelf belt. Dan kunnen ze samen bespreken.
0: Misschien weet ik ook het antwoord. Hij moet naar Turkije gaan, of een van die Arabische landen. En dan moet hij een hand kopen van Fatima. En dan zit hij achter zijn voordeur. En in zijn zak, als hij gaat wandelen, als hij ergens er naartoe gaat, dan zet hij zwarte peper, nagri, dus kruidnagel en witte peper in zijn broekzak en in zijn portemonnee. En ook die asani bakasa die papa monino, wa uma wang, naga wa vrouwelijke wang. Dat hij put in een portemonnee, dan niks snip zijn, nou ik wist zien ook aan te gaan. Dus dan heeft hij het gehoord, neem ik aan.
1: Ja, hij luistert vaak, dus ik hoop dat hij ook dit gehoord heeft en niet even weg was, maar...
0: Urmi kunnen we niet bereiken, want haar telefoonnummer is niet bekend.
1: Oh, ik zal een keertje vragen.
0: Volgens mij niet. Ik heb het ook een paar keer geprobeerd via Salto zelf. Maar minimaal kies haar dame. Dus misschien de volgende keer kan ze het wel bekend maken. Want een heleboel mensen willen haar bellen, hè.
1: Oh, ik ga het haar doorgeven.
0: Ja. En ze bellen alleen maar op haar privé nummer, denk ik hoor.
1: Okay,
0: ik kan haar niet bereiken.
1: Nee, maar het komt goed hoor. Ze maakt een mooi programma, dus we gaan het aan haar doorgeven.
0: Altijd. Bij Razo ook. En ik was favoriet van haar, dat weet ze. En ze kent mijn stem. Dag Urmi, mi gudu. Mi saptake arki. Media naam Dorothy.
1: Bless you, Lobisisa. Dank u wel.
0: Dag, fijne dag. Dag.
1: Bye. Ja.

0: gaan, dus we kunnen verder even. Heel kort, snel. Ik wil, vandaag is dode herdenkingsdag, hè? En dan wil ik de mensen die het vieren of die ermee te maken hebben, de Holocaust of hoe ze het wil noemen, die wil ik sterkte toewensen en ja, dat alles goed gaat met hun. Ja, ik wil ze sterke toewensen en alles erop en eraan. En dat als ze naar de Dam toe gaan, dat ze zich daar gaan gedragen. Want ik heb me laten vertellen door de nieuwsberichten dat de burgemeester van Amsterdam er niet zo happy mee is dat ze ergens een monument hebben beklad. Hoor je mij?
1: Ik hoor u goed hoor.
0: Oké, dat ze een monument hebben beklad ergens met rood verf. En dat heeft ze heel, dat heeft ze afgekeurd. Dus ja, die mensen zijn altijd maar bezig. Een paar jaar, vroeger ging ik wel naar de Damrak voor 8 uur om samen met de mensen die daarvoor waren de dodenherdenking te beleiden. En dan, waren we bij elkaar. Maar wat is er gebeurd? Een paar jaar terug, had je ergens daar in de buurt een damschreeuwer. En die koning Willem-Alexander, hebben ze moeten weghalen van daar zo, priso. Als niet zo lang geleden een Trump een geval had gehad dat iemand was geslopen in een... In het Witte Huis, geloof ik, en die begon rond te schieten. Precies zo willen ze dat voorkomen voor Willem-Alexander. Dus ze hebben hem ergens veilig naartoe gebracht. Ik hoop dat ze zich gaan gedragen. Dus voorlopig ga ik daar ook niet meer naar dat geval. Maar ik hoop dat ze zich gaan gedragen, want het is dode herdenking. En op een of andere manier, daarvoor bel ik. Heeft Suriname er ook mee te maken gehad. Want het was de Tweede Wereldoorlog, zei men. Maar Suriname zat niet in de oorlog. Maar die was wel een oud-kolonie van Nederland. En het Duitse schip Goslar heeft Suriname bezocht. En tot heden ten dagen staat hij daar in de Suriname rivier. Ondersteboven. Ze hebben hem niet weggehaald en hij is helemaal uitgeroest. Dus ja, en dat doet ons, tenminste mij, doet het herinneren als ik daar achter de markt sta en ik kijk over de Suriname rivier, dan zie ik hem in het water staan en dat denk ik direct aan de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Oké, ik hou het hierbij.
1: Dank u
0: en,
1: wel.
0: En voor de rest feliciteer ik... Radio Jackie Draai met hun lustrum. En een speciaal verzoek van Banansi. Kan je een nummertje afdraaien voor hun? En dat is namelijk Happy Birthday van Stevie Wonder.
1: Ik ga hem voor je zoeken.
0: Oké, doe dat. En Urmi en al die jouw collega's die... Nee, geen Ernie. Marilyn en al jouw collega's, die feliciteer ik bij deze via Radio Bonigrani. En Ernie, ik heb naar jouw programma geluisterd. Zeer goed. Maar Ernie wil niet interactief. Daarom kunnen wij haar niet opbellen. Ze wil niet interactief. Zij weet wel waarom.
1: Abon, krap, tangy, blessie. Mooie dag. Doei.

0: zijn de Isley Brothers met een ballad for the fallen soldiers. Een toepasselijke pokoe voor deze dag. Want het zit de vierde. En het is altijd de dodenherdenking hier in Nederland. En om 8 uur is een gezamenlijke moment van stilte. Maar daarvoor zijn er op vele plekken in het land en ook vele plekken in Amsterdam gelegenheden om samen aan dodenherdenking te doen. Ook bij het Anton de Kom. Op het Anton de Komplein in Zuidoost. Vlakbij het monument, denk ik, vlakbij het stadsdeelkantoor. Maar ook in mijn eigen stadsdeel in Amsterdam-Oost. Op de Zomerdambuurt, Kastanjeplein, Seramplein. Heel veel plaatsen zijn er diverse mogelijkheden om even een moment stil te staan. Met de gevallenen naar aanleiding van, in dit geval de Tweede Wereldoorlog. Maar zoveel oorlogen als wie we kennen. Oorlog in Indonesië, Vietnamoorlog, Koreaoorlog, oorlog in het Midden-Oosten. De oorlog die nu op dit moment plaatsvindt bij Iran, in Palestina, in Libanon. Oorlogen, mensen die slachtoffer zijn in verschillende oorlogen op het continent Afrika. Overal zijn er wel oorlogen geweest. En ja, op zo'n mooi moment als dodenherdenking kunnen we even stilstaan bij al die helden die hun leven hebben gegeven ten dienste van de mensheid voor een vredige samenleving, voor een vredige wereld. Dat is helaas niet altijd tot stand gekomen. Voordat ik even naar die vredige wereld ga, toch een verzoekje gekregen. Eerst een ander verzoekje. Dan draai ik daarna deze. Maar eerst het verzoekje voor dit mooie nummer van Still I Rise. Voor mevrouw Deekman ga ik hem erin zetten. Lobby Sisa. Mooi nummer gekregen speciaal aan u. En met de hoop dat u het hoort en dat veel mensen u in gedachten hebben, dat u weer sterker bovenop komt.
1: With the certainty of Maya tie me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room? Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head, lowered eyes, shoulders falling down like teardrops,

0: You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance as if I have diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak improbably clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so,
1: Maya Angelou las haar eigen gedicht voor en kreeg als opdracht om te draaien voor mevrouw Lien Deekman. En dat doe ik natuurlijk van harte bij deze Lobby Sisa. Een opdracht voor u. Het is nog weer 10:50 en maakt uitzending als volgt. Tussen 12 en 1 heb ik een mooie podcast van de heer Sam Jones die ik met u kan delen. Want hij heeft een podcast gemaakt in opdracht van het NINSE. En in die podcast kijkt men terug onder andere naar het tot stand komen van het monument dat nu in het Oosterpark staat. Ter nagedachtenis aan die misdaad in het verleden. Slavernijmisdaad gepleegd door Nederland. Dus het Nederlands Instituut voor het Nationaal Slavernijverleden heeft een opdracht gegeven om over de totstandkoming van het monument en al het daaromheen een mooie podcast te maken. Sam Jones heeft die opdracht gekregen, heeft het netjes opgepakt. En de eerste aflevering is vorige week dinsdag uitgezonden, onder andere op zijn YouTube-kanaal. En die kunnen we gewoon samen gaan beluisteren natuurlijk. Vanaf 1:00, dan speel ik weer met u, voor diegenen die willen luisteren, Studio 5 Journaal Kennisquiz. Voor de liefhebbers, waaronder ik zelf, om gewoon eventjes met elkaar wat quizvragen te testen rondom politiek, economie, wetenschap, technologie. En daartussendoor hebben we gewoon nieuwsitems en informatie. En ik zei het al, vandaag.

mooi lied over gezongen. Men dacht echt dat die fascisten verslagen waren. Maar die hebben zich steeds schuil gehouden. En nu komen ze allemaal tevoorschijn. Dus is nu juist taak om ons mond open te doen. Om te zeggen, toen niet, nu niet, nooit niet.

hele wereld hoe gewoon continu genocide wordt gepleegd op verschillende plaatsen. En dan gaan we hier in Nederland net doen alsof we gewoon met dode herdenking alles achter ons kunnen laten. Terwijl dit zijn zaken die nu spelen in onze wereld, in onze samenleving. En die we gewoon oogluikend toestaan omdat we een regering hebben die hun mond niet durft open te doen. Dus ja, het is een dubbele soort...

Ja, en dit is het lied voor onze 4 mei herdenking natuurlijk. Want ga denken, al die slachtoffers, al de gevallenen die hebben gevochten en gestreden om de wereld te bevrijden van het rechtse gedachtegoed, het rechtsextreme gedachtegoed. Maar daar waar Europa net doet alsof het gedachtegoed achter ons gelaten is, zien we overal het de kop opsteken. Is het in de Verenigde Staten, bij Trump en zijn volgelingen? Is het bij Netanyahu, en zijn volgelingen in Israël? Is het hier in Nederland bij Forum voor Democratie en hun volgelingen? Dus die Liedewij en die andere man, Baudet. Zien we terugkeren bij in Italië, in overal in Europa, in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland, in Oostenrijk, in Finland, in Hongarije.

0: tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Afrika voor jou het park en bestel je tickets. Afrika voor jou, waar cultuur en impact samenkomen.
1: We, Lodraai Draai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni. De virtuele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Lodraai Draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Brengt tropische winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
1: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
1: Pantaaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
0: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel. En je houdt over in de portemonnee.
0: Hi boy, dan breng je je neer. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
2: Welkom terug bij het tweede uur van Bonnie Grani. Deze vierde dag van de dodenherdenking. En we zenden uit tot de klok van 2 uur op het kanaal 107.9 FM in de ether. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

0: Welkom in de uitzending. Ik heb een telefoontje. Met wie speel ik genoegen?
1: Hallo, Nierenslingen, Voice.
0: Hallo, welkom in de uitzending.
2: Ja, ja. Goeiedag met Nana Abreu.
0: Ah, Nana Abreu, u klinkt zo ver weg. Heeft u telefoon voor me?
2: Wat zei je?
0: U klinkt zo ver weg, Nana Abreu.
3: Hallo?
0: Ja, ja, ik hoor u veel beter.
3: Ja.
0: Ordi.
3: Is het nou goed?
0: Jawel hoor, ik hoor u goed hoor.
3: Mooi zo. Mijn body was een spekje lobby, Ordi. A herkroefoenu meegi wa Ordi.
0: Ai, lobby ook toe. Lobby.
3: Ik ga nou moro betre.
0: Mhm, ai, moro betre.
3: Luister nou.
0: Mhm, arki.
3: Ik ben bar tante Loes van Capelle aan de IJssel. Ik ben geen voet krakti. Anga dede fen brada en fu en srefi. Me baren wa respecti lobby odi fur krakti fur gezondheid. Fur lobby mi wan jitante Loes van Capelle aan de IJssel. En ook to hortans ti de mante mi jere mi sari. Ay praxere ma furu. Mi saptaki adede amma feng. En o dede solanga dus afadrit hebi. Misaren ti den manten di me yere fa aitaki hortans. Lobby hortans. Boom fur krakti. Boom fur lobby en sterk to me gi. Ook tu yara. En moro fara. Me bar alla tras ma brada kreton ook tu. Me gi boom fur krakta nga gosontu. Verder ana. Lilian Deekman ook toe met Barwang. Grand Odi. Odi na alla seina. Alla fasi rinja fiend. Ook toe met kondelering. En a dede fin lobby dochter. Rinja nogmaals gekondeleerd. Verder met bar alla sma. Wan lobby Odi. Dat ben daar boskop of me. Hallo?
0: Dank u wel, Nana Abreu. Dank u wel.
3: Je zou toch wat in Oost organiseren? Wat ga je in Oost organiseren?
0: Jawel, ik ga u roepen voor eerste Pinksterdag. Dat is 24 mei in Oost. Dan gaan we mensen roepen om weer bij elkaar te komen op Molukkenstraat. Ik ga het straks vertellen in de uitzending. Ja?
3: Oh, ik deed dat minusabef momanken, want die dag wordt mijn zoon jarig.
0: Oké, is goed, maar.
3: Ja.
0: Maar dan gaan we.
3: Maar ik hoor het wel.
0: Ja, ik ga het doorgeven.
3: Verder met bar alle den dames voor bij één, want lobby, Odi en jij ook hoor.
0: Ai, blessings is dat.
3: Ai.
0: Dank u wel hoor. Een hele mooie dag vandaag. Zou een sweet day, Nana Abreu.
3: Soso lobby, ja.
0: Blessings, soso lobby. Ai. Ja. Krantangi.
3: Oké.
0: Blessings. Doei.
3: Doei.
0: Ai, ik dacht dat ik een andere beller had, maar die is weggevallen. Maar beste bellers, u kunt gerust blijven bellen, hoor. Vandaag, zei ik al, is dodenherdenking. Dus ja, het is vaak dat juist deze dagen zwaar zijn. En ook mijn lobby Sisa, althans, ik hoor het verhaal. Ja, het is zwaar. En ik denk, komende week gaat het ook zwaar zijn, want dan gaat veel mensen Moederdag vieren. En als je dan juist dan net een lobbywang bent verloren, dan gaat zo'n moederdag ook weer heel zwaar zijn. Dus hele sterke week toegewenst, mevrouw Hortans Kreepsburg. Dus het is vandaag denk ik al de vierde. Laten we eerst even snel kijken wat het weer deze week gaat doen. Of tenminste deze dagen gaat doen.

voorlopig nog mee. Op dit moment geen neerslag verwacht. Misschien later in de middag wat druppeltjes hier en daar. Maar het zal niemand weerhouden om een dode herdenking te gaan doen vandaag. Thuis of buiten, wat dat betreft.

KNMI die geeft toch weer een code geel af. Dus een paar waarschuwingen. Komt vanwege vanmiddag en vanavond zijn er buien met plaatselijk veel regen en onweer. Daarom noemen ze het code geel. En dat geldt ook voor vandaag en een beetje ook voor morgen.

0: de week. Temperatuur blijft rond de 15, 16, zo schommel. Het zou er zijn, toch? Als dat zou lukken. En dan kijken we die twee studio's met elkaar kunnen verbinden. Nou, ik kan ze helaas niet live in mijn uitzending feliciteren met hun lustrum. Want ja, ze beginnen pas echte om 2 uur natuurlijk. Ik dacht, misschien zijn ze al bezig met hun voorbereiding. Maar dat zijn ze nog niet. Dus dan laten we het eventjes schieten. Wat gezellig met deze mensen. Oh, dus. Ja, ik zei in het vorige uur. Er is door Sam Jones een mooie podcastserie gemaakt. 10 afleveringen. De eerste aflevering is verschenen vorige week dinsdag. Elke week komt er een nieuwe aflevering. En die eerste aflevering, die ging... de hele serie gaat over het tot stand komen van het monument in het Oosterpark. De herdenking van Nederlands slavernij verleden. En laten we een kort fragment van de podcast laten beluisteren. Oh, pak eerst snel een telefoontje erbij voordat de podcast instart. Welkom in de uitzending, met wie ik het genoegen.
1: Met mij.
0: Ah, heer Banansi, welkom.
1: Ja, mee. Jawel. Net was het felicitaties en condoleren, dode herdenking, even bij stilstaan. Mm-hmm. En nu is het een beetje algemeen, hè?
0: Jawel.
1: Oké. Okay. Ik ga niet naar het onderwerp, hoor. Dus kijk niet zoveel dingen. Ik ga niet naar het onderwerp. Maar voordat ik daar naartoe ga, moet ik zeggen, volgens mij is de school weer begonnen. Die meivakantie is voorbij.
0: Ja.
1: En de kinderen zijn weer op school, maar ze maken doet het me denken dat de helft van de school thuis is gebleven. Ik hoor niet te veel geluid.
0: Oké, okay, dat is goed. Misschien is het
1: ja,
0: een paar dagen.
1: Ja, dus ze zijn nog... Maar volgens mij zijn ze in de stemming van... Jongen, het was vakantie. En we zijn daar naartoe. We zijn naar pretparken gegaan. We zijn naar Hellendoorn gegaan.
0: Ze zijn vermoeid of ze vertellen verhalen aan elkaar. Dat is waar.
1: Zie je? En het is rustig.
0: En ook nog één ding, heer Banansi.
1: Ja,
0: de centraal schriftelijk examen zijn begonnen. Dus die hogere klassen, die moeten nu voor hun laatste tentamens gaan. Oh. En daarom moet het ook rustig zijn, hè? Je moet de kinderen rust geven.
1: Om eromheen en zo, ja. Daar heb je wel gelijk in, ja. Uh-huh. Dus dan, het is niet, daardoor komt het dat er niet zo druk...

0: dan komen soms sommige van die figuren komen ze met een of ander ding. En al zeg je, jij moet zeggen, Jim Assi of Jim Koning. Amaitei ja, ze zich batat hier en jou lassi. En werkelijk in lassi. Jou lassi. Tama finga atata opo, jou lassi. Ah, de man ekos, de man, joh. Het is niet makkelijk, het is niet makkelijk. En je hebt het ook bij kikkeren.
1: Mm-hmm.
0: Als je meestal op één plek zet. En amaitei dat jou lassi.
1: Jou lassi.
0: Tama san de stong. Dama opa san dan de stong de vrij takikashi. En voor mijn tati, bijvoorbeeld hypotap 4. Hypotap nummertje 4. Tamategi ilasi ilasi. Fama ishi of fama sabi, but not a wasabi. Oké, ik hou het hier bij wat meer. Telefoon. Dag.
1: Doei. Versie.
0: Heb je dat nummer gespeeld?
1: Nee, dat komt nog hoor, kom nog.
0: Oh, mooi zo, dat kan ik ook beluisteren. Want toen die die man van dingen hier was. Van de ziektebroeder, dan kon ik niet luisteren.
1: Is goed. Maar we gaan u spreken, ja?
0: Ja.
1: Blessie.
0: Jackie Drey.
1: Of hier ook Welkom in de uitzending van Lijn 2. Met wie heb ik genoegen?
2: Hallo.
1: Ja, meneer Armand,
2: jij,
1: welkom.
2: Ik wil eerst bellen. Ja.
1: U bent in de uitzending, hoor.
2: Ja. Ik wil je vragen. Maar als je weet, dit is van pasta. Maar als je. Ik ben van het veld. Ik ben van het veld. Ja, weet je wat. Is Wakkerbar? Wakkerbar, weet je dat? Ken je dat?
1: Nee, ik ken het niet, nee.
2: Ik ben van het veld, ja? In de familie.
1: Okay.
2: Maar als je weet, dit is van pasta. Ja, hij is verslaafd aan de telefoon. Ja, en ik ben ook verslaafd. Ook door die deurlijn, ook verslaafd. Hij zegt dat iedereen zijn geboren, ja, zie je dat als je dom. Dus ik ben ook dom.
1: Nee, meneer Armand,
2: ik ben ook dom, ik ben geboren onder een beperking.
1: We gaan zeker niet over mensen praten, zeker niet zulke aannames maken. Dus, is niet waar,
2: ik ben ook dom.
1: Nee hoor,
2: neem
1: het gerust aan. Zulke dingen kunnen we niet...
2: Ja, thuis, joh, hier broer. Allemaal even hoog op niveau. Weet je, ken het.
1: Dus dat
2: allemaal.
1: Is goed.
2: Weet je?
1: Ik ken weet, het. Niemand is dom, maar wees gerust. Dus. Aboe,
2: oh,
1: ik kan
2: maar
1: niet zien.
2: Maar wij zijn wel, joh.
1: Nee. Luister niet naar die mensen dan, ja? Luister niet naar die mensen. Dus.
2: Mijn familie, mensen, ik hoog op niveau, allemaal.
1: Is ja? Hier allemaal.
2: Weet je
1: is
2: niet?
1: Goed hoor.
2: Weet
1: nee,
2: je
1: nee,
2: niet?
1: Nee, ik weet het, maar luister niet naar mensen die zulke dingen zeggen, ja? Ik ga u spreken.
2: En ben je geboren? Ja, dat.
1: Ja.
2: Jij bent geboren in Nederland?
1: Ik ben in Suriname geboren, dus dat.
2: Maar ik ga je vanaf klein.
1: Ja, klopt, ja. Meneer Armand, we gaan
2: maar
1: verder.
2: Maar je weet niet van Suriname.
1: En hoe dan?
2: Ik ben nou even gevraagd aan de radio.
1: Mm-hmm.
2: De zonde, je bent dom. Je bent ook dom.
1: Nou, doe ze zegt niet. Is goed, maar
2: ja.
1: Ik ga u spreken.
2: Dank je.
1: Blessie,
2: ja.
1: Nog een mooie dag, hoor, Blessie. Hi. Ja, dat hoef ik niet te zeggen. Oh ja, ik wilde nu even het fragment draaien van... wat was dat weer? Oh ja, van de podcast. Misschien het hele... Laat me eerst het voorstukje luisteren. Want het is voor mij ook een nieuwe podcast. Ga ik even mee luisteren. Dus gaan we gewoon samen luisteren naar de podcast die gemaakt is door Sam Jones. Voor het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. En dat gaat over tot stand komen van een monument in het Oosterpark.
3: Ik ben Berit Wiekman en voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden. Statutair Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. En sinds 1999.
4: Ik ben Roger van Bokstel en ik was ooit minister voor grote steden en integratiebeleid en ook binnenlandse zaken even. En was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het... Slavernijmonument.
5: Mijn naam is Roy Groenberg, alias Kaikousi, en ik ben voorzitter van de Stichting Eer en Herstel.
6: We doen een grote stap terug naar hun eerste kennismaking met het slavernijverleden toen ze nog jong waren.
3: In

0: 1863 was het 100 jaar afschaffing van de slavernij. Kan ik me herinneren dat we met z'n achten, we waren met z'n achten, gewoon op het plein stonden. Eerst Bronsplein en later Gouvernementsplein, waar mijn moeder ook een spreekbeurt had. En we hadden allemaal hetzelfde aan. 1 juli was feest in Suriname, altijd.
1: Ik groeide op met Kuifje en Kuifje in Afrika. En ik groeide op met George en Jimmy. Maar ik groeide ook op met de eerste zwarte mensen die uit Suriname kwamen. En de Antillen die bij mij op school kwamen. En nou, dat was echt een sensatie, want dat was in de jaren 60. En toen waren er nog niet zo heel veel mensen van kleur in Nederland. Ik weet nog Erwin Sparendam bij Blauw-Wit, voetballer. Dat was bijna een nationale bezienswaardigheid.
2: Ik ben eigenlijk een van de niet-statutaire medeoprichters van NINSEE. Dat begon heel bij het begin. Dus mijn betrokkenheid is eigenlijk voordat NINSEE zelf was geboren.
0: We dachten het is een feest, vrijheid, et cetera. En de bewustzijn begon eigenlijk pas goed toen ik me realiseerde wat racisme was.
3: Wanneer was dat?
0: Echt 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Toen realiseerde ik me vanuit het perspectief van racisme. Wat wij meemaakten.
1: Kijk, ik heb in mijn schoolboeken ooit nog eens teruggekeken. En daar stond alleen maar een jaartal. En daar stond 1863 afschaffing slavernij. En daarvoor stond niks en daarna stond niks. Dus dat was buitengewoon minimalistisch. Dat was eigenlijk bijna verdrongen.
0: Ik verzette me altijd daartegen. Ik verzette me ook op de lagere school. Als ik iets merkte dat niet goed zat vanwege mijn huidskleur.
4: Ja, je hoorde net een hele korte impressie van het eerste deel gemaakt door van de podcast, gemaakt door Sam Jones, over het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark, voor het Nederlands slavernijverleden. En het hele podcast valt te beluisteren. Er zijn ook 10 afleveringen die de komende 10 weken, elke week wordt er een nieuwe aflevering gedaan. En in deze aflevering sprak Sam Jones met 3 mensen. De heer Kaikoussi, de heer Van Bokstel en mevrouw Biekman, die nauw betrokken waren bij het tot stand komen van het monument en de oprichting van het NINSEE natuurlijk. Zeker de moeite waard. En misschien als ik nog tijd over heb, kan ik eigenlijk het hele deel 1 wel voor u draaien. Maar gewoon voor de liefhebbers kan ik dat doen. Laat me even snel even een pokoe zetten. Dan kan ik even iets te drinken pakken. En dan gaan we daarna kijken of ik ergens een mooi nummer heb staan. Of een relevant nummer voor vandaag. Ja, ik heb toch een relevant nummer voor vandaag inzetten. Het is vandaag 4 mei. Dan doen we aan dodenherdenking. En het gaat juist om doden die gevallen zijn tegen de strijd van fascisme, tegen de nazi's. En die zijn er nog steeds, die fascisten en die nazi's. En Lyndon Kwesi Johnson riep al sinds de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, alle mensen op van, ze zijn er nog steeds, die nazi's en die fascisten. En wat we moeten doen, is terugvechten.

Ja, zo'n dag als vandaag, waar we dus dodenherdenking doen. Ik moet gaan zeggen, we willen de mensen die hun leven hebben gegeven, linksom of rechtsom, als slachtoffer, alsof verzetheld, laat het niet voor niets geweest zijn. We gaan al die doden herdenken, maar dan gaan we nu met hun herdenking weer een, ons gezicht afwenden van het gevaar van nazi's en fascisten, die gewoon overal in de wereld hun hoofd weer boven het hun kop opsteken, die gewoon weer in Israël samen met Netanyahu fascistische praktijken, genocide, apartheid doen, die samen met Trump en zijn vrienden van Musk, et cetera, ook in Amerika met ICE gewoon fascistische praktijken gaan doen, die in AfD in Duitsland, Reform in Engeland, die partij van Marine Le Pen in Frankrijk, in Italië en zelfs hier in Nederland, waar Vorm van Democratie en PVV niet vies zijn van het rechtsextremistische gedachtegoed, waardoor al die mensen hebben geleden en gestreden en die we dus vandaag eigenlijk willen gaan herdenken en dan net doen alsof het op dit moment in de wereld, in West-Europa, in die eurocentrische samenlevingen niet speelt. Laten we gewoon eerlijk zijn en zeggen waar het om gaat en waar het voor staat. En ja, het zijn van die zaken die gewoon belangrijk zijn om met elkaar te bespreken, door te nemen en niet te doen alsof onze neus bloedt. Want dat is het, hè. Mensen denken vaak van ja, ach, het zal mijn tijd wel duren. Ze zoeken het maar uit wat ze doen met hun gekkigheid. Maar mensen die tegenstand bieden, moeten elkaar vinden en elkaar de hand reiken. Zeg maar, dit is niet de samenleving waar, ja, waar we ons op willen richten, waar we voor willen staan. En andere, even een kleine korte pauze weer, want ja, het is wel een onderwerp wat toch speelt, wat belangrijk is. En ik heb deze beloofd aan de donateur, die ga ik even inzetten.

0: Welkom in de uitzending, u genoegen.
1: Ja, nog een vraag, hoor.
0: Heer Arman, nog een keer. Wat is
1: nog een vraag.
0: Luister.
1: Ik ga nu naar de huisarts.
0: Ja.
1: Ja, maar nog een vraag, ja?
0: Aha, ik luister.
1: Ja, die broer van Bucky, is zijn naam was onderwijzer in Suriname. Hij was bij de bezig vroeger. Ja? Ja? En zij is een Surinaamse man in de bos. Ja? Ja. En mijn ouders was een Israël in de bos. Ik kwam met mijn vrouw kom hier in 1973. Ik kwam hier in 1971 naar Holland. Ja? Na 18 jaar. Ja? En dat wil je zeggen, ja?
0: Is goed.
1: Oké. Goed.
0: Ja, doei. Blessie. Doei, doei.
1: Dag. Dag.
0: Ja, we hebben nog een, ik heb dat hele fragment van de podcast, kan ik nog even draaien, het is 9,5 minuut. Kan nog net voor de klok van 1. Dus laat gewoon de hele podcast luisteren van Sam Jones over het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en hun erfenis. En tot dan komen we een monument in het Oosterpark.
2: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze eerste aflevering een kennismaking met 3 sleutelpersonen van het eerste uur. We zitten bij het Slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam dat in 2002 onthuld werd. De interviews zijn los van elkaar opgenomen op verschillende momenten. Luister naar een collage van gesprekken met 3 sleutelpersonen.
3: Ik ben Berit Biekman en voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden. Statutair stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. En sinds 1999.
2: De interviews zijn los van elkaar op verschillende momenten opgenomen. Luister naar een collage van gesprekken met de eerste 3 sleutelpersonen.
4: En was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Slavernijmonument.
5: Mijn naam is Roy Groenberg, alias Kaikusi, en ik ben voorzitter van de Stichting Eer en Herstel.
2: We doen een grote stap terug naar hun eerste kennismaking met het slavernijverleden toen ze nog jong waren.
3: In 1963 was het 100 jaar afschaffing van de slavernij. Kan ik me herinneren dat we met z'n achten, we waren met z'n achten, gewoon op het plein stonden. Eerst Bronsplein en later...

0: prettig fundament blijft. Waar mijn moeder ook een spreekbeurt had. En we hadden allemaal hetzelfde aan. 1 juli was feest in Suriname, altijd.
1: Ik groeide op met Kuifje en Kuifje in Afrika. En ik groeide op met George en Jimmy. Maar ik groeide ook op met de eerste zwarte mensen die uit Suriname kwamen. En de Antillen die bij mij op school kwamen. En nou, dat was echt een sensatie, want dat was in de jaren 60. En toen waren er nog niet zo heel veel mensen van kleur in Nederland. Ik weet nog Erwin Sparendam bij Blauw-Wit, voetballer. Dat was bijna een nationale bezienswaardigheid.
2: Ik ben eigenlijk een van de niet-statutaire medeoprichters van NINSEE. Dat begon heel bij het begin. Dus mijn betrokkenheid is eigenlijk voordat NINSEE zelf was geboren.
0: We dachten het is een feest, vrijheid, et cetera. En de bewustzijn begon eigenlijk pas goed toen ik me realiseerde wat racisme was.
3: Wanneer was dat?
0: Echt 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Toen realiseerde ik me vanuit het perspectief van racisme. Wat wij meemaakten. De benamingen, hoe men je nariep. Zwarte Piet, Blakatara. Je was ook een stinkdier. De scholen die ik heb bezocht. Katholieke scholen, katholieke meisjesschool. Daar ervaarde je ook wat, dat het niet goed zat. Bijvoorbeeld, vooral op de Louis-school. Zat ik in de dommerij, maar ik was niet de enige die in de dommerij zat. Kinderen die op mij leken, die zaten in de dommerij. En ook kinderen van het platteland, de Heunenstanen.
1: Kijk, ik heb in mijn schoolboeken ooit nog eens teruggekeken. En daar stond alleen maar een jaartal. En daar stond 1863, afschaffing slavernij. En daarvoor stond niks en daarna stond niks. Dus dat was buitengewoon minimalistisch. Dat was eigenlijk bijna verdrongen. En daar heb ik ooit later als minister, toen ik de Verenigde Naties mocht toespreken, heb ik daar ook nog aan gerefereerd dat wij dat gewoon helemaal weggestopt hadden. Terwijl, ja, dat is natuurlijk een heel eurocentrische manier van kijken. En al die miljoenen mensen die het gewoon letterlijk aan den lijf hebben ondervonden of de nazaten daarvan, ja, daar stond eigenlijk niemand bij stil. En dat is pas in die periode begonnen.
0: Ik verzette me altijd daartegen. Ik verzette me ook op de lagere school. Als ik iets merkte dat niet goed zat vanwege mijn huidskleur. Ik was, ik was al nogal mondig en ik pikte een aantal dingen niet. We hadden natuurlijk die witte nonnen die ons behoorlijk onder handen namen. En die straffen die uitgedeeld werden, je kreeg echt met een heel dikke liniaal kreeg je pai pai. Ja. De link die ik leg is dat je op een school zat, op een katholieke school. Mm-hmm. Waar de meeste, maar ik zeg welgestelde kinderen naartoe gingen. Meestal de witte kinderen, de Hollandse boeren, stammend uit de Hollandse boerengemeenschap, de mulatten, de welgestelde, rijke kinderen. En je merkte dan een verschil in behandeling. Ik zal een voorbeeld geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld water halen voor de juffrouw was een eer als je dat mocht. Echt een eer. En het waren altijd de welgestelde, rijke, lichtkleurige, mulatachtige die water van de juffrouw mochten halen. Dus een keer, ik zat in de dommerij dus, ook al kreeg ik goed zo, ga zo door, weet je, van die prentjes, was stil in de dommerij. Dus ik stak mijn hand op en ik zei, juffrouw, mag ik vandaag water voor u halen? En toen keek de juffrouw naar me als ze in keulen hoorde donderen. En iedereen begon te lachen. Met name die welgestelde kinderen begonnen te lachen. En die vrouw had zoiets van, hoe durf ze? En toen dacht ze even na. En toen zei ze, goed, je mag water halen, maar zorg dat je er niet in spuugt. En toen ze dat zei, toen dacht ik van, ja, misschien moet ik er echt in spugen. Maar toen dacht ik van, kijk, het is een stereotype. Al toen wist ik, het is een stereotype, want je hebt dat nooit gezegd tegen de

0: andere kinderen, dus de welgestelde. En dan vraagt Beryl Biekman of ik water mag halen, want het is een eer. Ik zit in de dommerij, dus ik wil eigenlijk wat meer slijm. Oh. En dan zegt ze zoiets en dan onthoud ik het. Kijk, het gaat om de spirit op weg naar bewustwording. Op weg naar besef. En wat er ook gebeurde is dat... Je merkte dat ook aan de behandeling. Bijvoorbeeld, ik had niks gevraagd, maar met kerst kregen we altijd zo'n zak met aardappelen, Surinaamse aardappelen met heel veel zand. Een bakje suiker. En de kinderen, hè? En wie kregen dat? Altijd de kinderen die op mij leken. En ik merkte dat ook met tekeningen. Tekeningen maken. Hoe zeg je het? Tekenen. Ja, wat een tekenles, hè? En dan moest je altijd de dingen tekenen die typisch waren voor Nederland. Bijvoorbeeld, je moest een huis tekenen met een schoorsteen. Een huis met... dan kreeg je witte katoen. Want als je een boom had getekend, moet dat witte katoen. Dat illustreerde de sneeuw. En als ik bijvoorbeeld gewoon een huis tekende, dat leek op het huis van oma Fietje, dan was het niet goed. Want het karakteriseerde niet de Nederlandse dimensie.
1: Voor Van Boksel was Biekman, ook dankzij haar verhalen over discriminatie in Suriname, de drijfveer.

0: En dat was de podcast die vorige week dinsdag is verschenen, de aflevering. En morgen verschijnt de volgende aflevering op verschillende kanalen te beluisteren. En anders neem ik hem volgende week maandag. Nee, dat doe ik dus niet. Ik ga nu al zeggen, volgende week maandag ben ik niet in de studio. Privéomstandigheden die vereisen dat ik niet kan zijn. Dus dan gaan we een andere oplossing bedenken voor de uitzending. Maar volgende week maandag ben ik niet in de uitzending live om dit programma te maken, helaas. Misschien kun je alsnog wel de podcast via een andere manier instarten. Dat je toch nog daarna kunt luisteren. Maar ik zelf kan er geen commentaar op geven. Want het enige commentaar dat ik hier op deze aflevering heb, is een mooi gemaakte podcast. Het gaat ver terug in de tijd met de persoonlijke verhalen van de individuen die er hebben meegewerkt, die erbij betrokken zijn geweest. En ook hun achtergrond, hoe ze zeg maar eigenlijk in de wedstrijd staan. Wat is hun visie geweest? Wat is hun insteek geweest? Waarom welke kapstok hebben ze hun pet gehangen? En wat is dan ook hun invloed geweest op het tot stand komen van enerzijds het monument in het Oosterpark en anderzijds het instituut Nederlands Instituut, of het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis. Het blijft een aparte naam. Nationaal Instituut Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis. Misschien is juist de naam zo goed gekozen dat met die naam men direct duidelijk wil maken, het is een Nationaal Instituut, en het gaat over het Nederlands slavernijverleden. Het is geen instituut bestemd voor een specifieke etnische groep of achterban. Het is een Nationaal Instituut voor het Nederlands slavernijverleden. Dus al die mensen in hun hoofd hebben zitten dat het bijvoorbeeld een Afro-Surinaams instituut zou moeten zijn of iets anders. Nee, let op de naam, let op de insteek en kijk wat de makers ervan gemaakt hebben. En die hebben natuurlijk wel een bewuste keuze gemaakt om het op die manier in de wereld te zetten. En misschien gaan we dat wel leren, wat hun bewuste keuze is geweest tijdens het beluisteren van de gehele 10 afleveringen van de POR 1. Na 1 doen we Studio 5 Journaal en de kennisquiz. Daar start ik mee. En dan tot die tijd kan ik even weer even op adem komen, want ik merkte bij de vorige wisseling richting reclameblok en het journaalblok was ik zo ontdaan door de opkomst van extreem rechts dat ik gewoon gemist heb dat reclameblok eraan kwam. Dat gaat me nu niet nog een keer gebeuren. Dus bij deze, we gaan even muziekje starten en dan zijn we klaar voor ons programma na de klok van 1.
1: Begeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de Zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de Straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashten, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: De kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste? Je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4u, het park, en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.
2: Wee, no dry dry. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ganatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ganatours.nl en reserveer je plek voor een uniek met hulp begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Brengi tropische winkel is de zaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
1: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Bronje met akkerjauw en diverse vissoorten.
1: Pantaio.
0: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
0: Ai boy, van Frankie Jude, ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
2: Hi, Lubier Kimang. Het is het laatste uur van onze uitzending Bonnigrani op de Caribbean FM. Ik ga door tot de klok van 2 uur. En dus u luistert naar het geluid van Bonnigrani op de Caribbean FM. We zenden uit bij 107.9 FM voor Amsterdam en omstreken. En als het gaat om het internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

voor de liefhebbers. We gaan ons gereed maken om de eerste keer weer Studio 5 Journaal kennisquiz weer op te pakken. Vorige week het even laten schieten, waardoor ze geen maand april konden afmaken. Dus we doen gewoon april en mei doen we samen. Dat is nog beter. Om het spannend te houden. April en mei ga ik samen doen. Goed, het verhaal van de kennisquiz is bekend. We gaan samen spelen op de website van Kahoot.it. Maar je spelt K van Karel, A van Anton, H van Hendrik, O van Otto, O van Otto, D van Tinus, een punt, een I van Isaac en een T van Tinus. En dan staat er kahoot.it. Mensen zeggen kahoot.it. Dus niet .nl, niet .com, niet .org, niet .net, niet .biz, nee, .it, dat is het. Dus kahoot.it. En als je op die website bent van kahoot.it, dan kunt u een pincode invullen. En die pincode gaat u van mij krijgen, want daarmee kunnen we samen het spel spelen. Dus op de website van kahoot.it, K van Karel, A van Anton, H van Hendrik, O van Otto, nog een keer een O van Otto, T van Tinus, een puntje, I van Isaac en een T van Tinus. Dan krijg je een vraag van wat is de pincode van vandaag? En de pincode van vandaag zijn 7 getallen. En die 7 getallen die zijn de volgende 7 getallen. Het is een 7, een 9, een 3, een 3, een 5, een 4 en een 9. Dat zijn de getallen voor diegenen die willen meespelen met Studio 5 Journaal kennisquiz. Ja, ik ga die getallen dus nu herhalen en benoemen. Dus, om mee te doen met de Studio 5 Journaal kennisquiz op de pagina van kahoot.it is de pincode vandaag een 7. Een 9, een 3. Een 3, een 5, een 4 en een 9. Dat zijn dan de 7 getallen om mee te kunnen doen met de Studio 5 Journaal kennisquiz. En dan gaan we kijken, want ik heb toch liefst ongeveer 4 deelnemers zou mooi zijn. En als we dan de deelnemers hebben, dan kunnen we samen gaan spelen. Ik zie, er komen al een paar deelnemers binnen. En ik zei al, vandaag is de code dus 7 9 3 3 5 4 9. En dan gaan we kijken of we het spel kunnen gaan spelen als we genoeg deelnemers hebben. En ik denk dat er genoeg deelnemers binnengekomen zijn om met het spel te beginnen.

eerste vraag in de categorie politiek. Die luidt als volgt. Maak u klaar voor. De eerste vraag luidt. Let op. Hoeveel artikelen kent de Nederlandse grondwet? Opties. Rood is 10 artikelen. Blauw 23 artikelen. Geel is 71 artikelen. Of groen is 142 artikelen. Hoeveel artikelen, dus aparte items, kent de Nederlandse grondwet? Is het 10, zoals in de 10 geboden? Zijn het 23, zoals aantal chromosomen? Zijn het er 71? Of als het dubbele van 71, 142? En de kleuren zijn rood 10, blauw 23, geel 71 en groen 142.

degene die de wet goed kent, is in dit geval Carla met een grote score op 1796 punten. En 2, Cindy met 1002 punten. Die heeft er iets langer over nagedacht dan Carla, maar heeft nog steeds heel goed gescoord. Ga snel naar de volgende vraag. De volgende vraag luidt: economie. Dus stel, u wint in 2026 een prijs van 50.000 euro in de postcode loterij. Welk tarief kansspelbelasting is van toepassing? Betaal je dan 29,5% kansspelbelasting in het rood, 30,5% in het blauw, 37,8% in het geel of 51,3% in het groen? De tarief kansspelbelasting. Als je 50.000 euro wint in de postcode loterij, wat is het tarief? Rood 29,5%, blauw 30,5%, geel 37,8% of groen 51,3%. We betalen graag belasting, zeker als we 50.000 euro in de postcode loterij gaan winnen. Maar wat is de kansspelbelasting in die situatie? Is de kansspelbelasting 29,5%, bijna een derde, 30,5% of 37,8% in het geel en anders in het groen, 51,3%, gewoon de helft, boom, teruggevende belastingen. Rood, 29,5%. Groen, oh nee, sorry, blauw, 30,5%. Geel 37,8 en groen 51,3. En het goede antwoord is geel. Jawel, je betaalt gewoon 37,8%. Is meer dan een derde moet je terugbetalen aan de belastingen. En stel de derde is ongeveer 16.000 is een derde. Dus iets meer dan een derde. Bijna 19.000 moet je dan gelijk terugbetalen aan de belastingen. Als je 50.000 euro wint. Maar goed, drie personen hebben het wel goed geantwoord. Dus die hebben kennis van de economie en van de belastingdienst. En dat geeft ons een nieuwe tussenstand. Oef, en die nieuwe tussenstand is Carla op 3.452 punten. Cindy gaat ook goed door met 2.242 punten. En op derde plaats Joan met 1.054 punten. En we gaan gelijk door naar de volgende vraag. En de volgende vraag luidt: welk orgaan is verantwoordelijk?

magnetisch veld? Is het geel echogolven? Of doen ze voor jou in het groen een radioactieve tracer in je lichaam? Wie heeft er ooit een MRI-scan gedaan? Of wie heeft erover gelezen en weet wat het inhoudt? Ga je dan naar de dokter toe van het ziekenhuis en doen ze iets met röntgenstralen? Doen ze iets met een sterk magnetisch veld? Of moet je in het groen radioactieve tracers in je lichaam opnemen? Rood röntgenstralen. Blauw een sterk magnetisch veld. Geel echogolven. En groen radioactieve tracers. Wat zou dit een goede antwoord kunnen zijn als je praat over een MRI-scan? En de antwoorden zijn binnen. En een MRI-scan, wat men dan doet, dan doet men een sterk magnetisch veld om te onderzoeken hoe je lichaam er van binnenkant uitziet. Vier juiste antwoorden op rij, nu de eerste plaats overneemt van Carla. En Cindy heeft nu 5.368 punten. Carla heeft 5.158 punten. Didi schiet omhoog met 1.234 punten. En we hebben nog twee spelers, Joan en nog een andere speler, die volgen op plaats 4 en 5. En daarom gaan we nu naar de laatste vraag met een dubbel aantal punten. En iedereen kan nog winnen. En zeker degene die het eerst het juiste antwoord intikt. Want de laatste vraag die luidt: welke van deze slangen is berucht om zijn zeer giftige beet en leeft in de Surinaamse bossen? Is het rood? De groene boomboa? Is het blauw de koraalslang? Is het geel de anaconda? Of is het groen de hagedisslang? Welke giftige slang leeft in Suriname in de bossen met een hele giftige beet? Rood de groene boomboa. Blauw de koraalslang. Geel de anaconda. Of groen de hagedisslang. Welke slang is zo gevaarlijk door zijn giftige beet? Vier opties. Rood, een groene boomboa. Blauw, een koraalslang. Geel, een anaconda. En groen, een hagedisslang. Welke slang is berucht om zijn zeer giftige beet? En die kunnen we tegenkomen in ons geliefde Suriname. Wie het weet mag het zeggen. Maar ik zeg, rood is de groene boomboa. Blauw is de koraalslang. Geel is de anaconda. En groen is de hagedisslang. En alle antwoorden zijn binnen. Oh, en er is maar één goed antwoord gegeven. Ik vind het nu al spannend om uit te vinden wie dit goede antwoord heeft gegeven. En misschien de winnaar wordt van vandaag. Want die groene boomboa is ook een gevaarlijke, maar die doet niet gift, is niet giftig. Die anaconda is ook niet giftig. Die kan wurgen en mensen opslokken. Die hagedisslang is helemaal niet giftig. Maar die koraalslang is die giftige slang die je in de Surinaamse bos kan vinden. En dat geeft een einduitslag.

Ja, die is dan speciaal voor Cindy, die met die laatste twee vragen prachtig teruggekeerd is in de quiz en de dagoverwinning naar binnen heeft gesleept. En met toch eervolle vermelding voor Carla en ook voor die alle drie op het podium terechtgekomen zijn.

altijd even leuk om even de radiocollega's te groeten, toch? Dus bij deze. Oh, yes. Zoals Stevie Wonder en de heer Badansia die aangevraagd voor collega's van Jaji draaien. Die straks lekker doorgaan op Radio Razo. Het is alweer 22 minuten voor de klok van 2 uur sluiten we hier Caribbean FM op Bonnigrani op de Caribbean FM. Nog wel wil doorgeven. We hebben gepland om op goed doorkijken de 24e mei. Is in de week van de African Liberation Day. En African Liberation Day is gewoon een speciale dag om alle mensen van Afrikaanse afkomst met elkaar in contact te brengen. Een soort Pan-Afrikaanse ontmoetingsdag. Want het ging er juist om die dag opgericht door. Volgens mij was het toen ten tijde van de oprichting van de Afrikaanse.

0: zijn geweest. En wat voor plannen we samen verder kunnen ontwikkelen met elkaar. En dat is dus in de Molukkenstraat 565. Postcode is 1095 BJ. Bernard Johan. En daar zullen we dan elkaar ontmoeten. 24ste. 24ste van deze maand is de eerste Pinksterdag. En dan doen we een inloop gewoon om 1:30, zodat we om 2:00 kunnen beginnen. En dan hebben we een mooi programma met interessante gesprekken, interviews, met presentaties, met iets te drinken, met iets te eten. De gewoon die 24ste op een hele mooie, nuttige manier samen kunnen beleven. Ja, want al die verwikkelingen waar we nu mee te maken krijgen, het zijn er veel. En ik kan je het beste doorstaan samen met anderen. Want ze zeggen vaak, alleen ga je hard. Maar met anderen, dan kom je ver. Dus laten we dat in ons achterhoofd houden, om dan vaker met elkaar eventjes te gaan zitten en met elkaar te bespreken, waar willen we naartoe? Want ik zeg het al, alleen dan ga je misschien hard, maar alleen samen kom je ver. En dus de eerstvolgende bijeenkomst is 24 deze maand, 24 mei, in de Molukkenstraat 565. Met een inloop om 1:30. Met interessante sprekers. En met als thema kennisoverdracht, leren van elkaar en gezamenlijke blik vooruit. En ik zal de komende keren nog een paar keer herhalen natuurlijk. En ook rondsturen via de WhatsApp of de e-mail, wat u het liefste heeft. En dan kunt u daar verder ook doorverwijzen aan andere mensen. Om ervoor te zorgen dat we echt stappen kunnen maken in de buurt, in de wijk, in de stad en in het land. En houdt u daar rekening mee dat we daar samen, als we ons samen, schouders er samen onder zetten, daar heel, heel ver in kunnen komen.
1: Don't be ashamed. We want black power. We want black power.

0: and have peace and justice.
1: Yeah. In loving memory of Kwame Ture. En ja, het is eigenlijk een hele strijdbare dag vandaag. Zo'n dag als dodenherdenking. Want we denken juist aan alle mensen die gevallen zijn. Of die slachtoffer geworden zijn. De strijd tegen het fascisme en het nazidom. Zeker in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook in de tijd daarna. Alle mensen die hebben gestreden tegen onderdrukking. Tegen uitbuiting. Tegen uitroeiing. Tegen genocide. Al die mensen die herdenken op zo'n dag als... Vandaag ze praten over dit soort uitwassen. Dus neem de tijd ook vandaag met de dodenherdenking. Om toch even stil te staan met de strijd die mensen hebben geleverd. Om elkaar aan een samenleving te bezorgen die rechtvaardig is. Die menselijk is. En waar solidariteit voorop staat. En waar we gelijk... samen willen delen, samen willen voortgaan met elkaar... om toch een wereld te creëren waar meer mensen een plek gegund wordt natuurlijk. Ja. En ja, dus als je praat over dodenherdenking... dan denk je ook aan de ancestors, de voorouders... die het leven hebben gelaten in vraag naar rechtvaardigheid...

0: Welkom in de uitzending. Genoegen.
1: Dag Kennard.
0: Een hele goede middag alsnogmaals.
1: Goedemiddag, meneer Kennard.
0: Hallo, Vera.
1: Ik wil je wat doorgeven, maar buiten de uitzending.
0: Oh, nee, ik zit nu midden in de uitzending. Ik ben even in de studio. Kan niks anders buiten de uitzending pakken nog.
1: Wat zeg je?
0: Ik kan nu even niks buiten de uitzending pakken.
1: Oké, okay, kan dit nog?
0: Nee, lukt even niet, nee.
1: Oh, dan ben ik een privé.
0: Ah, ja, okay. Bel straks nog een keer, ja?
1: Goed zo. Doei.
0: Doei, doei. Ja, zo bijna 8 voor... We were all wounded. Voor de klok van 2. Om 2 uur sluiten we de uitzending. En het is wel zo'n dag. We denken aan alle misdaden tegen de menselijkheid. En ja, misschien kunnen we nog dit nummer van... We were all wounded, at wounded knee. Hoe mensen inheems hebben afgeslacht in hun strijd om het Westen hun hegemonie te behalen.

0: Ze heeft vandaag gebeld, hè, dus heeft u groeten gedaan.
1: Oké, wat heer. Ja, ik ben op telefoontjes, dat is mijn heer. Naomi, kom met Maggie Ori even. Voor u rond af. TKD, groetjes aan iedereen.
0: Abong, blessings, Sisa.
1: Ik ben alles aan in. Ga door naar Anana Anu. Ja?
0: Dank. Ai, krakti.
1: Blasa, bossi. Blasa. Waar wil je
0: op je Abong, blessie. Doei, doei.
1: Ja hoor, bye-bye. Bye-bye.
0: Lobby Arkimang, we gaan sluiten. Ik heb nog 30 seconden. Dank gewoon alle deelnemers, alle bellers. Dank jullie wel, Grand Tangi. En e-mail kan nog steeds naar comitébonnie@gmail.com. Veel dank aan redactie Sisa Benna. Deze 3 uur zijn aangeboden door Comité Bonnie Stichting Grani. Odi, odi, brasa. Waka aan, Conny.
2: Say,

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door twee projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen

0: twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Maar

Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, wiering ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We here if you want sharing, wearing it, buying, maybe you want it. Yeah, me go mooi ketting, wa yesilinga. Iya, you need

0: Amsterdam. Hou je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Avro, om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230... of kijk voor het menu van de dag op njondraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mark Radio en De Njondraver hand in hand.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready voor take-off? Pas de

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen.

al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg. Kunst en

Oké, daar zijn we dan weer. Goedemiddag, beste luisteraars. Harry is nog even bezig. Harry, mijn excuus. Jacob Poepen. Goedemiddag, beste luisteraars. Natuurlijk bent u afgestemd op uw favoriete radiostation. Maarten Radio via Karimin FM Salto in de ether 107.9. En wilt u digitaal beluisteren, dan gaat u naar www.radiomaart.nl. Onze website die prachtig uitziet en daar kunt u ook live luisteren. Gaat u dan bellen, dan belt u 020-471-4291 en dan bent u live in de uitzending. Mine, tik, telefoon, bakka, bakka. Je bent gewoon live in de uitzending. Boom, klaar. Het is maandag. Maandag 4 mei. En dat is volgens de Nederlandse of de Europese gewoonte een bevrijdings.

La famille Abbasuiker, da vrouw dat ik voor zich was rieden, ik probeer voor jou aan Sani. Maar mina wat die vrouw deed, temi nyam bakana, mi wasi, me puts mi tv, we sort with Sani, sam mine nyamoro, so watra, ik ga mi tablet dan mi watra. Maar luister als voor zo godora, tori dadelijk, mi sa fateru doro, mi wataku alamala, odi wis po de. Una fardit fut doneritori e tatori a di tra programma maker so finds e due bu u storti alasma ook di radio mat in het bijzonder asseblief di a gebo me ka gebo kon ma fos mi komoro fara mi wat teguno dat maandag 1 juni u apa 50 euro actie baka. Dus me hoop dat u zal komen zelf voor 50 euro. Want 1 juni, maandag 1 juni, want de smak is vakantie, de was allemaal missing. En voor mijn missing, en wist u gikba, u mag daar het wel lezen. Dus 1 juni vanaf 2 uur tot en met 5 uur. Dus dat u nog de 2 uurtjes noemen, de 3 uurtjes in dat programma. En dan betekent dat u

0: Met Baru, ik zeg aan iedereen, dank je wel. Ik lever jullie, geef jullie over aan Harry.
1: Nee, je naar aan moest je de vrouw.
2: Ja.
0: Als Harry klaar is, ga ik het zeggen.
1: Oh, maar met die lange.
0: Nee, dan laat het niet.
2: Laat me Remy.
1: Dag mevrouw Corrie.
0: Corrie Loswijk.
1: Corrie Loswijk?
0: Nou, maar Loswijk.
1: Na een brother na.
0: Humphrey. Do do rang op nog maar paar je last siuru. Loswijk, de Loswijk voeru.
1: Oh, oké. Nee, maar wie moet de bielek dit mevrouw die dat daar ook aan dus.
0: Als het je borwa supucha kundi, dat heb ik beloofd om elanga.
1: Ja, dat zo. Mooi zo mevrouw, je raad supukoere.

0: taxi voor mes 50 kolokon storten, want ik had een tien vies trep kon dansen. Want verleden na morgen voor na Oemasma, misschien kon je zo. Dus laat voor opgieden Oemasma. Want je ziet dat wie is vaar na vaar, de wan met de chief, den kon vinden wat principe, den kan gestoen. A Oemasma, wat Oene, den kan staan dat die, ik weet dat ik niet mijn money nog mee drink, zo pang aan mati. Ik kom weer afro eda osso. Maar ja, mijn karan nummer, mijn karik gado, gado kan je poen dat u chawam chief heeft de kolu kompot bij, of u stort. Amoni na a bank na NL 04 Rabo. A nummer na 03 7 0 1 8 4 8 6 6. De naam van Stichting MCC maar. Dat ben je kenmerk schrijven. Ik heb poti tori en chatori dubbele punt bakasee. Dat heb ik gebouwd. Maar ik heb €50 in mijn poti. Ik heb het morgen minder dan €50. Hè. Dus kan je nog wat met de mass op dat aan jou? Je nog wat met de mass op dat aan jou? Dat is een contact aan tori en chatori dubbele punt bakasee. Dat heb ik gebouwd. Dat is een beetje aan mijn lichaam van gebouwd. Met begonnen. Uno me ku begi, uno no me ku smai begi, begi, begi, begi, uno. Efi ka mesa man, mesa man, isa bito. Na eit famu, ye kisi vakansi kial, efi ka mesa potwa €50, giden pitani, kudu ubes. Walas mi ba wan diskusi nga de mata pa radio ook tu. De ma pen dat ya, sende Norman no aksiden, fudu mei. Midak Norman no kan bel 500 man. Asana je doet of je niet doet. Je krijgt het gevoel of je krijgt het niet. Mm-hmm. Ja dan? Want asana je hebt ching. Kan je hebt ching, je begint ook nog denep, denep go, isabi. Maar de kisip ching, en de pirat ook kisip ching ook toe. And you never know, so op sanga den jef, unano a presi da pedogo. Dus bradaga sa un denki boom. Poti, Norman naf bel you. You naf bel Norman. Suka nummer samikar net. Stort dat money tapa mandati. Het gaat allemaal via een notaris. Normaal normaal gewoon aan money. We gaan te keten als een afgoed.
1: Maar de nummers staan ook op de website hoor. Ja, kan je ook vermelden.
0: Ja, nou dat bedoel ik. Toch zoek de nummer. Ik heb het ook. Maar eigenlijk met een sap. Zijn er probleem voor ons aan mijn man. Mijn organiseren was aan niet. Maar hij wil me bellen. Voor doe mee. Nee, join me gewoon.

0: buiten werking is, dan moeten hun hun excuses bieden aan de luisteraars.
1: Ja. Yeah.
0: En niet wij.
2: Ja, zo is het.
1: Mijn naam is Tori Web, Tori Web. Unudja bieden onschuld.
0: Verontschuldiging.
1: Verontschuldiging aan. Dat het vorige keer een beetje raar is gelopen. Want mensen gaven het ook toe. Ja. Maar jullie hebben nu echt gehoord. Van

0: Lilian, mi jij hebt me hier aan voor kon zingen, maar dat je ook te zieken.
1: Ja.
0: Oppo ook toe. Oppo is dat oppo.
1: Zo
0: of zo. Je drinkt zijn adressing.
1: Ja.
2: Telefoon.
1: Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag met mij, Lolly.
2: Goedemiddag,
3: mevrouw Vandenburg.
1: Ja.
3: In mei of 1 juni, toch?
1: Ja.
3: Dan komt in de actie, toch?
2: Ja.
3: Ja, maar kooi, hè.
1: Ik
3: ga zeker komen.
2: Tuurlijk.
3: Okay. Dus wat dat betreft, de laatste van Arami.
2: Maar je was er toch de vorige keer ook?
3: Ja, maar ik zei dat ik nog een keer ga komen.
2: Ja, maar daarom hebben we het weer georganiseerd.

Het oorlogsschip werd geraakt door twee projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens twee plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover.

0: jouw dories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer.

Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden.

0: aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Danibo, serieus in uitvoering. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Als mede in het licht van de ontwikkelingsrichting, als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige toontjes uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Foude, Foutang. Mijn bar Odija vanuit de studio voor Radio Mart. Mijn bar Wala, Wispoude, naar Lontu. Soms madame Tatania Kondre, Trawanda Chernang. Trawanda na alle de Kondre, veel grond op Lontu. Omen is madame, allemaal we baron, boom, sweet, sweet, sweet, sweet, Odi. Ja.

Gralanti poti en torita ki pelibisma pewe tango a boaji sobong dan imuse pai ima on verkeuring fikan poti wagi sondro fikis butu ishabiton en da iba wan discussie iba wan discussie tenminste masa etien ben taki taki abeshita want letse radio markia wan skoro fuden pitani en dan ayuru diskora ek mopo dan etien chita ki aman wan den man of vrouw se ek controleer if poti wagi bung if sorgo taki pai if no pai ma ayur dati escoro como por atu antachi den bigis ma fu den chin se ko tek lera scoro de contact dem chin fu scoro ifiri en ayur dati da iba un controller en mi bri con cherche faya cara man mine sa poya cara in serna tongo ma manat no ben agri na ngatori wan ta ma fenta ki des de bigis ma se contact dem chin de moskisa okasi fu kontek dem ching tap on fasti fiti and that na why say fatori atrase fatori want atori sa concierge ben fini na wan moril tori na wan moril tori want de man say controller naf dat de man chis opleiding fu luku suma pai nga suma ne pai en dat ik met tak in ja strati voor de controleur ja hoe hard je me boem in dat ik in de strati moreel gezien ik kan zeggen dat ik jongen haha hallo score ik mopo no kon tapayu dat voor controleur want de panang de maf de ching en kon rij contact de ching voor charengua also en kan de ouders en gua uroko bakadat maar juridisch Amande in leti fu controller wan dat na uroko fu tape ai takane si noti tak no amane alas ma mak dusa wani ifiri dog dus dat me tagi wan tori ap alte tusei ifiri tusei wan tori abi kade solis morot se isrevi ye begrep dus aman na empresa mai verdien dus amai voernen taken uit sa de mans tega man tak yere en mi teke in dienst fu du disjanga dati ya bif controleer tak ala man in a geval fu geen je mag parkeer tenminste bagasi buur aan neti dan in af pot money na meter of na i telefoon want tegenwoordig if je een app tap je mobiele telefoon dat ik kan starten dan dat je zorgo tak it na puta pu an let fasi ipoti wagi son drof kis wan butu dat kan ook toe naar een mobiele telefoon, ja een lo parkeer app, ifiri, en de wan die app dat hij daar fi waka go na pal, daar fi afi go pot olanga je want napu, na te voetba, daar te ki bank pas daar rekenen, want fosi be kan put money in de apparaat, die asan be begin pas, maar na lek maar nou is het dat ik nou een presie maar een portemonnee moet mijn schapscheide ik had er mijn brokken en paal ik weet het niet mijn kan taxen zomaar mijn schapscheide mijn tak verantwoord tutori vieri maar ja Graland die vindt dat de mamus poti de mamus zorgo dat die een poti wagi je moest pijven en jullie elibi in een principe in pij dan je moest sabita in zorgo dat je abi in vergunning zo boem visab dat je in ochtjes butu en een vergunning dat je ik kan pij ala moen maar ik kan tak ook toe met je bang in wat makti dan bang in of tenminste aan een bang in je bang in overwerken je maar dat je parkeerbeheer ja jij de me wat macht die tak de mij pura moni via bangi de pura la moni sabi tog mi betagen aan mi collega ook dat trouwen omenk Albertson mi actie van UPE libi in pai drapen ook toe amantak mi libi na een pressie per wat mi nafkarpa mij libi er want karaman

Sabatori. Mais à primicie, faut me tailler ou non pas à ma libi. Donc, à ma gueba, à ma étienne de Dongogwe. Et puis, à ma taïwan birti. Ook to inside house, pe alleen flat op garage en de garage dat die na de man zei beheer een garage na de man die de kar zo boem VVE vereniging van huiseigenaren de man dat hij beheer de garage dus après pe Etienne Albertson en Libby parkeer betaald parkeer pay parkeer no de dus dat ben je op die tori voor betaald parkeren en paai parkeren en de gewoon uit die isha biet. Dat lijkt van dat ik balas maar ben denk ik. Maar zo lees je, luku, if alas aan een wagen naar door die fiti, you de wroko je parkeer, paai van de karen, paai parkeer, you nak, na, dat de man tek jouw roko, tak je moest je lukken, suma paaien en suma no paaien, viri. Na, trase ja, wa moreel ze, maar dat ina kan go bepaal die a controleur, isa bito. A man kan handel na wet, na a gees voor a wet, maar man kan handel ook toe na letter voor a wet, isa bito. En maar mina ding de man susu, dus mina kan bepaald die de man ifiri. Na lekte ja biskoutu, efa man moest bekeuri, a man kan de tousani, a man kan luku fin fa wet skrivi, maar dat de maikaar de letter van de wet, maar a man kan luku ook via de geest voor a wet, dat man taki a man luku sana de omstandigheden tak wan ifiri. Maar ja, iedereen bepaalt dat zelf. Dus dat ben je op zijn chattori voor pay parker en man die abouagi. Nou ja, zo, mijn Briti, takwe Archie, you station, Radio Mart, de na wou Trichemstraat, nummer 18, in Amsterdam Zuidoost. En mijn Briti, walamala Briti, tak, apres per Radio Mart de, uno di euro goji Mart. Apprecie op een bigi ruimte, dat nou een privé ruimte. Dat want taki, if je poti wagi dat part terrein voor jou maakt, you know, kan kies

0: De mij taki 2 euro, woensdag 3 euro, donderdag 4 euro, vrijdag de mij taki vrijdag, jury. Satra, dat na satra, zonde dat u zou ik bij in zijn tongo, die vier je toch. Maar sasan praat ik bij, lek voor sabi, die vier je. Uno kan doen trafasi, maar zit ik al jengen en wakanono, dat wil ik u sumanen. Goedemiddag, u bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Meneer Raymond.
0: Meneer Jan, Jan, hoe gaat het met u?
1: Monday na eerste day van Wikera. Zonde na laatste day.
0: Maar Jan, praat en doen, brok en doen in Pimonier, want Sammy Lera scoren altijd. De matak zonde na eerste day.
1: De matak gaat om een grond op een 7 day.
0: Aye.
1: 60 day
0: of rock
1: van de day aan rust toe en dat ben de zonde.
0: Oké, maar toch miller en trafasie.
1: Na eerste day.
0: Ja, ja.
1: Van Wiki. Daarom ik dinsdag naartoe de roko.
0: Ja. Daar jouw een punt uit. Jouw een punt drappen. Jouw een punt drappen, Jan.
1: Mijn ogen lang als er naar mijn minuut. Nou, maar nog kan leren me als er naar toe af.
0: Nee. Maar eigenlijk zonde aan de wauwrokodé, dus daar toch wat precies aan herklopt.
1: Zonde nou een rust day.
0: Ja.
1: Na laatste day van roko, je roko 60 day voor zich.
0: Precies.
1: Van roko free. Maar voor de man die kutje.
0: Sief, ja, de man dat op wisseldienst.
1: De man dat die op wisseldienst komt toe. Zodat die douane, atos, noem maar op.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dus voor je bij roko, meestal met patting, je bij roko. In bed heb je een boer, heb je ook al wakeningen. Die hebben ook al 5 dagen plus zaterdag half dagen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En die was een week, fortnight,
0: de maand
1: is money.
0: Om de 2 weken.
1: Ja, om de 2 weken. Die heb ik af, die heb ik nog wakker ook al zaterdag dat hij. Dus die week is vrijdag money.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan de moet een maand en bakken.
0: Hier het rapé.
1: Dus nou ja, waarom dat je tak eerste ding naar zonde, zonde nog eerste ding. Zo mijn tak denk zo, want je go vanuit tak nou een vrijdag, dus na eerste ding, maar na laatste ding van wiki.
0: Ja ja, maar toch de mijn kaart deze dag, toen de wereld ook, nou zo de bemkaren.
1: Omdat moende na...
0: Na eerste ding toch.
1: Ik herde mij tak moende. To the roko, there is the roko, for the roko.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: And then they go back to Friday, Saturday, Sunday.
0: Ja, klopt.
1: Dus 3 days the car, to the roko, there is the roko, for the roko.
0: Duidelijk.
1: Dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Amo.
1: Nee. Dus, was me, me go aan den taktuk, srenang... Alden miete.
0: Adeni, adeni. Buntori, buntori.
1: Mi lere na strati. Mi lere mi abuambuku. Menere heim eerstel de me kwambuku.
0: Ja.
1: Na wantarama fane menere sordam.
0: Dier mak sordam, ja.
1: Wang woordenboek zou ik aan me prima want toeter. Me was al na mi woordenboek toe. Dat zijn de Staanse taal, de Takasernang.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat me op toe.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Want van Dalen bijna we geven bijna een kilo.
0: Ja, dat ben je wel heb je. Dat ben je wel heb je, van Dalen.
1: Dat van Dalen die mami. Dat toevallig me bijna 1 euro de slechte bij een actie. Dat toevallig me weer zat op een... Aan een fotostape, de slechte bedevossie. Nam ze na etalage, 1 euro. Prachter, die is mijn olie.
0: Nee, dat kan niet bent ook. Een collectors item.
1: Nee, behalve dat hij normaal na 30 zoveel, 40 euro toen de tijd
0: breekt.
1: Maar goed, aboen via me, ja, wat Spanjaar, ja, wat Engels woordenboek.
0: Kijk eens aan.
1: Zo lees ik je wat zoeken woord. Want van woord kan verschillende betekenis.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Als ik vind, maar omdat je mij belt toelezen, wat is dat mijn ogen, morgen, tenzij one kari de

0: me.
1: Ja, ja, ja, tuurlijk. Misdangen was aan Mokari met Kim Chakong.
0: Oké, dat is de safara.
1: Ja, man.
0: Tijdens de safara, dan weer. Maar meneer Dalfour, ja. Wat een mooi programma, Etienne, heb je net.
1: Klopt, heel mooi programma.
0: Vooral naar Adedefu, heb je zangeres naar India.
1: Asha Bosle.
0: Asha Bosle, die is daar, die daar cremeer.
1: Ja.
0: Miluka Krematsi, mooi, dan een boy familie in Gramching. Dan een heer top voor India, waaronder een minister-president. Allemaal geen grani.
1: De Peluka Krematsi, Jan?
0: YouTube.
1: Oh, YouTube, nee, want deze man ook was op Petro.
0: Mm-hmm. Ja, YouTube.
1: Oh, YouTube.
0: Er zijn verschillende India-zender bezende. Maar ik kon YouTube.
1: Oké.
0: En dan heb ik het gevoel dat ik een tragedie heb voor crematie.
1: Ja, ja, ja.
0: Meneer Santoki, die ben ook via YouTube.
1: Via YouTube, klopt, ja.
0: Meneer Boutus, meneer Fanning, Venetia, meneer Weidenbos. Ook dan via YouTube, met
1: mij. Ja, maar sorry, STVS, hij zendt uit naar de ATV.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, mijn stabiliteit zender naar YouTube.
1: Naar YouTube.
0: Nee, aan net die Meluku wereldnieuws.
1: Ja, ja, ja.
0: En via YouTube, nee. Ik maar toe Engelse radio omroep voor India. En dan maak ik rond op een nieuws. De Sheikh is Wantara nieuws.
1: Ja.
0: Lek Sayachi en OSEKI. Ja.
1: Precies.
0: En nieuws voor jou, de eenzijdig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar als je wat begrijpt, zoals aan in Nagrontapu, dan heb ik al ook een NOS, of Afadene, of RTL. Maar mijn webje moro fara, en dan heb ik ook via de Algeciras, de India News, Fendich.
1: Juist.
0: Oh, mooi programma, Engels.
1: En de man kan vertalen ook toe in
0: Tatatongo. Ja, de Fendage.
1: Ja, maar Google abba mogelijkheid op je computer, dat ik kan vertalen. Ja.
0: Maar goed, voorlopig Goedemarkt.
1: Ja, Goedemarkt.
0: Totaal of Suriname of Nederland.
1: Precies. Mooi, Tony.
0: Kan de inbegin leren is Sneezy. Nanga Hindustani.
1: Dat mis heb ik chinso. Mina sabe fulfuro. Mis heb ik chinso.
0: Oké. Namotegi, namaste. Our tap the luck.
1: Jiha.
0: Ja.
1: Ja, man. Tangi, grand tangi, grand tangi, grand tangi. Grand tangi. Mooi, man. Doei. Doei. En dat was de heer Jan Ram Kisoen. Met een aanvulling en ook zijn mening over datgene wat hij tot nog toe heeft gehoord. En ook over de uitzending van HNX, die hij heel als prettig heeft ervaren. Er was een beller en die zag ik twee keer binnenkomen. En daarna viel de beller weer weg. Als u behoefte heeft thuis, welkom baga, ik kan ook in het Surinaams praten. Beller, if you want, karkom baga. Ja, maar Okashi, me Archie en mide voor zorgen dat ik even kaart kon. Dan heb ik een uitzending. Ja, afgesproken. Mooi tori, man. Juist. Oké. Ja, en ik ben dat ik nu op tampot Jesse Archie op uw zender. Radio Mart, uw favoriete zender. Mijn zender zijn chat op jede. Niet aan het letterlijk. Maar nou, een gevaarlijk sweet zender, Ifiri. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, goedemiddag, meneer Dalfour met Lisbeth.
1: Dank mevrouw Lisbeth.
2: Ja, kijk, luister, laten we even duidelijk zijn. Zondag is de eerste dag van de week.
1: Oké, ja.
2: En maandag is de eerste werkdag van de week.
1: De eerste werkdag van de week.
2: Toch vandaag, daarom is dinsdag de tweede en woensdag de derde.
1: Mm-hmm.
2: Maar de eerste dag van de week is de zondag.
1: Dus de zondag.
2: Ja.
1: Ja. Ik hoop dat meneer Jan meeluistert.
2: Ja, zonder meer. Ik heb niet anders geleerd hoor. Zondag. Zondag is de eerste dag van de week.
1: Ik heb het ook zo meegekregen.
2: Maar maandag is de eerste werkdag. Van de week.
1: Werkdag, ja.
2: Ja, dat is het verschil.
1: Dat is het verschil.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay.
1: Ja, om te horen.
2: Ik geef het even door.

0: Είμαστε
1: ακριβώς. Ναι, είναι
0: είναι
1: πουρνοάν,
0: αλλά van de drie grote leiders in Suriname zijn er dan twee overleden.
1: Ja.
0: Er is eentje over, dat is de heer Brunswijk.
1: De heer Brunswijk, ja.
0: Ja, de heer parlementsvoorzitter en voorzitter van de AVO.
1: Ja.
0: Wat gaat er gebeuren als het is overkomen? Niet dat ik het hoop, hè.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet ook tegen de Brunswijk zeggen, het is niet zozeer dat ik iemand dood wens of dat soort zaken.
1: Ja.
0: Maar het gaat zich voordoen.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaat er gebeuren? Krijgt hij een staatsbegrafenis of niet? Want er zijn presidenten geschapen, hè. Bij de president Boutersen en bij president Santokki. Er zijn al presidenten geschapen wanneer wel en wanneer niet.
1: Ja.
0: Tenzij het in een wet geregeld is.
1: Yes.
0: Dat kan niemand iets anders bedenken.
1: Mm-hmm.
0: Als het wettelijk vastgelegd wordt.
1: Ja.
0: Op dit moment is dat niet het geval.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is, de president maakt uit als het geeft, als hij of zij het gaat toestaan of niet.
1: Of niet.
0: Dus mijn vraag is, wat gaat er gebeuren met de heer Brunswijk?
1: Kijk.
0: Denkt u dat hij een staatsbegrafenis gaat krijgen of niet? Mijn inschatting is dat hij het gewoon krijgt, hoor. Als ik de lijn van president Simon volg, consequent.
1: Het is consequent, maar natuurlijk is een president is ook gebonden aan regelgeving. Een van die regelgevingen is dat...

0: op de rechtsstaat in het land.
1: Ja.
0: Als hij zo iets zou doen in Suriname, hij gaat veroordeeld worden in Suriname, dan praten we over iets anders. Dan gaat hij dat niet krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat een probleem zijn.
1: Ja.
0: Maar op dit moment is een blazoen in Suriname zuiver.
1: Op dit moment is zijn blazoen zuiver.
0: Op dit moment. Ik denk niet dat er iets tussen gaat. Of ik moet... Of er moet iets anders gaan gebeuren, maar dan gaat het politieke consequenties hebben.
1: Dus
0: dan zit in de regering.
1: Dus als ik u goed heb begrepen, dan wilt u zeggen van dat hij niet door de Surinaamse staat ooit is veroordeeld. Zeg ik het goed? Nee.
0: U zegt het goed, dat is nooit gebeurd.
1: Oké, is nooit gebeurd.
0: Dus ik denk dat zijn positie in Suriname een andere is. Dus ze gaan het honoreren, laat ik zo maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat hij in Suriname veroordeeld gaat worden, er gaat iets gebeuren, dan wordt er een staatsbegrafenis gegeven. Ondanks dat gesprek dat Jerry Wonders heeft gevoerd van als hij dood is, moet je alles terzijde leggen. Zo werkt dat niet. Het heeft altijd consequenties. Jouw daden hebben consequenties. Dus het gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat president Santoki ook met de heer Bouterse dat had. Ook hij heeft de video van meneer Bouterse uitgenodigd. Dat is echt.
1: Ja.
0: Is hij nog steeds geweigerd. Oké. Ik denk dat daar een is geregeld kunnen worden. Maar oké, laten we het zo laten zoals het is.
1: Ja.
0: Wat gaat gebeuren? Dit moet, als de heer Brunswijk komt, onze kop ontvallen. Dat is een grote vraag, hoor. Het is niet geen probleem eigenlijk.
1: Nee, ik snap het. Ik begrijp je wat je bedoelt, ja. Misschien hebben ze nog ook geen draaiboek daarover. Want je weet, wij mensen zijn gewoon geneigd ervan uit te gaan dat als wij jong zijn, dat we niet... Precies. Misschien niet. Maar dat we niet zo gauw zullen vertrekken. Maar goed, de realiteit is weer anders. Snap je? Maar niemand had dat ook verwacht van de heer Santoki. Dat hij... Dat hij zo snel zou vertrekken.
0: Ik denk dat de staat moet dat nu wel gaan regelen.
1: In
0: wetten, nu is het nodig in Suriname om die wetten te maken.
1: Ja.
0: Want hier in Nederland zou dat ook niet gebeurd zijn.

0: Amerika. Ik wil weten of hij ook een staatsbegraaf is krijgt als hij later zover is. Dat wil ik weten.
1: Oké, okay, meneer Braaf, dat is een heel goede. Laten we horen straks. Bedankt de heer Erik Braaf. En ik weet niet hoe meneer Jerry daarover denkt. Gaat uw gang, meneer Jerry.
2: Kijk, de toestand in Amerika. Laat me zeggen dat ik pro-Amerika ben.
1: Ja.
2: Laten we dat voorop gaan stellen.
1: Mm-hmm.
2: Amerika zit in een hele vreemde situatie.

0: is daar helemaal niet blij mee. En Amerika heeft zeg maar geantwoord dat als China daartoe overgaat, dat zij ook weer gaan dreigen met, hoe noem je het weer, heffingen, bepaalde heffingen gaan verhogen richting China toe. En zo gaat het maar verder.
1: Ja, dat is het. Kijk, die heffing, daar heeft China geen boodschap in. Mm-hmm. Het gaat erom dat Amerika moet. Daarom is die blokkade die Amerika nu aan het instellen is, ook tegen China gericht. Die schepen gaan niet in en uit kunnen. Mm-hmm. Ook met moeite.
0: Nee.
1: Ze zeggen het niet, maar dat is ook eigenlijk wat ze aan het doen zijn. China mag niet een economische voorsprong hebben dat ze grondstoffen aan het beheren zijn.
0: Ja.
1: Waar ze mee kunnen gaan manipuleren.
0: Okay.
1: Want je weet, de BRICS-landen en dat soort landen hebben meer grondstoffen, de belangen veilig moeten gaan stellen. Dat de BRICS-landen niet die overhang krijgen in de handel in olie en grondstoffen. En dat soort zaken, dat is gevaarlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze moeten iets doen. Als ze niks doen, is ook geen optie.
0: Ja.
1: Dus ze moeten gas vooruit uitnemen. Om dat enigszins in balans te brengen. Dat is wat ze doen. Want de Chinezen doen dat ook in de Pacific Sea. Gaan ze ook een eiland bouwen. Om daar controle te krijgen op zeetoegang of uitgang daar.
0: Ja, die maritieme.
1: In- en uitgang, dat doen ze ook, dat gaan ze ook doen. Dus het is gevaarlijk. Dus deze president, hoe gekker ook mogen zijn, hij is helemaal niet zo gek hoor. Hij is een strategisch denker ook.
0: Mm-hmm.
1: Het komt een beetje warm over, maar uiteindelijk is dit wat hij wil.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan wel die kant op.
0: Ja.
1: Wel met mensenrechten schending moet ik ook erbij zeggen, ben ik geen voorstander van. Al die mensenrechten schendingen die ze plegen in het Midden-Oosten en dat soort zaken. Dat moeten ze niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik niet kunnen.
0: Nee.
1: Maar de strategie om Amerika weer in een bepaalde positie te brengen, zoals hij, wat hij is in gesprek met de Chinese leider, dat hij goede kaarten in handen heeft.
0: Nee.
1: Hij kan niet daar komen waar Amerika zwaar in de verdediging is. Dat wil hij niet. Ik ook niet. Dus hij moet.

0: beschadigen. Ja. Dat je niet meer de eerste 20 jaar kan opstaan.
1: Ja, ja.
0: En dat kunnen ze. Ja, andere stad.
1: Ik zie dat we nog vijf.
0: Je wordt weer politiek gesproken nog.
1: Nee, ik ben nog niet klaar met u.
0: We hebben nog
1: 5 minuten tot het nieuws en de, okay. en de reclameblok. En
0: ik wil u vraag stellen hoor.
1: Nee, omdat ik de bedoeling is dat ik u graag na de reclameblok en het nieuws dat ik u graag terug wil horen, als dat kan.
0: Is goed.
1: Zullen we dat doen? Dan hoor ik u straks terug.
0: Ik wil een instelling nog erbij drukken.
1: En dat is?
0: Over Suriname.
1: Ja.
0: Ik vind, op dit moment zie ik mevrouw Santokki als een ruwe diamant.
1: Mevrouw.
0: Na haar toespraak.
1: Mevrouw Santokki, zeg je. Ja, ja.
0: Ja. Ik denk.
2: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel...
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise-operator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseship. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij één van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep.

068-338-40. Arki Arki. Epa som foya ting som un soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andre Stoers 020-683-3840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags.

0: Lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetan Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat 27 tot 29. Aan een fortenti moon, aan een fortenti wiki, na fortenti jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete

0: flyfm.com. Odi, odi.
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen.

0: Ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Johan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de telt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

begin vanaf nu. Vanaf nu mee beginnen aan nieuws en in Sernang Tongo. Dus eten we lezen, nieuws en Sernang Tongo, meneer Tjafrida Moro. Met dat nou, en nieuws is met Tjamunde, want alles aan de vers vers. Japanese tak peres, peres. In vieren. En dan nou, dan... Yera jeng barat, want dat kan nieuws op begin. De speciaaltje man ook kaka je zie. Je begrijpt. Sneesi. Want u snees visi boto. De kan sorgu. Fuwa lotrobi. Ini nase lontu sernang. Want sneesi moksi. Fade karen. Want sneesi. De sneesi moksi na Guyana. De moksanga de man en de man komt. De man moksi kontron wan soort visi wroko kompe. Dan de manati, de sneesanga en Guyana man. De aksi primisi hu siksi visi sipi fu visi in de se fu Guyana. Je recep sa, boom boom. Na edeman fu sernang fisman afversi, masra udo karak.

Londres. No ya yo, Juan Fare Karen, Juan Cueki, Juan Cueki, Archibum, Juan Cueki Fuasuasi. E ya Buntori Gisernan Condre. Fuden Wasuasi, Yu Ekisi Furu Oni, Sobun Honing. Atordisi na dati sisa Sifangi Vermeis atro Mahabali tak nanga demang fu beurs di ben hori tapu na presi fu KKF demang se ta senang sapsana KKF en demang se gwent gang fu de gwent dongo gua oso de sapsana KKF Mazran Mike Nur Salim amanata na ministeri fu Gronroko meti kweki na visa versie sobong landbouw veeteelt en visserij versie ben tek prati ook toe na beurs DC sisa vermees Mahabali verteri masra Mike Nur Salim dat die aoni huden waswasi boom fu trutru ook toe a verteri masra Nur Salim dat den emeki 100% kring krings krati sobong chocolade. Na presidenti Fusernang, Sisa Jennifer Simons, en ook toe betek prati na beurs DC. Dat bede a beurs fu sabe hoor na KKF en de Michara Tori Kafesif den. Zade mek fu waswasi. So bung de mek oni. Na trasan de mek ook toe skrati. We gwa na torif de man fu se uroko na Sanderei so bung yo pi Adolf Pengel van het Opolanyi. Minister Raymond Landveld abe dena kruderi oso fusernang sobun DNA en drape a forteri dat atori fu den luk verkeersleiders moest ja tru tirikong. Masra Landveld na edeman fu TCT sobun transport, communicatie na toerisme. Na tor dati den luk verkeersleiders ben saka den groko en fudi den nobe arbeidsvoorwaarde nanga structuur problema ini na loktu groko pe afersi sobun lukvaarddienst a groko sa den luk verkeersleiders e du nanga prinsparitori sa den falek funamku ya den Rokoman kisi den pai, noya so, den kisi den pai, en Masra Landveld verteri dat atordisi nokam psa moro. En dat bede nyonsu fu sernatongo, dat we tak over den nyonsu fu sernang, mi bab tu item ete, na dat naftori fu tatanya, mem lugu zep sa drape, ube yerek bataki ini wang ini wan boto sei chas mag mek prisiri dan wan soortu virus breken uit de karen hanta virus de mantak tena ten a virus dis ne de overdraagbaar fu libis ma tap libisma ma de luku sepsa omdat tusma di bedeta pa prisiri boto las libi wan bigi virusverspreiding dat no de ete maar de massa lugu san sa tru tapa apprecier boto disi dat bede wan tori fu smadi las libi tap wan apprecier boto sab den boto de go fu ana b ye begrijp en de we go ook to we si wan tori ja ook to fu menus sabe den poeren. Maar ik ben abi ook toe tak wan presidere in a foto si. Wan toe man besorgu fu ala sot edati. Bri de ben. Iba wan sotu fane kare wan beeld. En de man ben fring ferfi nangane sot sanati. Ede vrouw fu Amsterdam, burgemeester, mevrouw Halsema. En Roberto is trutru en ataki also a hoop tax kultu sa luku finfini atodisi finfini dat bere nyuzu na ini senatongo ya en te fosmigo

Guara, nous avons un peu. Nous avons équipe Team Blue, et fini. Je suis là, je suis là. Max Neyman. Je suis là, Neyman, je suis un peu. Timmy Wanshiyu. Et je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees u van harte welkom. Ja, dus meneer, en was mijn moro. Nou, als maar die alobi wan die bij elkaar kon, ik kan elkaar kon bagaren, broer aan het idee. Mijn is absoluut gefout. Maar, mijn lukken was aan je, en mijn is absoluut, en ik heb ook een wang prij. Want dat moest goed prij toch. Kan de speaker, oh, misschien maar, als speaker in de bende naar hier. Yes, je dan. Max Neyman, tell me when she you.

0: U bent, goedemiddag, u bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goeiedag, heer.
0: Jan, hoe gaat het met jou?
1: Met mij goed.
0: Mm.
1: Ik hoop ook met u.
0: Ja, we doen ons best, hè? Meer kan je ook niet doen, hè?
1: Ja, dat is zo. vandaag is 4 mei en 4 mei is de dodenherdenking om 8 uur.
0: Mm-hmm.
1: Dus houdt u rekening, 2 minuten stilte.
0: Voor wie dan?
1: Voor iedereen.
0: Oké. Okay.
1: Het is een nationale 2 minuten stilte elk jaar.
0: Elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Nou, het wordt ook tijd dat men ook stil gaat staan voor onze voorouders. Maar goed, dat is weer een andere discussie.
1: Nou ja, dat doen ze toch ook 1 juni. 30 juni, een comité op het Surinameplein. Daar wordt ook 1 minuut stilte gehouden.

0: herdenking en viering is niet hier cadeau gegeven. Mm-hmm. Het is door strijd mm-hmm. en geëist in de jaren 60
1: ja.
0: door Vereniging Oost-Suriname mm-hmm. voorgezet door 30 juni 1 juli comité van Weilen, hoe heet de heer Winston Koud.
1: Oké. Okay.
0: Was een van de prominenten. Daarna is Ninzee gekomen.
1: Mm-hmm.
0: En een monument. En ja, bij stilgestaan.
1: Ja.
0: En dat is goed, maar zaken gaan niet makkelijk zomaar.
1: Mm-hmm.
0: Je moet je plaats opeisen in welk samenleving je ook bent. Of het nou Nederland of Suriname of Antillen. Dat moet je opeisen als je vindt dat recht gedaan moet kunnen worden. Dan moet je dat opeisen. Ik meen dat dit jaar de Nieuwkerk op de Dam daar... En meneer, hoe heet hij, die schrijver, Martinus Arion, krijgt een gedenksteen daar ook.
1: Nee, het is van de Antillen.
0: Ja, Marinus.
1: Franklin Arion.
0: Arion, ik ken hem, maar hij kwam vroeger bij ons Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Heeft een tijdje Suriname gewoond.
1: Ook nog.
0: Zijn vrouw was Surinaamse.
1: Oké. Okay.
0: En hij is degene die de motor was in, op Curaçao
1: ja.
0: om Kitty Kotti te herdenken.
1: Oké. Okay.
0: Vandaar toen ze Tula-dag, hè?
1: De Tula-dag, ja, dit is van Curaçao, ja.
0: Okay. En hij is Suriname. En heeft zijn steentje bijgedragen.
1: Dat is mooi.
0: En wat betreft, ik hoorde vanmorgen, dat vind ik jammer... Kijk, in Nederland heeft iedereen het recht om op jouw of manier stil bij je te staan.
1: Mm-hmm.
0: Maar uit gisternacht begreep ik,
1: ja.
0: Het monument is beklad. Dat vind ik niet passend.
1: Ja, oké.
0: Okay. En ja, dit soort dingen moeten we verwerpen.
1: Ja.
0: Iedereen heeft, of je nou van... pro-Palestina ben.
1: Ja.
0: Je hebt het recht hier
1: mm-hmm.
0: om voor je recht of solidair te zijn
1: ja.
0: met de Palestijnen. Je hebt het recht om solidair te zijn met de herdenking en voorouders die in slavernij geleefd heeft.
1: Okay.
0: Je hebt het recht om hier ook Onafhankelijkheidsdag van Suriname te herdenken en vieren.
1: Ja.
0: Dus we moeten respect hebben, maar niet te gaan een monument gaan bekladden.
1: Mooi.
0: Weet je, dat in heel veel Surinamers, ook in de Tweede Wereldoorlog, hier en op zee, vrachtvaarders,
1: ja.
0: Zijn getorpedeerd, boten zijn... hebben hun leven gegeven.
1: Mm-hmm.
0: En het, een aantal Surinamers waren toen ook in het leger hier.
1: Mm-hmm.
0: Of via een leger dat de regering toen in Londen... Wilhelmina had mm-hmm. mij ingebracht.
1: Kijk.
0: En die zijn slachtoffer geworden.
1: Geworden, oké. Okay.
0: En dan, daarom is het goed om zo'n dag, want uit stukken bleek dat los van Anton de Kom nog meer mensen uit Surinaamse,
1: ja.
0: uit Suriname
1: mm-hmm.
0: in concentratiekampen
1: terecht waren gekomen. Okay.
0: Ja, en zijn overleden daar.
1: Mm-hmm. Ik heb...
0: En er is ook 200 Surinaamse Joodse mensen
1: mm-hmm.
0: die in de gaskamer terecht waren.
1: Triest.
0: Omgekomen.
1: Ja.
0: En die waren in de gaskamers beland.
1: Ik heb, als u even wil, kunt u even aanhouden, de heer Jan, want ik zie dat ik nog een beller heb. Ik wil even kijken.
0: Dank u wel.
1: U mag even aanhouden.
0: Dank u wel.
1: Beller.

0: Bedankt voor het geduld dat u hebt opgebracht. Ik hoor wat ruis.
1: Ja, hoor je me?
0: Ik hoor je nu wel, ja.
1: Ai, odi redel, hoe is dat?
0: Saf Savri, man.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Odi Nalasi.
0: Nalasi.
1: Vandaag is...
0: Mooi, Tori.
1: Ja, vandaag is dode herdenking. Agodrog de bezig. Etankie.

0: Meneer Jan, bent u er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Okay.
1: En, kijk, het is goed dat we stilstaan. Ook wij wonen hier. We waren toen kolonie in Suriname van Nederland.
0: Ja.
1: In Suriname was het ook moeilijk, die periode.
0: Ja.
1: Maar onze ouders, voorouders... ik weet nog, mijn moeder... ik ben van 46, dus
0: ja.
1: Ik ben een vredeskind.
0: Kijk eens aan.
1: Zeggen ze. Maar in de oorlog, die 5 jaar... was het soms niet makkelijk in Suriname.
0: Nee.
1: Voor de eenvoudige burgers daar. Als je, maar goed, mijn vader, wat ik begrepen had... was timmerman en die werkte bij Defensie in Suriname.
0: In Suriname, ja. Kijk eens aan.
1: En dan zeg ik, er zijn in Suriname ook een aantal mensen toen overleden. En er was ook een concentratiekamp in Suriname... waar Surinamers als,
0: vrijwilligers zijn ze toch weggegaan? Of?
1: Nee, toen in die oorlogsperiode was er een concentratiekamp daar. Okay. Er is een boek erover, de Groene Hel.
0: De Groene Hel, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. En er zijn een aantal Surinaamse mensen van Joodse afkomst...
0: Ja, maar goed.
1: Toen daar ook geïnterneerd.
0: Oké. Okay. Meneer Jan, ik moet iemand anders even...
1: Oké. Maar goed, ik...
0: Dat belt u straks terug, ja. Ja.
1: Iedereen 8 uur, 2 minuten
0: okay.
1: In 8 houdt.
0: Oké, daar hoor ik u later.
1: Okay. Dank u wel.
0: Doei, doei.
1: Dag.
0: Dag. En dat was de heer Jan. Wees u van harte welkom. U bent nu live in de uitzending. Ik zie dat degene die belde heeft neergelegd. En meneer Jan heeft verteld over dode herdenking. Maar niet dat alleen, maar Amma vertelt ook toe... want toen is mijn vriend Vervita op een standbeeld. En aan de Lobato dat schreef hier. Goedemiddag, ik ben live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Hi, goeiedag Redel, daar ben ik even weer.
0: Ja, Miss Kat.
2: Wat was er? Er ging wat fout op naar je druk mee poeren.
0: Nou, mijn druk je poeren bij Artje, maar dat gesprek ben ik weer.
2: Ja. Ja, want na Trump ben ik al gedrocht toch. Amang na Firi en na Ati. Begrijp je? Ik dank hier om eens mama nu was, maar de op hem voor. Begrijp je?
0: Dat had
2: ik. Ik heb de ideeën over 8 december mode, die zie mode. Suma na de smas a Trump en Kiri. Na Libi smas ik ons refi, ik ken refi ook toe. Die man heeft geen gevoel, heeft geen respect voor niemand. Is dat niet toch?
0: Ja.
2: En nou, de tantro is toch na wansi, maar atrasi. Atrasi. Die daarna dode herdenking. De oorlog daar aan tracé. In de heren nog als mama voor. Maar hier de ideeën 8 december dit, 8 december dat. Inderdaad, dit is maar ik ook toelaat klassisme.
0: Natuurlijk.
2: Is dat niet toch? Dat te de vernietigde schrijf zo.

0: tener esto en trabajo, porque el trabajo andaba atrás de él. De esa furu.
1: De furai, de furu.
0: De esa furu.
1: Orisere. Orisere.
0: Ah.
1: Dene denki.
0: Wat zei je bedoel?
1: Met dat orisere vieren, dan ben ik aan broer Gwal ook toe.
0: Nee. Ik zei het toch? En dat met mijn tarie gedrag.
1: Ja.
0: Hoe mijn shaman pislik was, zou een baram te voeren.
1: Ja.
0: Nou, je wanker kan takken af, dan ga je echt mee. Aan je karbassie.
1: Is je nou?
0: Maar
1: ik mag wat takken aan je nog spang. Voor troep.
0: Alla deze man, al die wist me ook toe. Hé, atal, zo, ik ben ook hier, baby. Hé, waar gaan we heen? Als je taki, waarheen jij de weg?
1: Die wij moeten gaan, jij nu.
0: De trouwen daar was weer een straat, weer een tonton.
1: Ja, maar zo zou
0: zijn. Trouwen, ik ga kerkje day and night, ik hoor bijbel day and night. Maar ik is maar taki, hoe vroomer de geest, hoe groter de beest.
1: Nou, je ziet dan.
0: De goeie niet nagesproken. Amal naar is beginnen op party, maar op een embassie.
1: Zo.
0: Amus konka bano.
1: Zo, moet dan niet, mooi man.
0: Juist. Voor straks wel thuis.
1: Ja,
0: wil ik
1: daar
0: bij de herhaling naar die BS?
1: Juist.
0: Ato, man. TKDR ook de groeten aan Amrabasi.
1: Ja, man.
0: En de rest.
1: Mooi plori. Ja. Abon.
0: Oké.
1: Okay. Bye
0: bye.
1: Abon.
0: Bye bye.
1: Okay, doei. En dat was onze trouwe luisteraar, mevrouw de secretaresse. Deze beller heeft lang gewacht. Nou, we gaan kijken wat hier verder aan de hand is. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Zegt u het maar, u bent nu live in de uitzending. Meneer Armand, goedemiddag. Wees u van harte welkom. Dag meneer Armand. Mooi midden. You too?
2: Ik ga.
1: True story. Ja.
2: Gezondheid
1: naar morgen voor naam Kouwanya.
2: Ja. Je bent dubbel, je bent zo.
1: Ja. Oké.
2: Dat is je idee. Je bent zo.
1: Je bent zo.
2: Oké.
1: Ja.

0: Chabi.
1: Okay,
0: meet up, Chabi.
1: Okay, man.
0: Goeie zaak, man. Mijn body wat die wat mee gaan wat trouwen. Okay, man. Okay. Debung, tampung, tampung. Bye bye. Dat bij de Masa Armand Pae. En lek voor Sabi dan in Sernang. En Sernang ook toe. De mij hoor. Alayari, de mij hoor.

ya memre ifiri and if you want sharp moro memre deitori da ika logo tap internet and that been one sharp busy for the memre sane sa event presi the memre tori sa event presi in Sernang na tatanya wagawa pogo. Manuska Zegelaar, Breeveld, met haar mooi nummer. Mijn mooi sweetie kondere. En die af actiesot kondere. Sernang, Sernang. Jou kondere, mi kondere. Kondere, voilà.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand.

maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijne van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijne noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking.

0: de alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog, Group of Companies NV, met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2, tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV, see you soon to do business.
1: ACT, Andries Caribbean Tours. Iere, tek opalanyi gwaser nang anonotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa lundu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki, arki. Epa som faya ting som un soma.

ye me gua moy ketiteng wa yesi linga iya Julier Wiering aan de Fernand Boslaan 27 tot 29 10:72 11

0: Amsterdam, Nederland is gestart. De consul-generaal Rosseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Ruijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrent Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten.
1: Status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan.

0: Brian Bijlout was dat met zijn nummer Tangi Masragado. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, dank u wel. Melesia Suriname verliest top steelbandspeler Winston Biga Archer. Is dat maar dat?
0: Winston Biga Archer.
1: Ja, maar met de steelbandspeler.
0: Steelband, nee, die ken ik niet.
1: Maar met de auto's Las Ribi.
0: Oké.
1: Nasernang.
0: Sorry, Tori, man.
1: Ja. Een artikel vinden de ware tijd.
0: Oké, de ware tijd. Kijk eens aan. Ja, nou, is hij een... Ja, dit of ze nou?
1: Nee, ze nou.
0: Wat is er nou?
1: 66 jaar.
0: Ja, 66 jaar.
1: En voor ze, Misabi, ik heb 2 of 3 stil ben. Nasernang. Ben betana minder. Kashmirstraat, want dit is straat.
0: Ja, minder. Ik
1: heb een man, maar ik stil ben. Nappe. Maar dit is mijn Misabi. Daar zijn nog negos op boena, zijn nananga, atoso. Evidora, atoso, im apkolok, evida, kona, zo.
0: Ja.
1: Dat rijkwe, dresi no de, dan boto no kong, nanga dresi. Alle soort zijn hem in des, manabe. Maar goed, me lukues de, meneer Hadin de Jatapuan privé. Race.
0: Ja.
1: Maar daarbij hoort toch wel een koma kandera naar de ambassadeur Panka.
0: Ja.
1: Dan ben je naar Sloterdijk, dat zijn naar Ronnenbri. Maar meneer is aan de takipje Panka. Meneer Panka, 6 minuten, maar in even verstand is hij takie.
0: Zo.
1: Dan want er allemaal bij meneer Brewster bij organiseren was aan toe.
0: Nou, maar naar diaspora, man, toch?
1: Ja, diaspora, man. Nee. Maar meneer Adinta kan aan Noa afspraak naar meneer Brewster.
0: Ja, abetakken. Ja.
1: Meneer begrijpt hem, maar voor ze mek was aan het bekend. Hij sluit in mekboe afspraak. Ik heb geen poes aan katap in haar eter, dat is mam kon dapen. Is aan die zin nog boem?
0: Nee.
1: Het bewijs dat je hoe net te koester is serieus. Om te koester is serieus, heb je moest go in gesprek met kwam boem programma, kondiging, te alles aan zetten.
0: Nee, ik kondig
1: geen aan.
0: Maar
1: niks nog zit hier volgens meneer Adin.
0: Adin.
1: Nou, mijn vraag is, wat meneer Brewster kan gewoon met zo'n fout?
0: Dat is toch wel.
1: En ik kon serieus over Smanotek.
0: Nee.
1: Smanotek is serieus.
0: Nee, maar ja. Misschien is meneer Jantak, het is wel maar die naar Djingjing.
1: Ah, bon, maar Wikibaka.
0: Nee, want... Maar je moest dat wel doen, want je was hier een morofator die... Want die bezien was aan Jimmy, dat ik... Amarabasi, Fischer Amarabasi, wat ik me voor uit de coalitie. Maar dan...
1: Oh ja, nou, dat me hangen, dat me kan...
0: Dat je later je kaart komt, dat je vertelt, maar morof vindt vator dat hij. Ah,
1: Oké,
0: man. Ja, man. Oké, doei. Dag. En dat was de heer Jan Ramkijun. Goedenavond, bedankt voor al het geduld dat u hebt willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo. Die hoor ik niet meer. Ja. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Bedankt, goedenavond meneer Raymond. Met Anne.
0: Dag Anne, ik heb u lang niet gehoord mevrouw Anne.
2: Ja. even kijken. Vandaag is mijn broer jarig.
0: Van harte gefeliciteerd,
2: ja.
0: Anne.
2: Ja, dode herdenking.
0: Dode herdenking.
2: Hiermee.
0: Okay.
2: Ja.

0: krijgen.
1: Oké.
0: Nog drie zelf.
1: Nou.
0: Maar in elk geval, ja, ik hoor de Fashion Week, hè. Ja, zaterdag heeft hij een feest in Almere, mijn broer.
1: Oké.
0: Met 250 man uitgenodigd.
1: Uitgenodigd?
0: Dat ja, 250 man.
1: Dat is nogal wat, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Sorry.
0: Ik dacht, ja, die taal is zo groot, dus dan is het het leven.
1: Sorry, nou, dat wordt wat.
0: Ja, zeker. Maar hij is 75 jaar geworden.
1: Dat is een mijlpaal, hè? Dat was je niet elke dag, hè?
0: Absoluut.
1: Ja, precies.
0: Ik hoorde op de radio dat een kaartje voor de Fashion Week in New York kost bijna 900 euro, dollar of zo.
1: Een kaartje voor de Fashion Week in New York.
0: Ja, en 300 zoveel gewone kaarten.
1: Zo.
0: Ja. Ik vind het wel maf. Is die inflatie daar zo groot, jongen?
1: Ja.
0: Een shoot, mensen. Alleen met miljoenen, hè?
1: Nou, het is een vermogen als je zoveel moet betalen voor zo'n, om de Passion erbij te mogen wonen.
0: Ja. Die Meryl Streep die doet niet mee, maar twee van de dochters wel.
1: Oké. Okay.
0: En anti-organisatie, want die chef Bezos, hè, van Amazon, die uitbuiter, die werknemers flink uitbuit.
1: Ja.
0: Die organiseert of financiert het.
1: Ja.
0: En dus een soort boycott hebben. Ik weet niet wat ik me ervan bij moet
1: voorstellen ja.
0: Op de radio.
1: No.
0: Plekjes hebben ze verspreid
1: mm-hmm.
0: in het gebouw met nep urine overal.
1: Okay.
0: Ik weet niet wat ik me moet voorstellen. Nee. Nep urine.
1: Nee, ik ook niet. Want dat is het minste waaraan je zou denken, toch?
0: Ja. Ik lees hier ook een artikel hè, over mm-hmm. een Italiaanse havenstad Livorno.
1: Livorno, ja.
0: Ja, die voert strenge regels in voor hondeneigenaars. Nadat inwoners steeds vaker klaagden over de sterke urinegeur
1: mm-hmm.
0: in de openbare ruimte.
1: Ja.
0: Dus wie de plas van zijn hond niet opruimt, riskeert voortaan een boete tot 500 euro.
1: Ja.
0: Een nieuwe maatregel verplicht hondeneigenaars om altijd een fles water of een schoonmaakspray bij zich te hebben.
1: Daarmee moeten
0: ze urine van hun hond wegspoelen, van stoepen, bankjes en zelfs de wielen van de geparkeerde auto's.
1: Ja, maar die moeten toch ontgelden, hè?
0: Ja, dat doen die honden artikel heel vaak, hè, tegen die autoband.
1: Nou, je auto staat daar geparkeerd staan en dan krijg je dat over. Dus je band en je velg dat over zich heen.
0: Ja. Daarnaast mogen honden niet plassen in de buurt van deuren, ramen
1: mm-hmm.
0: of ingangen van winkels en mm-hmm. andere gebouwen. De regels gelden van 20 mei tot en met 31 oktober. In die periode is de overlast volgens de stad het grootst.
1: Ja, je hebt ook veel toeristen.
0: Omdat er weinig regen valt die mm-hmm. de vervuiling op straat kan wegspoelen.
1: Ja.
0: Dus ik kreeg herhaaldelijke klachten de burgemeesters van inwoners over de geur van de urine in de parken en op speelplaatsen.
1: Nee.
0: Volgens hem moet de openbare ruimte beschermd worden. Publieke ruimte is eigendom van de gemeenschap en moet beschermd worden om fatsoen, hygiëne mm-hmm. en prettige leefbaarheid in de stad te waarborgen. Volgens de gemeente zijn de klachten de afgelopen jaren sterk toegenomen.
1: No.
0: Tegelijk is het aantal huisdieren en vooral honden in Livorno aanzienlijk gestegen. Nou, een voorbeeld voor Nederland zou ik zeggen.
1: Ja, nou, daar gaan ze niet zo gauw.
0: Hier niet.
1: India's
0: de koe heilig en in Holland is de hond heilig.
1: Ja, de hond maakt deel uit van het gezin, hoor. Ja.
0: Familie. Toen een neef van mij was afgestudeerd, is hij met een Hollandse vrouw naar Suriname gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En ze hadden nog geen kinderen en mensen vroegen er niet, heb je kinderen?
1: Ja.
0: Toen zei ze altijd, de hond. Ja.
1: Tjonge,
0: dat is zo apart ook.
1: Ja, dat is heel apart, ja.
0: Ja, maar Beyoncé doet wel mee, hè, met die fashion show. Die zien overal waar het geld is, geloof ik. Weet je?
1: Nou.
0: En die Meryl Streep, die bezoek gaat die niet bezoeken, maar de dochters wel.
1: Ja, dus
0: die heeft ook geen rechterrug, hè, die Beyoncé.
1: Nou,
0: Nee, het heeft niet genoeg aan, nog niet genoeg aan.

0: miljardair.
1: Kijk,
0: aan
1: die miljarden.
0: Ja, precies.
1: Nou, ja. Mooie informatie tot nu toe, Annette.
0: Ja. Zeker. Was goed, fijne avond.
1: En ook veel, heel veel plezier op het feest van je broer, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Oké. Okay.
0: Ja, dank je.
1: Daar. En dat was een trouwe luisteraar, Sisa Anne. Sisa Anne Beverteri over wat pressie in Italië. Dat de man kangawan jong tori taki. Dat we namag pissi à la pressie. En in na tapu pe libis mai kong ifiri. En ook toe de pissi tap otobanti. En atorat no mooi schrift. Goeie avond, u bent nu live in de uitzending. Weet je van
2: Ik had u moeten bellen weer.
1: Ja, het ging over dat ding van Brunswijk, die uit de coalitie wilde stappen. Dat had u mij gestuurd. Is het recentelijk of is het al iets dat al een tijdje speelt?
2: Ja, mij is een beetje. Men voelt naar elkaar waar men. Als men iets wil gedaan krijgen, dan gaat men de coalitie onder druk zetten. Maar aan het eind van het verhaal, nothing doing. Ze blijven gewoon zitten. Want Brunswijk kan dat zeggen. Maar er zijn andere leden, ministers zijn. Of... ook districtscommissaris, aantal andere functies, politieke functies, een raad van bestuur. Mm-hmm. De politiek in Suriname een soort moxipatu. Je gooit alles erin en dan ga je graaien kijken wat je kan pakken.
1: Mm-hmm.
2: Er zijn geen regels. Politici en politieke partijen allemaal, geen enkele uitgezonderd. Zodra ze in de coalitie zitten, het eerste wat ze kijken, vrienden, familie en mensen die met kapitaal de partij gesteund heeft, die komen aan de bak. En het is nu al 25 is mei is het een jaar dat de verkiezing was geweest. Nog steeds kan de regering niet met een plan komen hoe ze na de komende jaren Suriname op de kaart wil zetten, zowel intern als extern. Ministers vliegen de deur uit. Het parlement, de voorzitter van het parlement is hier, zegt dat hij op privébezoek is. Maar houd dan een partijbijeenkomst.
1: Ja.
2: En straks hoor je dat de staat de reis en alles betaalt.

0: We leren zelf op school al vanaf de kleutersklas. Leer je, als één kind bezig is een verhaaltje of iets te lezen in de eerste klas, dan moeten anderen rustig wachten. Voordat ze, de andere kinderen het woord krijgen. Maar in Suriname heeft het parlement en de voorzitter, of het nou Adin is of Brunswijk en daarvoor meneer B. Of daarvoor meneer Somoharjo. Er is zelfs een keer gevochten in het parlement. Weet u nog, toch? Meneer Somoharjo Brunswijk. Visa Fitnanga meneer Doekie. Dat is een slechte manier. Dat we bewijzen dat politieke partijen niet goed georganiseerd zijn in Suriname. Want je moet je leden, fractieleden, een training geven voordat ze kandidaat zijn. Maar dat gebeurt er niet.
1: Maar meneer Jan, graag ook horen van u welke dingen dan wel goed gaan in Suriname. Want die zullen er ongetwijfeld zijn, toch?
0: Kan niet. Nou, dan vergis ik mij. Want ik kijk elke dag naar de ware tijd. En hoe heet het? Ik lees Startnieuws. Ik kijk naar ABC, luister ik. En er is geen ontwikkeling op dit moment. Er is nog geen plan welke kant de regering gaat met het beleid voor het komend jaar. Waar staan de komende 4 jaar dat er nog dit kabinet, mevrouw van president en vicepresident Gregory Rijsland aan het bewind zijn? Niemand kan jou een hint geven waar ze naartoe willen gaan. Ja. Ze hebben bijna 10 maanden hebben ze al 2 extra leningen genomen om de zaak te draaiende te houden.
1: Ja, maar dat

0: Jan.
1: Ja, kijk, ik ben blij dat u voor ze opneemt, maar we moeten kritisch zijn om te kijken wat gebeurt er elk jaar aan landbouwbeurs.
0: Nee.
1: Maar de productie, ze hadden een afspraak met Jamaica, denk ik. Maar ze kunnen de groenten niet leveren.
0: Ja. Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar we moeten ze toch het voordeel van de twijfel geven. Want er moet gewerkt worden.
1: Als er niet de productie is, dan is de luchtvaartverbinding. Want je moet met vliegtuigen naar Jamaica of naar Nederland je groenten exporteren. Hmm. Maar dat heeft ook problemen.
0: Ja, maar
1: dus het is niet iets van nu, van deze regering. Het is exporteer van landbouwproducten. Santokki had met boeren gesproken. Hoeveel boeren zijn naar Suriname geweest? Nu is meneer Adin hier praat met bedrijven en te kijken hoe via de ambassade hoe er zaken gedaan kan worden. Maar als je in Suriname komt, die bureaucratie daar bij de overheid, je wordt er gek van.
0: Ja, maar die man is met privé
1: ja,
0: doeleinden.
1: Hij is privé, maar hij zit in een vergadering met het bedrijfsleven hier. Dan moet je dat niet zeggen dat privé is.
0: Nee, maar het heeft een ander karakter. Want officieel, als men zaken komt doen, dan komt een delegatie uit Suriname. Ja, snap je? Dus,
1: maar, kijk, er is een foto, je kan het zien.
0: Ja, ik weet het, ik heb het ook gelezen.
1: Ja, dus bereid je goed voor.
0: Dank.
1: De ambassade of wie dan ook. Of bereid een zaak goed voor. En dan maakt men geen fouten. Want je ziet de fouten die meneer Brewster maakt om het aan te kondigen. Mensen hadden al €50 betaald voor entree. Dit is toch kinderspel?
0: Nou ja, maar goed. Ik hoor u. U heeft al 3 keer gebeld, dan horen we je de volgende keer weer.
1: Oké.
0: Dat is goed. Bedankt voor uw informatie. Dag, Jan. Dat was de heer Jan. Even kijken. Goedenavond, u bent in de uitzending, maar dit is niet goed voor de uitzending. Dus dan gaan wij toch moeten zorgen dat de uitzending goed te beluisteren is. Voor jullie thuis natuurlijk. Unundida osso, Ifiri. En daar gaat het om. En Modéon Poguno even. En Bagadati desmakan belbaga. Mogwa Sernang. Mimati Renkarot. Niet alleen.

0: Na me chama mai coeri drop. Ara be sap tak na mi nam sore tak mi na dalvour. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Ja, meneer Banasi, bent u dat? Hallo.
1: Ja?
0: Ja, uw radio stond een beetje iets luid.
1: Ja, dus daarom ben ik ook hier en ik kan takken.
0: Mooi man, Mr. Banasi, wees weer welkom.
1: Ai.
0: Maar hij met die
1: ai, om met die en dat moet me begrijpt dat sana hasti sama mano man giwon toranga misrep trefi amai longwe li mi want san mao go in a studio for radio mart kota ke etori ya ya
0: ma mina kan kola titok.
1: Ok.
0: Mira kan me ka fout tak me kola tina studio.
1: Oh ya. Ma is kaal toch?
0: Ja, me. Krimi doro na fas di fiti.
1: Ai. Mami wa aksi wan sani, eh?
0: Ja, mene ban aksi.
1: Het tweede oorlog ben de en hoe de man tidena de man denki do de herdenking toch?
0: Ja.
1: Na pa dam en no dis 10 voor 7, 10, 11, 12 voor 7. De man tapadam. De man hoor hier volgens mij 2 minuten stilte.
0: Nee, de man hoort hier 2 in tiki.
1: 2 in tiki.
0: In een studio tak na voor 8 uur.
1: Ja, voor 8. Oké, dan is er ook dat ik door hem ook. Want zij de, die mij wel lief ook. Dan beheer het idee de man bij Barrel alone toe naar nieuws. Dat hij de man die code geel.
0: Oh. Aweer de boom mooi.
1: Nee, storm dit, dat, zo.
0: Nee, dat
1: dus was dat moet ik niet naar passie dan. Lonka also.
0: Lonka also.
1: Ja, dan kan ik me misani rustig ja zo. Ja, je bent nooit 100% veilig. Mm-hmm. Maar if de IC die code geel, dan. Da amigo, da amigo. Ide ching, ching, chimorobung.
0: Ja, maar met
1: die bodas trati, tapa fiets, er storm winti, wai banasi. Terwijl noas alasma, noas manen luku banasi, alasma effectief gona ofo.
0: Ja, ofo.
1: Ja, de wali banasi don dape banasi luku saye duara maar.
0: Maar kisi fiere, wama ina studio is hoor mi taki. Ana in Amsterdam.
1: Oh?
0: Ja, oh? Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg, Brabant.

0: Meneta Amsterdam.
1: Of naar Amsterdam Jelibi.
0: Amsterdam Jelibi.
1: Noord ook toe.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik ben wat door die fosfosie. Dan mijn chimbrada. Ben Libi naar de Vrede Straat. Dan heb je wakker de Vrede Straat. Kom met Molenpad. Dan heb je een Piente ijsfabriek. Dat is
1: ijsfabriek naar een Luciferfabriek.
0: Luciferfabriek.
1: Snakefight.
0: Dan heb je een kotie. Dan heb je een gwaas van Dijk. Dan heb je een gwaas van Dijk. Altijd dat hier en nou. Ik kan gwaas van Dijk. Maar nog go moeilijk. Nog wat omas maar dat is. Nog wat jonge dame in go moeilijk. Want nog zo ik... De mohati van de karengi. De voorzichtig. Dan ben je later... Ik ben naar de technische school. Dan ben ik naar de matis. Ik ben naar de vandijk toe. Ik ben naar de score samen met mij. Naar de technische school.
1: Dat is ook goed.
0: Dan ben ik naar de keren. Zonde mijn verjaardag. Dan ben ik naar de kwaan. Ik ben naar de kwaan. Ik kan komen. Ik kan wat samen met mij.
1: Mooi.
0: Zo gezegd, zo gedaan dan. Met Doro. Dan met mijn adem. Alle pressie weg. Nou, als man is moeilijk. Wat ono nog bij moeilijk de dames toe? Dat is zo tako betak de odi. De jonge dames. Dat is zo tako betak de odi. Maar nu ben moeilijk en klas.
1: Nee.
0: Dus ik kan bij Sammy Day. Mipsa want to lezen van de kjara.
1: Ja.
0: En het was niet gevaarlijk, ik zei dit maar bij Taki.
1: No.
0: Maar, wat vraag me wat stel je, dat me hangen. Te jou daar zo'n man, a day DC, zou de mij kar dode herdenken.
1: Ay man.
0: Vijf.
1: A Tweede Wereldoorlog, zou adwangen me?
0: Nee. Te jou daar Fernand dode herdenken de Sani. Dan, if you look, wat Sani moest, wat van de San en met jou memre. Tak Fernand, doe mee na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, Meluku, te bieden wat er zei, maar zie wang, soort witty. Wat soort witty, de man bouw wat soort wit zandrapen, wat er zei, abrasé voor DNA.
0: Dat is dat DNA,
1: ja, bij de park voor zich, het park. Buiten zijn tijd, het park.
0: Minnesabat beeld, Sani. Dat hoeft dan voor nou. Maar, dan onder de CD Amandra Bon, of onder de Amandra Bon, ik ben Abinja of Soto.
1: Ja, de man bij Serinja, ja.
0: Pami, Kabego, Bayreis, Pom, dan alle de soort van Sani. Kip, standjes bij de.
1: Juist.
0: Oké. Dat nou aan, dus ten aan het dappen, commit DNA, misabi, commit onafhankelijkheidsplein, de kiesie, voor soort de man bij Karaman, Grama ook.
1: Ja.
0: Maar de kies neemt Bata, ik kies Palmetuin.
1: Ja, ik ben op Dexibar, tapa ook toe, Dexibar,
0: maar ik ben abitur, ik ben niet op Sam Dexibar. De kies Palace Hotel, toch?
1: Palace Hotel bij de NEC,
0: ja. Ja, ja. Ik heb het niet. Te de da watra sei, de musha man, en dat de denki tweede wereldoorlog, sani tak fernambe abumuyenis nanga sanati.
1: Goslar,
0: kona in fernang, sumu onderstebove doinal alibadape.
1: Adanga baka,
0: pos mi kabora. Amat don dape, e fruste gwe, de mane pura man, de malibama, mag, temi de da.

0: mama me kwat ma yemi.
1: Yeah, Google e kwo.
0: Mi da mo luken.
1: Yeah.
0: Da mo tengi baba. Yeah. Ma mi gona na fakasi, mo go luken na mi ICP.
1: Yeah, tanga drape alete.
0: Okay, da.
1: Abo, okay.
0: Abo.
1: Dan grand tangere banasi.
0: Wasan mi sabi.
1: Ay.
0: Ida hele ferwe. Da ju abi dape.
1: Gandhi.
0: Fai kara san fusuru dat baba.
1: A monument voor 25 februari.
0: Ja.
1: Dat na pel lontos op de top. Na lontos op de rapper voor zitten.
0: Ja, voor zo'n lontos op de rapper, maar nou de mijn kara man. De mijn kara man. Op te maken aan een soort dat iemand.
1: 25 februari, Tortori.
0: Ja, ja, ja. Ja, minimum. 25 februari, Fanny. Oké.
1: Abon.
0: Abon.
1: Oké, grand tang, hè, Paranchi?
0: Nou, not spam. Hoor je het?
1: Ja, you too.
0: Ai.
1: Dat bij de Masara Banansi, Masara Banansi, Chawang, Aksi, Sang, Sang, Teda Sernang, Sotsani, en Miki Praxir, Tru Tru, na Fet Dide Befeti, na Foswang, maar tweede Fet Dide Befet, Pegrot, bij de Karen Tweede Wereldoorlog, Sobung, en Masara Banansi tak na Abbot of Goslar. Botrof Goslar, sa oe si ete, ay fruste gwe, maar efi archi de sabi man, da de man sa ap verstang fu watra nga bou, nga de sot sanati, de man ta kine kan pura boto esi nga gou, win si pure, maar au chafro mu kong in, au chawa lo kolku, dry kolok so bung, au chawa lo kolku, en anode bung fshi, en de man zei dan dat hij boto boem voor problemen aan een pis dat en ook dier toe en te pura boto pay op poten de in mijn presie ook te pay op poten en de man taki doisri sudati bedera boto namen om senang senang legere sorgutak aboto namen gwemoro dat de actie de man sa bedera boto vu kashoro alaman kashoro tefuk bawa man goina boto baka mataka forget one sani en terwela na forget not not i true true tefuk ba miera ma opa like ama opo ama opa like maka boto su aso de mai taki ar mine be a piece that mine be da gono tapete des na same yere dat me te guru ma me sitak tu intiki libunu ete fu ayoro fu se biuro mo bigin barodi mi brita gube poti yesi archi en u lipsuita un serefi uno feti u le speci serefi u le speci un serefi u lipsuita nga makandra en u lugunem chiwan de yaba mek de tek bumbum skoro bye bye shwai shwai.

0: dat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondswachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Okay. We gaan kijken wat er... ik zie hier... ik zie start. Weet je, er staat start.
1: Er is die volume ervan open voor player. Een volume
0: die volume is helemaal...

0: perspectief van Imagine ICU. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine ICU is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op de Bouwerplein 393. Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
1: Goedenavond, luisteraars. En voor de trouwe luisteraars van ons programma Aan de Perspectief. Zodra je mijn stem hoort, weet je, het is de eerste maandag van de maand. Maar vanavond, als je mijn stem hoort, is het geen live-uitzending. Gewoonlijk wel. Het is vanavond de dodenherdenking, 4 mei, als de uitzending wordt uitgezonden. Dus deze uitzending waar u gaat luisteren, die nemen we van tevoren op. En wie is wij? In dit geval mijn persoon, Jurijze van Imagine ICU en Jessica Dikmoet.
2: Ja, goedenavond.
1: En voor welkom, Jessica.
2: Dank je.
1: En voor de uitzending, deze uitzending hebben we uitgenodigd André Reder.
3: Welkom, goedemiddag. Middag is het.
1: Ja, of middag of avond. Het is een, moet even inkomen, want dit is geen live uitzending, maar dat geeft niet. Het is voor een gesprek met elkaar. En wij hebben je uitgenodigd om te praten over de lezing die op 5 mei gehouden zal worden bij Imagine ICU. Papa Koentes en zijn nalatenschap. En wie is wij? Jessica en ik, maar ik hoor ook bij die lezing, omdat ik ook in die

0: Europa op die zee die zo koud is. Ik dacht de Middellandse Zee. Dan zit naast deze meneer die de rugtas had. Die zit naast zijn moeder met een baby. Het is koud en het regent. En hij doet zijn spullen uit zijn rugtas. En die baby in die rugtas voor veiligheid en voor geborgenheid. Nou, dit is een klein elementje van de tentoonstelling van Hamdan Tufan. U bent van harte uitgenodigd om dit tentoonstelling te bekijken. Uiteraard, Op zoek naar Papa Koenders. De tentoonstelling die gemaakt is alleen van de boek. En ik moet zeggen, ik heb niet eraan gewerkt. Maar André Reden en Roy Weeks, vrienden en collega's schrijvers, hebben aan die tentoonstelling gewerkt. En die kunt u ook zien tot 31 mei. En al onze programma's, de meeste van de programma's, dan hebben we onze vaste technicus, dat is Tyron Artis. Tyron, dank dat je er bent, ook bij deze uitzending. En we kunnen doorgaan.
1: Yes, ja, sir. Want dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wie André Reder is. Ik ken André als bij Venso, heet nu Vivel. Misschien leuk om je even te introduceren zelf bij de kijkers.
2: Vanaf wanneer? Ja. Nou, wat ik zelf
1: wat je zelf, ja, wat je doet en waarom je het doet, ja. Waar je passie vandaan komt.
2: Nou, ik kwam als 18-jarige hier als student naar Nederland. En ik heb eerst geologie gestudeerd onder dwang van mijn ouders. Maar ik ben later naar de filmacademie gegaan en ben toen, dat was mijn passie. En ik ben toen afgestudeerd en filmer geworden. En heb een heleboel reportages en een aantal documentaires ook gemaakt. Ik film niet meer. Dat is één ding, maar de rode draad door mijn leven is toch mijn activisme voor toen de tijd de strijdorganisatie Lozon van de Surinaamse gemeenschap. En dat was tot 1994. En daarna kun je mijn activisme terugvinden in films die ik heb gemaakt of acties. Dit project van Papa Koenders is ook een soort activisme om zijn gedachtegoed naar boven. Want Papa Koenders heeft zoveel bekende mensen van de Surinaamse gemeenschap geïnspireerd. Maar hij is gewoon voor een heleboel mensen nog helemaal onbekend.
1: Ja, dat is waar. En hoe past jouw werk bij Vivel in dat activisme?
2: Nou, het werk van Vivel, ik werk met in Zuidoost. Het stikt van de activiteiten. Bewoners zijn ontzettend. Volgens mij is het meest actieve stadsdeel van Amsterdam. En vanaf 1999, eerst het NP-bureau, daarna bij Venso en nu bij Vivel, ondersteun ik die actieve bewoners. En dat ondersteunen bestaat uit adviezen geven, maar vooral ook het helpen schrijven van projectplannen, begrotingen, het zoeken van fondsen en subsidieregelingen. Want onze mensen die hebben de ideeën, ze hebben het netwerk, ze kunnen organiseren. Maar je weet hoe de bureaucratie werkt. Als je niet een mooi projectplan met een mooie begroting in een bepaalde taal op papier kunt zetten, dan gaat het geld aan je voorbij. Het is belastinggeld die juist voor die actieve mensen bedoeld is. Dus, en ik geef ook samen met de collega deskundigheidsbevorderingsworkshops.
1: Ja, dus het vult elkaar goed aan op deze manier.
2: En ik doe natuurlijk nog steeds projecten zoals met Sue en Roy ook voor Papa Koenders. Ik ben bezig ook met een boek over die 20 jaar Lozon. Met een masterstudent. Ze is al afgestudeerd erop. Mm-hmm. En wat nog meer? Ik heb een film gemaakt die opeens herontdekt is de afgelopen jaren.
1: Ja, daar kunnen mensen je van kennen natuurlijk. Hè? Ja. De film
2: Onderneming Onderdak. Maar ik word
1: en het gaat over de slechte woonomstandigheden in de pensions ten tijde van de komst van Surinamers naar Nederland.
2: Precies.
1: Ja.
2: Maar ik word daarvoor nog regelmatig. Ik ben ook in allerlei documentaires op nationale tv verschenen rondom die film en dan, ja.
1: Oké, je hebt als het goed is ook een muzieknummer meegenomen.
0: Ja, anders heeft vroeg aan mij van Sjoe, kun je een leuk nummer uitzoeken? Dus wij gaan zoeken in de geest van Papa Koenders. Dus een nummer met Odo's. En dat is heel veel

Kasten kon doen met auto's. Dus ik heb een paar. Gistermiddag ben ik gaan kijken van goh, wat kan ik vinden. Ik heb eentje gevonden. En het heet Takke Familie Moro Bitre Likki Wan Boom Kompe van de Sukru Masters. Het begint met de Oddo. Mm-hmm. En we gaan het een beetje uitleggen wat deze Oddo inhoudt. En we gaan even kort naar luisteren.

0: Papa Koenders in dit nummer?
1: Daar werd in de koloniale tijd op neergekeken. Dat was negermuziek. Dat was net als de neger, ordinair en onbeschaafd en primitief en al dat soort dingen. Hij heeft zelf een keer iets geschreven in Futuboy, de krant die hij 10 jaar lang uitgaf met die 20 vrouwen van de vereniging Pohama. Maar daarin zegt hij dat ik ben niet opgevoed met deze muziek. Wat te begrijpen is, hij woonde in de stad en de hele sfeer was er niet. Dat je naar dit soort muziek aan het publiek zou luisteren of het zou horen op de radio. Maar hij was er absoluut. Hij zegt, Kona is van ons, zwarte mensen. Voordat de radio bestond, communiceerden onze voorouders op afstand met een apinti-drom. Om boodschappen en berichten over te doen. Dus hij moedigt de Kawina-muzikanten ook aan. Hij zegt, schaaf die Kawina bij. Behoud het, poets het, polijst het. Laat het iets worden dat fijn is om naar te luisteren. Weet je? Dus absoluut was hij voorstander.
0: Hij stimuleerde ook het eigene.
1: Het eigene, dat is het hart van papa Koenders.
0: En dan heel even terug. Jullie hebben een heel project, een boek geschreven... Naar aanleiding van, tenminste, papa Koenders in de hoofdrol. Wat maakt hem nou zo... laat me eerst vragen, wie was hij... Wie was papa Koenders? Iemand die hem niet kent, wie was hij?

0: lang na de slavernijperiode geboren zijn en straf hebben ondergaan. Ik zal een voorbeeld geven en nu blijkt dat het ergens familie is, dat heb ik nooit geweten, maar mijn moeder, die had een collega en ik zei van altijd heel snel lopen. Je hebt Olympische tak waar je snel kunt lopen. Het is niet hard lopen, maar heel snel lopen. Ik zei tegen mijn moeder, het lijkt alsof de vrouw wieltjes onder de voeten heeft. Onder de schoenen heeft. Echt, die vrouw liep ontiegelijk haar. En vorig jaar, toen ik in Suriname was, toen zei mijn moeder, oh ja, is de nicht. Een beetje tweede of derde rangs, graad moet ik zeggen. Niet rangs, sorry. Graad, nicht. Wat was nu het geval? En het geval was, en ze was wees, zoals ouders. En die mevrouw, als klein meisje moest de boodschap gaan doen voor die mevrouw in de stad. Dus toen was in de stad, maar hij moest naar een apotheek of een winkel. En die vrouw, die spuugde op de grond. En die vrouw zei tegen haar, ze moest terug zijn voordat de speeksel was opgedroogd. Dat is een...
1: Dus daarom ging ze zo hard lopen.
0: Nou, kom erbij. Dat is een gruwelijke methode in de slavernij werd toegepast.
1: Die methode van spugen,
0: ja,
1: om de tijd en de snelheid aan te geven.
0: De snelheid, want je mocht niet langer dralen. Men zei, als een opvoedkundige principe, je moet niet te lang op straat dralen. Maar in de slavernij, als je terugkwam in de spiegel opgedroogd, dan had je een probleem. En nu komt het, ik heb toevallig heb ik twee boeken gelezen. Een boek vorige maand gelezen, een Afrikaans roman. En een ander boek een jaar of zo gelezen in Brazilië. Hetzelfde ook situatie van de plantage. Gesitueerd in de jaren in de 20e eeuw. En van zwarte mensen. En dat zegt men. De plantage ging over andere eigenaarshandel. En dat zei die. Ik weet niet hoeveel persoon in het boek zei. Ik werd erom dat voordat de speeks dat ik nu spuug.

0: vloffen jaren kun je dan die vreemde taal, dus wat Nederlands als vreemde taal aanleren. Maar dus de basis is dan gelegd. En dat was Koenders dus in die taal, maar Koenders wat André ook eerder gezegd heeft.
1: Dus een leraar, een onderwijzer, die het eigene heel erg stimuleerde.
0: Ja.
1: Maar als we hem in die tijd plaatsen, hoe viel dat samen?
2: Nou, kijk, Koenders is zelf koloniaal opgeleid als onderwijzer. En hij was onderwijzer in een koloniaal systeem.
1: Ja,
2: dus hij kende het door en door, van binnen en van buiten. En ik denk dat daar voor een belangrijk deel ook zijn motivatie is gegroeid om zich zo in te zetten voor het Stralantongo. Maar ook tegen de koloniale mentaliteit, dat alles wat Nederlands en Hollands was beter dan wat Suriname kon voortbrengen.
1: Ja. Maar er was dus ruimte in die samenleving om zo iemand als Koenders
2: actief te laten zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, zeker. Ik denk, André en we praten vaker over. Kijk, hij is begonnen naast de pensioen. Hè? Dus toen hij met pensioen ging, is hij begonnen met zeg maar de activiteiten. De Saraniti die organiseerde en de andere
2: activiteiten.
0: En Foot the Boy uit te geven. Pensioen, ja. Wij denken, zeg, wij vermoeden ja. dat het als hij... Kijk, in die leerplichtwet werd in 1876 ingesteld. Suriname was het eerste land waar de leerplichtwet werd ingesteld. En daarvoor waren er scholen in Paramaribo, waarbij Stralantongo als onderwijstaal er bestond. In de tijd van de slavernij waren scholen waar witte kinderen naar scholen gingen, waar men Stralantongo werd onderwezen. Dan kreeg je 76 en dan kreeg je daar een soort schijf.

0: Zaten sprake, die kregen straf. Ze moesten hun mond met zeep gaan wassen of in de hoek gaan staan of zo, omdat ze Sanatong hadden gesproken. En daarin, in die periode, is Papa Koenders onderwijzer geweest. Mm-hmm. En dat heeft hij allemaal meegemaakt. En ik denk dat vandaar ook de motivatie is gekomen van, dit is van ons en die taal. Ik heb dat zelf eigenlijk ook zo ervaren. Hoe belangrijk die taal is voor mijn persoonlijke identiteit. Want toen ik in Nederland kwam, nou, toen ik naar Nederland kwam om te studeren, kwam ik in een samenleving waar het totaal niet klopte van wat ik had gehoord en had geleerd in Suriname.
1: Wat had je gehoord en wat had je gehoord?
0: Nou, alles wat wit was, was beter. En in Nederland is goed georganiseerd. Maar goed, ik zag ook dat er arme sloepers hier waren en stratenmakers. Maar vooral het racisme ook. Dat mij ten deel viel. Niet alleen mij natuurlijk, maar alles wat een kleur had. Dat was echt, echt heel erg. En ik merk, ik heb altijd van Sanatong gehoord. In Suriname, toen ik opgroeide, sprak ik het niet. Maar ik hoorde het wel op de radio en ik hoorde mensen praten. Maar toen ik hier kwam en me totaal vervreemd en niet thuis voelde, ben ik het verder gaan ontwikkelen. En het heeft me zo, en nog steeds spreek ik het graag, want Sanatong was iets van mij. Dat konden die kabakkers niet van me afnemen, om het even zo te zeggen. Ja. En dat is het nog steeds voor mij. En dat dus. Het is,
2: wat ik wil zeggen, het is een, als je nu terugkijkt op de geschiedenis, dan zie je dat hoe ingrijpend het kolonialisme werkt. Hè? In Ausen haar vaten van de samenleving zeppelt het door. En een van de dingen, je had heel veel. Dus die elite in Suriname, die koloniale elite, de ambtenaren, die waren overwegend wit vanuit Nederland, en zijn Suriname, de gekleurde elite, die zei, wij zijn Nederlanders. Dus het gevoel van wij horen bij Holland. En dat werd ook, je had ook van die propagandamachines, dus zo rondom Koninginnedag, in dit geval de jaardag van Wilhelmina, die van mijn 15 jaar geregeerd, als ik me niet vergis. Dus elke Koninginnedag werd er van alles gedaan om die bevolking erbij te halen. En Nederland en de Nederlandse cultuur werd er echt gepropageerd. En hoe weet je, nou, niet zo lang geleden van het artikel waar ik bezig ben geweest, tussen rond 1900 tot 1940, 1945, is dat er verstaan van. Hoe dat, niet alleen het Nederlands dat daar wordt geschreven, maar ook de propaganda die voor het Nederlands werd gemaakt. En daarom, en een van de gedachten daarbij was, wat men ook zei van gaan, waarom mocht die taal niet worden gesproken worden op school? En vooral thuis niet, wat men zei, als je niet het Nederlands leert, die taal houd je achter. Dus niet alleen het niet spreken, maar de taal op zich houd je achter, gaat de belemmering zijn om goed Nederlands te leren. En die ouders hebben ervoor gehouden als je kinderen succesvol op school moeten zijn, dus zoveel als mogelijk Nederlands te leren. Vandaar dat je heel wat Afro-Surinaamse ouders, kinderen wel weten, dat als je ouders naar het jongen sprak, oewee je in de zand dat je terug sprak. Je was dan brutaal, je bent niet elkaars gelijk. Met je ouders moet je, die spraken in de Surinaamse tjou, en jij moest in het Nederlands antwoord teruggeven.
1: Je zei net dat je bij het bestuderen veel propaganda hiervoor bent tegengekomen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, bijvoorbeeld propaganda meer in de zin van Suriname is lange tijd genoemd de derde provincie van Nederland. Suriname was de meest Nederlandse provincie van Nederland. Nou, iemand anders vertelde mij, dat werd ook over Indonesië gezegd, dat zou wel zo zijn. En dat geloof ik best ook wel. Maar voor de Surinamers, in de kranten stond ook van wij zijn de dertiende provincie. Wij zijn Nederlands. En er is geen enkel land buiten het Koninkrijk dat zo Nederland is als wij dat zijn. Zelfs het huidige Indonesië bijvoorbeeld, dat werd als een tegenbeeld gebruikt. Want dan een hele grote miljoenen bevolking met andere vormen, andere religieën. Suriname was toch het land waar de koningin

0: rustig gehad en waarbij wij zo tos waren en dat wij de taal beheersten. Kraan was de zeg maar oprichter voor de oprichter van de West. Was een Nederlandse man.
1: De krant de West.
0: De krant de West, ja, dankjewel. De krant de West. Die zei in de oorlogsjaren zei hij nog dat dankzij de boeken, maar ook de kranten, Suriname zo Nederlands georiënteerd is. Want al die kranten die verschenen, de Surinamer, de Suriname, je had Suriname, ja, de Surinamer, de krant Suriname, die vergis, hou me even de goede hoor, luisteraars, werd voor me uitgegeven door de RK Bisdom. En je had de krant Suriname van de gebroeders Wijngaarden. En dan had je de West verscheen 3 keer per dag. En later verscheen nog meerdere, zeg maar, meerdere journalen. Maar al die kranten, maar ook andere zeg maar, tijdschriften en zo. En had je ook nog de krant van, die uit werd gegeven door ook de Koreaanse staat had ook eigen bladen. Nederlands, Nederlands en Nederlands.
2: Dus alle publicaties, daar was Nederlands de voortaal in.
0: Zeker.
2: Misschien is het een goed moment om nog even naar een nieuw nummer te luisteren.
0: Ja, zeker. Ik heb meegenomen een ander nummer. Het is ook een, dat is een ietsje meer Casico-achtig. Dat is van de Generals. De City Kunayu.

0: te beleven. Een taal te spreken. Weliswaar later, wacht, ook niet op school, maar in ieder geval. Maar in de ruimte daarbuiten had men heel weinig, men had minder moeite met hen. Maar die Afro-Surinaamse groep, die taal, die cultuur, dat was een probleem voor de koloniale elite. Dus een van de dingen wat men ook zei is, behalve dat de Surinaamse zogenaamd de leerprestaties zou beïnvloeden, van de negatief zou beïnvloeden, zei men ook, die taal is te klein, is de feit is te primitief, je kunt geen abstracte ideeën over filosofie, over wiskunde, over rekenen, uitleggen. En Condes heeft gedemonstreerd in de 10 jaar gangen van het Blad voor de Boy, dat alles wat je zeggen wil, alles of nou is geschiedenis, filosofie, abstracte ideeën vanuit de rekenen, vanuit rekenkunde en wiskunde, die kun je in de Sratonge vertellen. En daarover schreef hij.
1: En dan heeft hij ook een mooi gedicht.
0: Nou, hij heeft veel gedichten vertaald. Want een van de dingen is, hij zeker als het moeilijk is om iets abstracts met een van de meest interessante manieren om iets abstracts, dat abstract is, weer te kunnen geven, zijn gedichten. Gedichten zijn denk ik soms zo eenvoudig, maar ze zijn heel erg moeilijk te vertalen. En hij heeft een paar vertaald. En André gaat van mij eentje voorlezen, of zo, een kort stukje.
2: Ja, nou, kort, ja. Dit is een heel beroemd gedicht in Nederland, van een Nederlandse dichter, De Tuinman en de Dood.
1: Oh ja, dat kennen we allemaal.
2: Dat heeft hij dus in het Sranantongo vertaald.
0: Heel mooi ook.
1: En hoe klinkt het in het Sranantongo?
2: Wande Abraham, ben de nabakagrong. Die wantroso si fedi de kong. Abraham draai, atroye ouro na grong. Asetilong, along, along. Die adoro watrasé, atakiso. Abraham mi boy, na foto yumugo. Gona boto, pari sondro bro. Fosi, awani fiwan boto, da you knows don kabana foto. Feti, meki ano kisiyo, da mek adusa akandu. Adoro foto fruku mamanteng, da pe fedi knape wachti eng. Abraham, you make me skreki yesterday. Fudina foto mi ben nak you tide. En dan missi you te so far away.
1: Mooi. Heel mooi.
2: Ja.
1: En het gaat natuurlijk over de tuinman en de vlucht. Ik zorg dat hij mij niet te pakken krijgt. En dan vlucht hij ergens heen. Isfahan, dat plaatsje. En als hij daar is, dan komt hij daar de dood tegen. En de conclusie van dit gedicht is natuurlijk van dat, als de dood je eenmaal in zijn vizier heeft, kan je rennen wat je wil. Er is geen ontsnappen meer aan.
2: En de Hollandse dichter was P.N. van Eyck.
1: Van Eyck, ja.
2: Van Eyck was dat.
1: En hoe werd erop gereageerd in Suriname?
2: Nou, ja, Jules, kijk, we hebben er vaker over gesproken. Waarom is hij na zijn pensioen
1: begonnen zo activistisch
2: te zijn?
1: Ik kan me er wel enigszins iets bij voorstellen, natuurlijk.
2: Ja.
1: Want als je in dienst bent, dan heeft het consequenties als je op die manier zo.
2: Dan loop je gevaar, inderdaad, dat je ontslagen kan worden, omdat je gewoon onheuse of er te radicaal was. Of de cultuur, de Nederlandse cultuur, of geleden.
0: Ja, afrond werd.
2: Ja. Ja. Dus dat de reden is geweest. En dat vind ik gewoon heel slim. Dus hij dacht ook goed, hij had ook een strategie over hoe hij, weet je, zijn activiteiten kon voorzetten. Maar volgens mij is er onder, kijk, dat
1: dus hij is zelf, vooral na zijn pensionering
2: actief geworden
1: en volop er tegenaan gegaan.
2: Ja, maar goed, als onderwijzer stond hij voor een klas voor al die kinderen. En in hoe hij met ze omging, maar ook wat hij ze vertelde over eigenwaarde, over de kracht van het eigen, dat deed hij wel in de klas. Grotendeels in het Sranantongo werd geschreven, en waarin hij de situatie van de Afro-Surinamers en andere Surinamers beschreef, maar vooral de Afro-Surinamers, want je moet nagaan, in zijn tijd waren er nog niet

0: zoveel Hindustanen, Javanen of Chinezen in de samenleving. Dus dat is natuurlijk revolutionair geweest voor Suriname. Een krant die bijna helemaal in het Sangatong werd geschreven. En dat deed hij samen en dat moeten we toch wel met distributie, maar soms ook met schrijven. En het helpen met het laten drukken van die krant en het organiseren van de distributie. En dat heeft die krant Futuboi, hebben ze 10 jaar lang, het was een maandblad.
1: Ja.
0: 10 jaar lang hebben ze dat maandelijks uitgegeven.
1: Ja, van mei 46 tot april 57.
2: Dus, zijn er ook namen te noemen van die vrouwenvereniging? Dat je zegt van,
1: ja,
2: daar waren hele bekende vrouwen
1: nou, bij betrokken? Zeer zeker bekend. In het boek hebben we de namen, zoveel als mogelijk. Maar één bekende familie was de familie Weidebos. Aan de Gravenstraat, de familie Weidebos. Dus de ouders van de bekende president geweest, Jules Weidebos. En Ruth Weidebos, dus het gezin. Waarvan de moeder voor haar betrokken was en ook andere familieleden. Weidebos Monkow, moet ik zeggen. Mevrouw Monkow.

0: eigenlijk?
1: Hij heet Julius, dacht ik, Julius Gustaaf Arnoud Koenders. Nu blijkt dat zijn middennaam, zijn tweede naam is geen Gustaaf, maar zou van met George moeten zijn. We zijn nog een beetje aan het uitzoeken hoe nou, waar nou precies zit. Alhoewel, ik moet zeggen, ik heb wel een bewijs van een doopregister gezien waar die George op staat. Dus we zijn ook interessant van, waar komt Gustaaf? Precies, hoe is het ingesloten? Want in alle boeken die je over Koenders leest, is de tweede naam Gustaaf. Dus weet je, ook benieuwd van waar is het Gustaaf ingekomen? Is het misschien een bijnaam geweest van George? Ik ken George als Joro. Weet je, maar het kan ook iets anders zijn geweest. Weet je niet precies. Of is het ergens bij van gisteren verschreven en al die tijd door alle overige, zeg maar, schrijvers, zowel mannelijk als vrouwelijke schrijvers, was zo blinks overgenomen?
2: Zoals wij
1: ook.
0: Ja, dus hè? Wat houden we nu aan? Welke namen houden we nu aan?
1: Nou, in ieder geval, ik die Julius en die Arnoud hier even aan. Julius Arnoud Koenders.
0: Julius Arnoud Koenders.
1: Want dat is zuiver, dat is duidelijk. En op het doelbewijs, dat ik, in feite kan ik ook zeggen George. Want ik heb namelijk het ingeschreven bewijs gisteren in de EBG-kerk. Daar staat ook George op. Anders vertelde ik niet zo lang geleden dat hij een andere naam had. Maar bij de volkstelling, dat heb ik niet zo paraat, is er fout gemaakt. En toen werd het Koenders. Wat er ook mogen zijn, in onze stukken blijkt dat hij al voor de volkstelling van 50 de naam Koenders werd gebruikt. Dus in meerdere stukken, dat kun je ook aflezen op basis van de Footboys en zeg maar de reclames voor de Surinaamse avonden.
0: Was het moeilijk om onderzoek te doen naar hem? Is er veel bewaard gebleven? Was het echt heel erg ingewikkeld om van alles en nog wat te vinden?
2: Nou, ja. En ik, dat schrijf ik. Kijk, wij hebben nooit geleerd dat

0: En dus we weten ook niet precies waar die Gustav vandaan komt. Dus, maar is
1: dus er is nog veel onderzoek nodig.
0: Ja, zeker.
1: Om aanvullend de geschiedenis van Koenders vast te leggen. Jullie hebben het steeds over wij. Wie is wij in jullie verband? Jullie hebben met een groep dit onderzoek gedaan. Wie?
2: Nee, we hebben dat onderzoek zelf gedaan.
1: Ja, maar wie is wij?
2: Roy Wijks en Jules. Die hebben het meeste onderzoek. Nou, dat boek heeft ook een voorgeschiedenis. Ze hadden...
1: Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
2: Dat ga ik je nu vertellen.
1: Oké.
2: Nou, kijk, we bewegen allemaal in het Bijlmerveld. Dus vanuit die hoedanigheid hebben we ook op allerlei manieren met elkaar samengewerkt. Maar Jules en Roy, die hadden in samenwerking of in opdracht van Kwasi Korendijk zijn stichting, een brochure geschreven over Papa Koenders. En daar, om dat te doen, hadden ze ook al onderzoek gedaan met mensen die Papa Koenders gekend hadden. En die brochure ik kreeg het onder mijn ogen. En ik was helemaal weggeblazen. In het voorwoord zeg ik ook, ik wou dat toen ik een kind was, dat ik Papa Koenders gekend had. Want ik ben gewoon opgegroeid in een koloniale samenleving. En in mijn onderbewustzijn had zich een koloniale mentaliteit ontwikkeld. En toen ik die brochure zag, was ik dacht, en dit is van iemand van onszelf.

0: kaart naar de tentoonstelling kijken. En dan geven we ook nog een rondleiding daarbij.
1: Nou, hartstikke fijn. Dan wensen we iedereen een prettige bevrijdingsdag natuurlijk.
0: Ja, en nog even over bevrijdingsdag, ook over Zuidoost en Jessica.
1: Ja, ik ga in ieder geval naar de, op 4 mei ga ik sowieso naar de herdenking bij Holendrecht. Dat vind ik altijd zo'n hele bijzondere herdenking. Ja. Daar ben ik.
2: En ik ga naar de krans leggen.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: het leven met 100% natuurlijke whey-proteïne. Nu 1 plus 1 gratis bij Holland & Barrett.
1: Als je de Posturaflex elke dag 10 minuten gebruikt en dat 1 week lang volhoudt, zul je merken dat mensen je nieuwe uitstraling opvalt. Gebruik je hem dagelijks zo 15 minuten en houd je dat een maand vol, dan ga je je lichaam echt...

0: Het is een maandag alweer. En ja, inderdaad, het is 4 mei. En dat betekent dat de dodenherdenking aan de gang is. 1 minuut stilte is geweest voor zij die gevallen zijn. Ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier samen met niemand anders dan onze enige echte Vito Boone. En op de achtergrond hoort u nog even, ja, voor de kenners, Cameo met het nummer Candy. In de tijd razend populair. Hij treedt nog steeds op, nu wel een stuk ouder, maar nog steeds met die rode tocht. Maar ik dwaal af. In ieder geval op de Dam is dus de nationale dodenherdenking, waarmee de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, maar ook slachtoffers die zijn gevallen in, bij andere acties waar Nederlanders of Nederlandse militairen bij betrokken zijn geweest. Dat is wat het nu officieel is.
1: Ja, want dat is altijd, vind ik altijd...
0: Ja?
1: Ja, wat, omdat er nu een heleboel protesten ook zijn.
0: Ja.
1: Maar het zijn eigenlijk waar Nederland bij betrokken is.
0: Is.
1: Toch?
0: Ja.
1: Want ik lees nu net dat er 4 mei bij... 4 mei denk ik op Anton de Komplein is er aandacht van de koloniale geschiedenis en Gaza.
0: Ja, klopt inderdaad. En natuurlijk...
1: koloniale geschiedenis is Nederland bij betrokken.
0: Uiteraard.
1: Maar Gaza...
0: Is Nederland ook bij betrokken?
1: Ja, indirect. Maar dan kan je bijna in elke oorlog...
0: Hoezo indirect? Ik bedoel, als jij toelaat dat jouw onderdanen met de Nederlandse nationaliteit kunnen dienen in het Israëlisch leger... Jij kan niet nu zeggen van ik wil Nederlander blijven en ik wil in het Surinaams leger ook dienen. Dat kan niet.
1: Maar je kan wel bij Israël.
0: Dat kan, ja. Dat is toegestaan. Ja, je kan gewoon in dienst en dan kan je dus...
1: Ja, maar dat ligt dus aan Israël.
0: Nee, in Nederland ook. Je kan dan eigenlijk oorlogsmisdaden plegen en dan gewoon weer terugkomen naar Nederland.
1: Oké.
0: Okay. Dat is altijd al zo geweest. Als je ook bijvoorbeeld kijkt op de luchthaven, is het bij El Al, is het de enige plek waar militairen van een vreemde natie op de luchthaven staan. Ik bedoel,
1: ja, die hebben ook alles is apart daar.
0: Alles is apart. En,
1: bagageafhandeling, alles.
0: Ja, allemaal apart. Ja. Dus we hebben ook meegemaakt met de Maccabi Haifa fans.
1: Ja.
0: Die, waarvan het beeldmateriaal verdwijnt. En die waren ook in één dag opeens weer weg. Allemaal terug naar...
1: Belmeramp.
0: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus er zijn hele grote uitzonderingen. Die worden er gemaakt. Dus ik vind het niet indirect wanneer jij toestaat dat jouw burgers op basis van hun geloof, hè, nog een keer, het geloof wat ze aanhangen, dan vervolgens kunnen kwalificeren om in Israël in het leger te gaan. Dat is geen indirect.

0: daar horen we uiteindelijk, ja.
1: Alleen weet je, het is de massale aandacht. Kijk, iemand is geïnterviewd ook. En dan zeggen ze, ja, Gaza en nu noemen ze ook Sudan. Wat er is gebeurd met genocide.
0: Ja.
1: Maar Sudan was er eerder.
0: Sudan was er eerder, ja.
1: Veel eerder.
0: Ja, ja.
1: En toen was dit niet.
0: Nee, nee.
1: Toen was er helemaal geen, ja, nee. Laten we zeggen, protesten.
0: Er waren geen protesten.
1: Nu nemen ze het wel erin mee.

0: Ik heb vandaag ook een sjaaltje. De luisteraars kunnen het niet zien. Ik geef een krachtig
1: signaal.
0: Geef ik af. En ik draag dus een sjaaltje of een mooie speld. En ik zorg dat de rest van mijn kleding goed past bij die speld. En daarmee geef ik een krachtig signaal af. Ja.
1: Nee. Nou, daar zijn ze van onder de indruk, denk ik dan.
0: En nog steeds, nog steeds.
1: Ik denk dat ze nu twijfelen.
0: Nou, en of ze
1: moeten gaan.
0: En of ze getwijfeld hebben, jongen, daar. Echt. Ja.
1: Gordon heeft een sjaaltje.
0: Ja, ik heb een sjaaltje.
1: Dus ik denk dat ze nu al denken van, nou gaan we door met onze acties.
0: Gaan we door, want misschien komt hij de volgende keer met een blazer. Hè?
1: Ja, precies. Ja? Nou, daar moeten we wel rekening mee houden.
0: Even oppassen, want die man komt met een blazer. Dus dat is waar, ja. En natuurlijk moeten we ook nog even stilstaan. Je noemde het net al even, het koloniale...

0: tegen femicide voor de vrouw,
1: ja,
0: dat zien ze niet.
1: Nee.
0: Dan werden ze zelfs aangevallen, een paar vrouwen ja, op fietsen. Ja, ja, ja. Dus ze werden betast en dat soort dingen.
1: Moeten ze maar in de keuken blijven, s'avonds, toch? Of niet?
0: Ja. Nee, maar dan gaat het niet om de vrouwen.
1: Nee, dan gaat het niet om.
0: Nee, weet je,
1: onze vrouwen zijn er dan ook nog een keer.
0: Ja, precies, want die gingen dan op. Maar dan gingen die op
1: vrouwen. Ik vind het een goed.

0: My backyard, inderdaad. Ja,
1: voor de rest mogen ze wel ergens, maar niet bij ons.
0: Nee, vooral niet hier.
1: Wij hebben hier schoolgaande kinderen en de vrouwen. En wij komen voor hun op.
0: Ja.
1: Maar, ja. Maar als je dan, wat ik zeg, een protest met
0: femicide, dan zijn ze niet thuis.
1: Nee, maar als je daarmee loopt, ben je woke.
0: Ja.
1: Dat zijn voor de
0: oh ja, woke, dat is het nieuwe ding, inderdaad.
1: Dan ben je niet met Nederlandse vlag, want dat mag dan niet. Dat is
0: juist.
1: Dan ben je woke en dan ben je heel links.
0: Ja.
1: Als je dan mee gaat doen.
0: Maar dat is een beetje de trend, hè, nu. Want zodra we iets hebben over wat te maken heeft met rechten, het erkennen van het koloniaal verleden, dan wordt het heel snel onder het kopje woke geplaatst.
1: Ja, of weet je, vrouwenrechten, gelijke rechten, dat soort dingen. Ja, dan ben je woke en dan ben je zwak.
0: Ja.
1: Woke. En als de rechter, dat zijn dan D66 rechters. Dus dan, weet je, dus dan daar gaan ze dus niet voor. Want eigenlijk zou je die ook moeten protesteren. Dus degene dus die nu zeggen, vrouwen en kinderen, zou je eigenlijk ook als weet je, geef ons de nacht terug. Was dat toch het protest?
0: Ja, klopt. Geef ons de nacht, klopt.
1: Precies.
0: Dan zou je denken dat ze daar massaal aanwezig zouden zijn.
1: Massaal, want dat is ook voor hun vrouwen en dochters.
0: Waar ze heel erg bang voor zijn, toch?
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus dan zouden ze daar ook wat nemen. Maar dan ben je wel op. Dat is niet hetzelfde.
0: Nee, dat is niet hetzelfde op de een of andere manier. Maar het gaat vooral om asielzoekers die dan hier zouden komen.
1: Ja.
0: En los van het feit dat er altijd voorbij wordt gegaan aan het feit waarom die mensen überhaupt asiel zijn komen zoeken. Want ja,

0: breed aan hun eigen propaganda, aan hun eigen PR die ze opzoeken. In eerste instantie bleef het nog vrij goed in voorbereiding, onzichtbaar. En nu her en der poppen de symbolen op en de communicatie daaromheen.
1: Ja, want de afgelopen weken is het wel over die ventgroepen gegaan, die zien we ook in Loosdrecht verschijnen. Is dat dan hetzelfde? Vormen die een onderdeel daarvan?
0: Ja, dat is natuurlijk een vraag die we allemaal graag beantwoorden. Wat is het nou precies? En vaak willen we dan één antwoord. Maar vaak moeten we ook concluderen dat het niet zo makkelijk is. We zien groepen oprechte bezorgde burgers. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Ja. Er zitten ook oprechte bezorgde burgers, ook op Malieveld en ook in Loosdrecht. En die willen graag hun zorgen kenbaar maken. Dat moet gezegd worden. Daarnaast heb je steeds meer groepen die rondreizen door het hele lokaal. Die brengen ook het vuurwerk mee. Die weten hoe ze moeten provoceren. En dat lukt ook. En tot onze grote schrik zien wij nu niet alleen zeggen. Inderdaad, je ziet de commandostructuur zie je strenger worden. En inderdaad, internationale coördinatie niet alleen maar beperkt tot een paar extremistische jongens en meisjes. Maar vooral ook die internationale connectie. Maar vooral ook richting de politiek. Je ziet ook connecties richting politieke partijen. En met name ook extremistische influencers als Tommy Robinson. Even Vlaardingenbroek. Zo zijn er internationaal een aantal spelers die ook de energie, zeg maar, van het debat opstoken.
1: Ja, eerst even naar de mensen.
2: Nee, we zien dat er dus een hele verschuiving aan het optreden is. We hebben nu over georganiseerde extreemrechtse groeperingen die duiken op bij anti-immigratie-rellen. Bijvoorbeeld ook bij de AZC's. Nou, een van die mensen zei het ook, hè, geloof ik, in IJsselstein. Ja, die mensen komen niet van hier. Maar het blijkt dus een heel groot probleem te zijn. Althans, het wordt wel gezien als een probleem. Maar heb je het idee dat daar nou echt wordt tegen opgetreden? Of wat is jouw gevoel erbij?
3: Er wordt tegen opgetreden. Alleen, het loopt helemaal uit de hand. En soms zie je dus dat een stadsbestuur enige concessies doet.
2: Ja.
3: Dus zien andere gemeentes, of tenminste rellen of burgers,
2: die denken, het werkt. Toch?
3: Ja,
2: het werkt.
3: Ja. Dus dan gaan zij dus dat ook doen. Want ze zien gewoon, het helpt. Nou, het helpt in ieder geval gedeeltelijk. Want er wordt dan...
2: Maar belangrijk is dat er wordt gezegd, er zijn dus banden met de politieke partijen. En dat zijn met name de partijen, of met name denk ik vooral de partijen aan de rechterkant van het spectrum.
3: Nou, er is wel eens opgeroepen.
2: Forum van Democratie bijvoorbeeld.
3: Ja, Wilders heeft ook wel eens opgeroepen van je moet opkomen voor je rechten.
2: Voor je rechten toch?
3: Dus die roept eigenlijk op gewoon van...
2: Kom in opstand.
3: Kom in opstand tegen regeringsbesluiten. Hè?
2: Ja,
3: want het is dan een regeringsbesluit. Het is niet een...
2: Het
3: wordt niet gediscussieerd of zo.
2: Nee, dat klopt.
3: Ja. Met andere woorden, hij roept er ook om. En hij spint er ook garen natuurlijk bij, dat dit gebeurt.
2: Maar Fiet,

0: onderzoekers. Terwijl, als zij gewoon naar de oorzaak gaan, ja, en dat kunnen ze onderzoeken, wie achter die rebellengroepen, wie financiert, wie wapens geven, dat soort dingen, zien ze dat er gewoon de westerse wereld,
1: ja,
0: dat onstabiel en daar, ja, de grondstoffen te stelen of te pakken voor heel weinig, ja, heel weinig geld. Dus dan, en dan vluchten die mensen. En dan zeggen ze, ja, ze moeten in hun eigen regio. En ja, ze vechten onderling.
1: Ze vechten onderling. En die wapens die ze hebben gekregen, die zijn uit de lucht komen vallen.
0: Precies.
1: Want die wapenfabrieken staan, dames en heren, niet in die desbetreffende landen.
0: Ook dat.
1: Laten we ook daar nog eventjes over praten.
0: En waar die grondstoffen, wie bezit ze, welke maatschappijen bezit hebben van die grondstoffen, waar ze zeg maar 80% naartoe gaan.
1: Ja.
0: Ze zijn heel rijk aan grondstoffen, alleen ze zijn straatarm daar.
1: Ja.
0: Dus dat is ook zo gek. Congo is qua grondstoffen een van de rijkste landen.
1: Klopt.
0: Alleen, ze hebben echt, nou, volgens mij zijn ze in de top 5.
1: Ja, het is absoluut een van de rijkste landen. Maar ze liggen totaal op hun gat. Omdat ze dus uitgemolken zijn en tegen elkaar opgezet zijn. En armoede hoe zei je dat? De armoede is enorm groot. En de ongelijkheid nog groter misschien wel.
0: Ja, en ik vind het jammer dus dat mensen dus dat ze dan gewoon praten dus nu. Hè, en dan gewoon zeggen van, ze moeten daar blijven. En ze komen geluk zoeken. Ja. Zo, maar ze gaan niet naar, waarom vluchten ze? Ja, ze willen gewoon meer salaris. Gewoon, weet je,
1: maar niemand gaat zijn huis uit. Aan de andere kant, hè, ook in Zuid-Afrika, heel duidelijk xenofobie, zoals dat zo mooi heet, hè, vreemdelingen, haat. Zuid-Afrikanen jagen achter andere Afrikanen aan, die dan wel legaal of illegaal volgens hun zijn, zich bevinden in Zuid-Afrika. En de banen aan het wegpakken zijn van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Daar zijn een aantal voorbeelden zijn er geweest. Dit weekend waren er weer. Ik zie wel dat...
0: Ik ken een paar mensen die...
1: De Mandama Zulu zijn, heb ik gezien wel.
0: Maar ook een paar witte mensen uit Zimbabwe.
1: Ja.
0: Die waren dus toen gevlucht door Zimbabwe.
1: Ja,
0: toen,
1: klopt. Ja.
0: Die gingen dan naar Zuid-Afrika. En die hebben daar dan van die pensions, huizen, bepaalde dingen dan opgekocht. Maar je had ook van een paar, die gingen dan in die wijken wonen. En dat denk ik bij mezelf. Als jij gaat vluchten en je komt hier al in die townships, nou, dan moet je het wel heel slecht hebben
1: als jij daar
0: wil gaan wonen. Ja, ja, ja.
1: Ben ik helemaal met je eens. Hou je punt vast, want ik zie al dat het bijna 9 uur is. Blijft u luisteren naar de Heren van Stand. Dit is een speciale, de doden, de herdenking special moet ik het bijna noemen. En aan de andere kant van 9 uur zijn we terug met het tweede deel van de Heren van Stand. En ik was nog even op zoek naar Cameo en ik hoop dat het me lukt voordat de reclame gaat beginnen om er op een mooie manier uit te gaan.

zijn rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpenvlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de Bourdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen.

0: 30 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, welkom aan de andere kant van 9 uur voor de tweede deel van de Heren van Stand. Gordon Kruden, Vito Boorne, uw gastheren tot klokslag 10 uur. En we waren al een beetje druk aan het discussiëren geslagen. En laat me het anders doen. Ik ga het op een andere manier even introduceren. We pakken even wat feiten erbij en gaan daarna daarover in gesprek. Nou, in ieder geval, kort samengevat, uit een recent onderzoek van april 2026 blijkt een tegenstrijdig beeld. Mannen hebben over het algemeen een hoger inkomen en houden vaker geld over dan vrouwen, maar ze belanden tegelijkertijd vaker in de schulden. Laat me nog eventjes een keer goed zeggen. Mannen hebben over het algemeen een hoger inkomen en houden vaker geld over dan vrouwen, maar ze belanden tegelijkertijd vaker in de schulden. Nou, hier zijn de belangrijkste punten. Bijna 80% van de mannen houdt maandelijks geld over, tegenover 73% van de vrouwen. Maar ze maken ook vaker schulden. Makkelijker rondkomen, ondanks de hogere schuldgraad, geven mannen aan makkelijker rond te komen dan vrouwen. Nederlandse mannen genieten over het algemeen van grotere financiële stabiliteit dan vrouwen. Vrouwen, mede dankzij hogere inkomens en snellere loonstijgingen. Nou, wat zijn dan de oorzaken? Mannen lopen vaker financiële risico's, waardoor ze, ondanks ze een sterker financieel uitgangspunt hebben, vaker in de problemen komen. Financieel kwetsbare mannen zijn vaak jonger, onder de 25 jaar, terwijl financieel kwetsbare vrouwen vaker van middelbare leeftijd zijn. En hoewel vrouwen vaker financieel risico lopen, door opvallende trend, Vito.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ze zeggen ze nemen gemiddeld meer risico's. Ze overschatten hun kansen en vaardigheden meer.
0: Herken jij dat als man zijnde? Of nou, ben je geen man? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, niet.
0: Ja?
1: Nee,
0: Vito, maar, him.
1: Ja, him.
0: Hij. Hun. Zoiets, ja.
1: Goed, als ik kijk bij, laten we zeggen onder de Surinamers of zo.
0: Ja.
1: Dan zie je wel dus dat er ik heb wel mannen gewoon die in de financiële problemen, maar dat was dan puur. Het was niet dat ze geen werk, maar puur meer uitgaven dan dat er in kwam.
0: Maar leefde boven in stand, dat is wat je zegt.
1: Ja? Ja. Nou, maar goed, dat leven boven de stand, het heeft vaak niet met geld te maken. Hè?
0: Nee.
1: Kijk, je kan wel eens echt weinig verdienen. Of weet je, uitkering dat je denkt, ja, dat is moeilijk om rond te komen. Maar als jij geen discipline hebt, ook al ga jij 1000 euro in de maand meer verdienen, discipline is geen discipline.
0: Ja.
1: Dat heeft. Want je hebt voetballers die in de problemen komen. Nou,
0: Dat is waar.
1: Discipline. Wat je ook bijvoorbeeld dan ziet, is dat de vrouw vaker, dus niet altijd, met de kinderen dan als ze uit elkaar.

0: gaat.
1: Ja.
0: En die kunnen dan een of andere manier toch bijna toveren om rond te komen. Terwijl er gewoon mannen zijn die alleen staan. En die kunnen gewoon niet rondkomen. Omdat ze niet met geld. Dat is gewoon niet met geld kunnen omgaan.
1: Niet met geld kunnen omgaan.
0: Dus ja. Impulsiever zijn. Ja. Ik wil een. Weet je, ze zien iets en ze zien een mooie tv. Ik wil iets nieuws hebben. Ja. Terwijl, luister, hij doet het nog. Dus
1: waarom moet je het nieuw hebben?
0: Ja.
1: Maar herken jij jezelf?
0: Of met vrienden.
1: Herken jij?
0: Wat wil je drinken?
1: Wat wil je drinken? Een black label.
0: En in de plaats dat ze dan pinnen, hebben ze een pakje geld. Weet je,
1: om het te laten zien.
0: Wel, je weet wel eens, vroeger ging je wel eens uit. En dan denk je, ben ik geld verloren of zo? Heb je het goed gehad? Dat je denkt, volgens mij heb ik in de plaats twee keer misschien aan elkaar gekleefd. En heb ik te veel gegeven. Dus dan ga je tellen van, wat heb ik nou?
1: Ik heb periodes gehad dat ik al van tevoren wist dat ik het niet verloren was. Maar het zat ook gewoon niet in mijn zak. Dus in die periode.
0: Ja, oké. Maar soms heb je wel eens van, je hebt. En dan denk je,
1: ja.
0: Dat niet helemaal. Ja. Dan ga je tellen van, hoe kan het dat ik zo weinig over heb na deze avond? Of
1: nou,
0: zo,
1: kijk, ook met het geven van een rondje. Hè? Want dan wordt er exotisch besteld, toch? Het is zelden dat het de Sina's en een spa blauw is. Dus dat is het niet. Ik wel altijd tactisch dacht, weet je wat, laat me gelijk aan het begin vragen. Dan ben ik de eerste. En voor de rest van de avond dan ben ik cool. Maar dan is het nog een beetje te overzien.
0: Hè? Maar in het begin hebben ze wel dorst.
1: maar dan heb je in ieder geval die eerste slag. Want niemand kan zeggen van, nee. Maar eigenlijk is dat gek, hè? Want dan ga je dat toch doen om te zeggen van, oké, die mannen moeten niet denken van dat ik alleen maar kom om te drinken.
0: Kijk, en wat er dan ook wel gebeurt, hè? Als jij dan, stel je bent man, je bent alleen en je gaat uit met een dame of iets. Dan wil je een beetje laten zien. Het gaat lekker. Nou, terwijl, misschien gaat het niet lekker, maar je gaat ergens naar een leuk restaurant.
1: Maar ik begrijp dat een beetje ouderwets is.
0: Nee, maar dat gebeurt.
1: Toch?
0: Ja, maar dat. Niet? Ik denk onder. Nou, toch wel. 75% van de zwarte bevolking. Ja. Is echt niet zo dat we tikkies sturen, hoor. Ik zie niet zo makkelijk een zwarte man een tikkie sturen.
1: Oh, de tikkies.
0: Ja, we gaan 50-50 doen. Nee
1: dat denk ik niet.
0: Het gebeurt wel, natuurlijk.
1: Ja, het gebeurt.
0: Je ziet wel eens op tv. Gewoon, absoluut. Bij First Dates of dat soort programma's.
1: Ja, dan wordt het echt serieus.
0: Maar dat zijn 1 van de 10 witte mensen.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, dat zou je toch
1: maar doen. Eigenlijk zeg je dus dat in dit geval, laat het over zwarte mannen. Laten we het bij ons houden. Dan hoeven de vrouwen ons niet aan te vallen omdat we het over de vrouwen hebben.
0: Nee, maar dan wil je een beetje zien van.
1: Maar dan wil je eigenlijk toch. Maar dat is boven je stand. Je wil eigenlijk laten zien. If you abbing, maar in no abbing. Maar je wil je niet laten kennen.
0: Nee, want je wil niet. Ja, want dan gaan. Weet je, je hebt natuurlijk. Die vrouwen gaan een beetje denken. Ja, ik wil niet met het tussen aan als ik loser noem, weet je zo. Dus je doet gewoon van het gaat. Jawel, ja. Tuurlijk heb ik.
1: Maar stel, zo'n situatie. Stel voor met je partner. Ik zeg niet je partner, maar.

0: uitstralen. Ja. Maar men wil vaak een beetje uitstralen van...
1: Succes.
0: Ja, succes. Het gaat lekker.
1: Maar succes erotiseert, zoals iemand dat altijd zegt. Ja. Een voormalige heer van stand.
0: Terwijl het misschien niet lekker gaat.
1: Ja.
0: En het tellen, dus elke maand budgetteren en tellen en sparen en dat soort dingen... Ja, dat gaat vaak lastig. Maar dan moet je op een gegeven moment zeggen... nee, ik ga dat niet doen. En nou ja, ik zeg je, ik werkte toen bij een bank, personeelsadministratie. Ja. En er zijn heel veel mensen toen, dan kwamen ze dan naar mij toe... om, weet je, betalingsregelingen. Of ik zit nou bij die bank, maar kan je mijn salaris naar die bank? Want ja, anders valt het in een put. Weet je zo, weet je. Dus ja. kan je het overzetten in de, weet je. En die dingen gebeurden gewoon. En dan
1: gebeurde dat dan, want we moeten even de vinger op de zere plek leggen. Gebeurde dat meer bij, laten we zeggen, mensen van Surinaamse komaf? Of gebeurde dat ook bij de witte of Marokkaanse medewerkers?
0: Bij de Surinaamse komaf was het meer niet echt grote bedragen.
1: Ja.
0: Dus dan was het een salaris. Of dan was

0: hebben dit wel eens meegemaakt. En, maar ja, wat ga je dan doen? En dan kan er een discussie
1: komen. No, maar goed, ik mijn money naar mij, joh.
0: Nee, maar dan kan er wel eens een discussie komen.
2: Ja.
0: En dan is het, dan praten we niet meer. Maar dan met andere woorden, dat geld is dus weg. Maar,
2: we praten niet meer, betekent ik betaal je niet meer, toch?
0: Ja, nou, maar goed. Ja. De manier hoe je me vroeg.
2: Ja.
0: Isabi.
2: Want hij denkt dat hij heel wat is.
0: Ja, en je moet niet zeuren, want je hebt genoeg.
2: Ja, genoeg.
0: Je rijdt Big Otto, dan kom je maar nu komen. Isabi, dat is al dat. Weet je, zo. Dus we praten niet meer.
2: We praten niet meer, dus we betalen niet meer. Dat is die code.
0: Ja, dan is het klaar. Kijk, en dat soort dingen. Dus je kan liever dan op dat moment het geven.
2: Ja.
0: Want lenen, dat wordt heel... Dat kan
2: lenen is een bron van conflicten. En het werkt door, hè. Want ik bedoel, als stel jij en ik ruzie krijgen over het geld en ik besluit te zeggen van Vito, ik hield er niet van hoe je me vroeg die ene dag.
0: Ik heb je altijd geholpen.
2: En onze kinderen kwamen op verjaardag en dan als ik niet kom, komen die ook niet meer natuurlijk. Ja, ja. Op een bepaald ogenblik. Dus dan krijg je dus een soort hele vreemde dynamiek krijg je, waar we toch wel heel veel mee te maken hebben. Zou het daarom misschien te maken hebben, als je kijkt naar de titels van bijvoorbeeld heel veel Kaseko-nummers, De Manoman Brokumi, De Maitan, Takmisani. Veel voorkomende titels toch wel, toch?
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Of ja. Sumawani Kantaki Mitori bijvoorbeeld. Maar weet je, dat soort achtkomen. Is dat daar een projectie van? Ik probeer geen psycholoog te spelen, maar ik denk ik gooi zo'n balletje op zomaar.
0: Ja, dat zal best wel kunnen.
2: Ja, denk je dat het toch wel mee te maken?
0: Maar soms denk je van, waarom zullen ze jaloers zijn?
2: Ja, jaloers zouden moeten zijn, ja. Ja, het is maar niet altijd duidelijk waarom, ja. Maar aan de andere kant, ik bedoel, jaloezie is natuurlijk ook iets wat we niet helemaal kunnen duiden. Want waarom je jaloers op iemand zou kunnen zijn, dat wil heel erg verschillen natuurlijk.
0: Ja, ja. Nee, maar
2: ik ben bijvoorbeeld niet jaloers op Beyoncé.
0: Nee, dat niet.
2: Want, laten we zeggen, Beyoncé heeft natuurlijk ook haar eigen problemen. Maar ik bedoel, als een succesvol iemand en et cetera, heb ik niet het idee van ik moet jaloers op haar zijn. Want had ik dan anders Beyoncé moeten zijn of iets dergelijks? Want ik heb gewoon die skills niet. Dus ik probeer het wel een beetje zo'n beetje in te kaderen. Ja. Maar je hebt het dus over financiële... geen discipline, noem je dat?
0: Nou, je hebt
2: daar een woord voor, toch? Financiële ontwikkeling of zoiets?
0: Inzicht,
2: ja, ze hebben daar een mooie term voor.
0: Wat je hebt bijvoorbeeld bij witte kinderen, dus die krijgen een zak geld.
2: Ja.
0: Dat is niet echt iets wat heel veel voorkomt.
2: Maar
0: soms wel, maar niet echt.
2: Wordt er nog echt zak geld gegeven? Werken die kinderen gewoon niet steeds veel eerder?
0: Of ze werken.
2: Ja.
0: Maar goed, dat is vanaf 15 of zo, 14
2: zo voor mij. Supermarkt. Ik heb het idee dat iedereen bij de supermarkt kan werken.
0: Maar met dat geld dan ook als je zak geld krijgt. Als jij op een verjaardagfeest... Je gaat het uit dat geld betalen.
2: Ja.
0: Gewoon, weet je. Dus je gaat... Gordon is jarig.
2: Ja.
0: Kom me niet vragen... ik wil wat kopen voor... Nee, je werkt of je hebt... Dan ga je het uit dat...
2: Uit dat geld ga je het halen.
0: Ga je uit dat geld. Dat zie je heel veel bij witte kinderen. Die op een gegeven moment moeten zij sparen. Want zij moeten daarmee... Moeten zij het doen.
2: Terwijl maar krijg jij zo'n geld vroeger?
0: Nee. Hey, ik vraag mijn moeder gewoon.
2: Maar
0: dat is het makkelijke. Je vraagt het gewoon.
2: Ik kreeg wel een zak geld, maar ik moest het toch wel.
0: Nee. Ik vraag het gewoon. En op een gegeven moment werk je. Maar dan zelfs als je een beetje moeilijk, dan kon je even. Je kan je zoon niet met blut wegsturen.
2: Maar gold dat ook, voor je zusters?
0: Nou, is toch anders. De moeder-zoonband is anders.
2: Is anders.
0: Ja, dat zeggen ze altijd.
2: Nou ja, dat zijn
0: vader, dochter, moeder, zoon. Maar kom dan niet zeggen bij jou bij je dochter. Jouw band of dochter is ook anders. Ja, je lacht wel.
2: Nee, ik ben de vragensteller.
0: Ja, ineens ben je vragensteller.
2: Opeens val je me aan. Ik voel me helemaal aangevallen daarin. Ja, nee, het is wel anders, maar ik vraag het gewoon een beetje.
0: Ja.
2: Ik heb wel zakgeld gekregen. Maar bijvoorbeeld, ik heb nooit de kinderbijslag gekregen.
0: Kijk, en weet je wat
2: dat... Kan je dat nog herinneren? In mijn klas kregen de kinderen...
0: Wat ook wel eens was.
2: De kinderbijslag.
0: Weet je wat bij jou was? Stel, je was een beetje... je wil wat vragen. Je wil een bijdrage of zoiets.
2: Ja.
0: Ik ging eerder naar mijn moeder dan naar mijn vader.
2: Ik ook.
0: Kijk, dat bedoel ik. Daarom zeg ik je. Wel, hij zou misschien ook ja zeggen. Ja zeggen, denk ik wel. Nou. Maar hij zou het op een manier doen van... Hey.
2: Zou er altijd een soort voorwaarden aankleven. Of je moet vervolgens eens horen wat je allemaal niet gedaan hebt.
0: Dat bedoel ik. Dan ga je dus naar je moeder toe.
2: Ja.
0: Want daar, je kon wel wat horen, maar je denkt... ze gaat me wel opgeven. Nou, en dat bedoel

0: En dat gebeurt gewoon, dat zie je gewoon. Dus dat in de donkomgeving gebeurt dat gewoon vaker. Dat je een beetje een, nou, ik wil zeggen verwennerij, want dat is het ook weer niet natuurlijk, maar...
1: Is het geen verwennerij?
0: Nee.
1: Als je dat geen verwennerij wilt noemen, dan wil ik weten wat jij wel onder verwennerij verstaat.
0: Is liefde. Nee, maar goed.
1: Maar nu de cruciale vraag, want je hebt natuurlijk zelf kinderen gekregen.
0: Ja.
1: En hoe heb je dat toen aangepakt?
0: Ook niet met echt met... Ja, je probeert wel af en toe een beetje zakgeld, maar dat ging niet echt lekker. Het is gewoon, je gaat gewoon werken op een gegeven moment. Zo.
1: Ja, nee, maar er zit een gat tussen. Er zit ergens een gat, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat ze nog niet werken.
0: Ook niet echt.
1: Nee? Maar het was niet standaard, gewoon iedere week kreeg je je zakgeld? Nee?
0: Nee. En dat is eigenlijk iets wat je kon wel... Op een gegeven moment had je dan wel zakgeld, maar als je dan naar een verjaardag wil... Dan geef je... iets extra's gewoon.
1: Ja, dat was wel de bedoeling. Ja.
0: Terwijl, bij witte kinderen is het gewoon van... je krijgt zakgeld en dan kom je maar met een klein cadeau. Want daaruit ga je alles financieren.
1: Ja, denk je dat het meer toch zo het geval is?

0: die feitelijke, dat je daar les in krijgt. Ja. Maar de school, dat is niet de taak van de school. Misschien is het wel de taak van de school. Maar dat is eigenlijk de taak van de gemeenschap.
1: Eigenlijk zou dat bij maatschappijleer een beetje gegeven kunnen worden.
0: Ja. Kijk, vroeger in Suriname, ik hoorde mijn vader al, die zat bij de padvinderij. En daar hebben ze heel veel life skills hebben ze geleerd. Nou ja. Niet financial literacy volgens mij, maar ze hebben ze heel veel life skills. Dat zou je dan misschien zelf moeten

0: van, hoe noem je dat, zelfstudie?
1: Ja.
0: Autodidact, hè?
1: Ja, dat zeggen ze, ja.
0: Ja, ik moet zelf dingen ondervinden, dus zelf die ervaringen ondergaan. Dan leer ik ervan. En anderen weer, die ondergaan het en leren er niet van.
1: Ja, maar aan de andere kant, om in de spreekwoorden te blijven, voorkomen is beter dan genezen.
0: Oké, dan. Dat is het beste, maar in mijn situatie heb ik geen kansen gehad van dat uitgangspunt van voorkomen is beter dan genezen. Dat is wel zo, maar in mijn leven moet ik dingen ondergaan. Dus ik leef, ik moet het meemaken en dan kijk ik ernaar, dan zeg ik, hey, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Dus één keer overkomen, direct van leren en anders draaisani, kenki pusani, parboto. Draaipari of ik weet niet hoe die gezegd de precies is. Dus, ja.
1: Maar wij verstaan.
0: Oké, maar je weet wel wat ik bedoel.
1: Zeker. We weten wat je bedoelt, ja.
0: Jawel, dus ik moet het zelf ondergaan. Ik heb het niet geleerd. Ik leer het gewoon in het leven. Dus ja. En dan leer ik eruit.
1: Maar het is een harde manier om te leren. Dus pas dat je
0: op. Het is bij mij gegaan. Okay. Ik heb geen dingen gehad. Ik heb niet het geluk gehad.
1: Ja.
0: Dat ik mensen om me heen heb gehad. Dat die mij erop voor waren.
1: Ja.
0: Dus voordat dat mij zou overkomen. Die mij het aanbrachten.
1: Mm-hmm.
0: Zodat ik niet in de dingen liep.
1: Oké.
0: Maar in mijn leven is het zo geweest. Ik leef mijn leven.
1: Ja.
0: En ik doe mijn ding.
1: Ja.
0: En soms doe ik het direct goed. Mm-hmm. En soms ook weer niet. Maar dan moet ik ervan leren.
1: Ja, oké. Ik begrijp
0: het. Dat is een harde leerschool voor mij geweest, weet je wel.
1: Maar dat is het inderdaad, ja. Een harde leerschool.
0: Het is een harde leerschool geweest. Ja. Voor de rest. Maar hoe heet. Hey, is er onderzoek geweest qua dit euvel?
1: Ja, absoluut. Want,
0: wacht even, ik heb een andere vraag hier. Qua mensen die in de schulp raken, zijn het meer mannen als vrouwen? Dat vraag ik me af. Dat is één. En twee, dat ding dat tegen de laatste tijd speelt van, hoe heet die? Die belastingaffaire gedoe. Hoe heet dat ook alweer?
1: Toeslagenaffaire.
0: Huh?
1: Toeslagenaffaire.
0: Ja, wie raken er meer mee vervuild? Zijn het nou mannen of vrouwen? En hoe komt dat?
1: Dat laatste, daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Oh, ik ook niet. Daarom vraag ik het.
1: Maar het eerste is, waar we het nu over hebben, is een onderzoek uit april. Dus eigenlijk nog vorige maand is het onderzoek... April 2026. En en daar zijn dus de feiten uitkomen te rollen. Ja. Dus er staat dus niet iets specifieks over schuldhulpverlening. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer die schulden er zijn, dat mensen op zoek gaan naar hulp. En dan lijkt mij schuldhulpverlening een van de meest logische plekken.
0: Voor de oplossing.
1: Voor de oplossing, als je daar zelf niet aan toekomt. Ja.
0: Nee, maar dat was sideline,
1: ja.
0: Dat ik me afvroeg. Het had niet direct met dit te maken,
1: ja.
0: Met waarover jullie het hadden. Maar

0: En dan, omdat ik aan het werk ben geweest ook, heb ik een klein pensioentje. Klein pensioentje daarnaast.
1: Ja.
0: Dus daarmee moet ik het doen.
1: Ja.
0: En qua mijn leeftijd nu, hoef ik niet te veel meer te geven en te dingen. Ik doe het ermee en ik kom wel uit.
1: Okay.
0: Het is wel kila,
1: ja,
0: maar ik kom wel uit.
1: Oké, okay. Nou, dat is goed om te horen in ieder geval.
0: Ja, ja. Ik heb geen hoofdpijn voor de rest, maar ik heb deze maand race betaald. Je kent die groene envelop gecombineerde aanslag, hè?
1: Ja.
0: Die heb ik betaald. En ik heb de waterschap direct ook erbij daarnaast ook betaald.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is een hele hap geweest.
1: In één keer.
0: Tribotas.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zie wel. En dan is het de broekriem strakker aantrekken.
1: Uh-huh.
0: En bijna puilt die buik eruit. Maar ik moet het meedoen.
1: Nee, maar dat is het. Je moet leven met wat je hebt. Dus dat bewonderenswaardig en goed dat je het op die manier doet.
0: Ja, ik ben die tijd al voorbij van De inkomen die ik waarop ik recht heb, of die ik tenminste kreeg.
1: Ja.
0: Maar de ins, de uits, waren groter dan de ins.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat heb ik reeds geleerd vanaf mijn jongerenleeftijd naar het volwassen toe gaan.
1: Ja.
0: En nu zit ik in senioren, dus dat hoef ik niet meer te dingen. Dus ik leef maar rustig met wat ik heb en daarmee moet ik het doen.
1: Oké, okay. Nou, duidelijk in ieder geval. Dankjewel, Manasi, voor je bijdrage.
0: Geen dank.
1: Ja.
0: En een prettige avond en voor strakjes wel thuis weer.
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Doei.
1: Doei. Nou, toch even fijn dat Manasi zijn ervaringen deelt.
2: Ja.
1: Maar je vindt dat die financiële financiële kennis, zou eigenlijk deel van opvoeding moeten uitmaken?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
2: Om bepaalde dingen te voorkomen natuurlijk. En wat je ziet dan, stel dat jij richting de ondernemerschap wil gaan.
1: Ja.
2: Winkel of maakt niet uit. Je bent dan kapper of wat dan ook. Ja, dan moet je helemaal goed budgetteren natuurlijk. Dat is
1: uiteraard
2: nog moeilijker.
1: Ja,
2: denk ik.
1: Zeker.
2: Dat is nog moeilijker. Dus dan

0: En aan het eind van de maand toch komen pas de rekeningen.
1: Nou,
0: ja,
1: die fouten, ik zet er bijvoorbeeld in het allerprille begin niet de BTW apart.
0: Ja, zwaar in een aanslag krijgen. Ja, van, klopt. Ja. Weet je, dat je, het gaat lekker. En ik heb even een auto bewijs. En het gaat lekker.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En dan krijg je eentje. En dan denk je van, hé.
1: Ja, die doet pijn.
0: Die was ik even. En vooral, en weet je het ook is? Het lijkt alsof de Belastingdienst het zo... Ze merken het. Ze laten alsof ze het niet merken. Hè? Zogenaamd zijn ze, het lijkt alsof ze het zijn vergeten. Van, hey,
1: nee, de Belastingdienst vergeet nooit wat.
0: Nee, maar het is niet na één jaar of zo. Of twee jaar. Je denkt, hé. Dat had je ook met Duo.
1: Ja.
0: Soms liep het door, hè, met studenten. En ze dachten, hey, ze zijn me vergeten. Ik ben gestopt en ik krijg gewoon nog.
1: Ik heb het met mijn OV-jaarkaart gehad. Die nog niet ingeleverd was.
0: En je denkt, hey. Gaat gewoon lekker. Ja. Maar, ze zijn me vergeten.
1: Is ze vergeten.
0: Maar dan, ze zijn helemaal niet vergeten.
1: Nou, maar kijk, maar eigenlijk...
0: Maar met de OV-jaarkaart... Betaal je dan ook weer terug?
1: Nou, het was lang geleden hoor. Maar ik bedoel, ik weet dat ik mijn OV-jaarkaart... die moet je inleveren op een gegeven ogenblik. En, ja. Maar ik denk van ja, weet je, we moeten nog reizen.
0: Ik reis gewoon door tot
1: en je bent een beetje gewend hè, aan die OV-jaarkaart. Dus het is een hele slag als je opeens moet gaan kijken hoeveel iets kost.
0: Alleen, hebben ze dan doorbetaald? Nee,
1: ik heb mijn boete moeten betalen. Omdat ik hem niet op tijd heb ingeleverd. En hebben ze volgens mij voor iedere dag die lange... Toen hoor, was dat zo...
0: En dat hebben heel veel mensen met dat duo ook, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ik ben
1: gestopt
0: met school, het gaat nog steeds.
1: Het gaat gewoon door. Maar dus dat klopt.
0: Het is lastig dan, hoor, dat soort dingen.
1: Maar dus een training om financieel meer inzicht te krijgen... zou ook bijvoorbeeld zijn van, wat nou is het verschil tussen het huren en het kopen? En wanneer kan je kopen? En wat is daarvoor nodig, bijvoorbeeld?
0: Precies, want als jij ziet dus dat kopen...
1: Ja.
0: Dat zie je heel veel bij jongere witte mensen. Dat is gewoon een way of living heel veel. Hè? Dus niet allemaal, maar dat kopen van...
1: Dat is een doel.
0: Ja, van nou, ik moet een vaste baan, want ik moet gaan kopen. Ja. En dan, weet je, dus nou ga ik dan samenwonen. Maar dan heeft zij een woning, ik een woning en dan gaan we werken. Ja. Dat is één van de dingen.
1: We proberen eentje te kopen, een kleinere, en dan verkopen. En dan komen we langzaam op de markt en dan maken we stappen. Of natuurlijk ook van huis uit, hè, wordt er gefinancierd. Want, maar kijk, heel vaak wordt natuurlijk wel vergeten... is dat je dus je hebt dus wel eigen geld nodig... om überhaupt een hypotheek te kunnen krijgen.
0: Nee, dat...
1: Zit er niet rond de 50.000 euro of zo, geloof ik nu? Wat ik,
0: het is verschillend hoe het hangt.
1: In ieder geval met eigen geld dat wat in de tienduizenden loopt... wat je wel tenminste al bij elkaar moet krijgen.
0: Alleen het punt is dat diegene, die jongeren die het kopen... vaak hun ouders hebben ook een koopwoning. Dus nemen een hypotheek. Verhoging en die financieren zo hun kind.
1: De zogenaamde overwaarde. Ja. Of je hebt ook nog een gezinshypotheek, heet het volgens mij.
0: Ja, er zijn verschillende manieren.
1: Waarop je in ieder geval kan meeliften. En als die basis er niet is, en zeker nu in deze tijden wanneer alles duur is, dan is het wel heel erg belangrijk om te gaan kijken van hoe ga ik dat voor elkaar krijgen. Maar wat mij wel opvalt is dat als je kijkt binnen de Surinaamse gemeenschap... En, je hebt zo, en dingen bestaan...
0: Je hebt het wel van vroeger meegekregen, dat huren. Van we gaan terug.
1: Jawel, jawel.
0: Je huis kopen, want als ik terug ga, dan een beetje zo.
1: Maar wat ik mij altijd heb afgevraagd, hè, toch? Hè? Gek genoeg, ik heb me het inderdaad echt afgevraagd. Waarom, zeker in deze tijd dat alles duurder is... proberen mensen niet huizen te kopen collectief? In die zin van... Als jij dus niet in staat bent natuurlijk, en dat kan me heel goed voorstellen... een x-bedrag op tafel te leggen waarmee je dus überhaupt voor een hypotheek in aanmerking kan komen. Want hoe meer eigen geld je kan inbrengen, hoe minder hypotheek je nodig hebt. Dus dat is een beetje het idee. Maar als een groep mensen dat geld bij elkaar zou zetten, net als bij een kasmonie...
0: Ja, maar dan ga je toch, wie gaat erin wonen? Dan ga je met drie mensen in een kamer wonen?
1: Nee, omdat als dat huis bezit is, kan je natuurlijk direct weer een andere hypotheek nemen. Zo werkt dat toch? Want als je een huis in bezit hebt, ben je in staat met dat huis als onderpand weer een huis te kopen. Waardoor een groep mensen dat zouden... Het is eigenlijk een kasmonisch systeem.
0: Het risico is wel, hè. Het risico is wel, en ik ken er ook gewoon mensen mee.
1: Ja.
0: Als er problemen komen qua in een huwelijk dat zijn wel risico's die veel zwaarder
1: worden. Maar dan gaan we naar de notaris en maak daar een goede overeenkomst op.
0: Ja, maar dan heb je misschien meteen... Als het na een tijdje... Het is niet zo dat je huis na een jaar of na twee jaar meteen winst maakt, hè?
1: Dus nee.
0: Weet je dat niet in de huidige markt.
1: Dat zeg ik ook niet. Nou kijk, nu is het duidelijk dat er altijd een tekort gaat zijn.
0: Nee, maar als jij
1: Dat gaat niet opeens over.

0: voorkomen.
1: Kan jij gewoon ineens een verlies hebben van 50
0: dollar? Ja, dat is wel een ander iets.
1: Ik ken mensen dus die...
0: Maar we kunnen niet van het negatiefste uitgaan. Ja, want die mensen komen op een bepaald punt bij elkaar. En als je vindt dat het te groot risico is, moet je daar niet aan meedoen.
1: Ja,
0: maar ik probeer gewoon alternatieve manieren te bedenken om het kunnen kopen van een huis toegankelijker te maken.
1: Ja, maar samen, zo'n bank gaat dat niet zomaar financieren.
0: Nee, een bank hoeft het ook niet te financieren. Het is cash money, wordt ook niet ondergebracht bij een bank, maar het is feitelijk een beetje hetzelfde principe.
1: Nee, zo simpel gaat dat niet werken.
0: Nou, het gaat niet werken als je niet aan afspraken houdt.
1: Ja, nou goed. En als jij nu...
0: Kijk, ik hoor aan jou dat jij denkt, dat ga ik niet doen. Maar ik probeer een manier te bedenken waarop mensen toch in staat zouden zijn om bijvoorbeeld een huis te kopen. Een hypotheek te kunnen krijgen.
1: We hebben het net over van, nou, donderdag moet je mijn geld en diegene betaalt niet.
0: Ja.
1: Ja, daar hebben we het net over. Ja. Dus niet aan de afspraken houden. Dan ga jij dus nu met z'n drieën of z'n vieren, ga je iets financieren en dan gaat dat fout.
0: Nou ja, je gaat er
1: dan
0: wel...
1: Dan kom jij niet in een 500 schuld, hè?
0: Dat is het wel, maar je gaat er wel van... Ja, kijk, dingen zijn natuurlijk op een gegeven moment moeten wel sprake zijn van vertrouwen. Maar het is heel moeilijk om te beginnen met het uitgangspunt. Het gaat niet lukken.
1: Ja, maar ik zou bijvoorbeeld mijn kind dat niet aanraden.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat?
1: Ik heb met drie je dochter. Ik zou dat niet aanraden.
0: Oh, misschien ontneem je er wel een enorme grote kans. Want ik denk, als het lukt, dan is het een enorme positief effect dat mensen het na gaan doen, toch?
1: Ja, maar goed, wat ik zeg...
0: Je hebt niet zoveel vertrouwen in de mens.
1: Als het om geld gaat, wordt het een moeilijke klus. Hè? Als het, wat je zegt zelf...
0: Ja.
1: Familie of je kan het liever geven dan dat je het leent.
0: Zeker.
1: Gewoon.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Ja.
1: Nou, dit soort dingen zijn riskante dingen. Want nogmaals, als jij geld geeft, dan is het misschien een 500. Ja. Maar dit gaat meteen. Dit gaat tonnen.
0: Kijk, het is riskant, maar risico heeft twee kanten. Hè? Of het pakt goed uit of het pakt slecht uit. Maar dat is een beetje wat risico met zich meebrengt, toch? Maar ik vind het wel een interessante gedachtegang.
1: Nee.
0: We hebben een bellen. Laten we eens even kijken. Goedenavond.
2: Heer van Stunt, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oh, goedenavond. Hoe gaat het met u?
2: Prima.
0: Mooi.
1: Oké.
2: Nou, ik wist wel dat jullie heel veel verstand van voetbal hebben.
0: Ja.
2: Maar over economische adviseurschap. Ik ben perplex.
0: Maar ik wil er zo wel luisteren.
2: Nee, kijk, ik heb geluisterd.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn er bepaalde hypotheekverstrekkers. Die geven nu verstrekken hypotheken aan groepen.
0: Ja.
2: Vorige week is op tv geweest dat drie stellen een heel groot pand hebben gekocht.
0: Ja, ja.
2: Vroeger was dat onmogelijk.
0: Klopt.
2: Maar met twee verdieners, die kunnen tegenwoordig al geen woning kopen. Want de gemiddelde prijs is 4,5.
0: Ja.
2: En 4,5 keer jouw jaarinkomen is niet toereikend voor de gros.
0: Ja.
2: Ja, dus ze komen tekort. Over die alternatieven van jou, ja, ze zijn er nu mee bezig.
0: Mm-hmm.
2: Het komt mondjesmaat, komt het. Maar zoals jij het voorstelt, gaat het niet lukken, want je moet zekerheden inbouwen.
0: Ja. Yeah.
2: En dan heb je het over onroerend goed. En dat is je collega die zei, dat gaat niet gaan.
0: Nee,
2: voorlopig gaat dat niet werken.
0: Heb ik te veel vertrouwen in de medemens?
2: Ja, zo werkt dat niet met onroerend goed.
0: Oké.
2: Zo werkt dat niet. En ik wil nog wat zeggen over die btw-aangifte.
0: Ja.
2: Als je btw is in je begroting, hè?
0: Ja.
2: Nou, je maakt een jaar, ik maak een maandbegroting.
0: Ja.
2: En ik heb geopteerd voor maandaangifte. Dus elke maand doe ik aangifte.
0: Ja. Dus niet per kwartaal, dus in ieder geval.
2: Nee, ik heb de belastingdienst die wil dat, want het kost veel meer moeite, veel meer enveloppen en in ieder geval.
0: Ja.
2: Ze, elk jaar vragen ze: wilt u niet een maand, een kwartaal? Ik zeg: nee, ik blijf bij. Ik heb voor mijn doen, heb ik meer kijk op maat aangifte.
0: Okay.
2: Een voorbeeld: kijk, de maat is nu net afgesloten.
0: Ja.
2: En dan ga ik van de week mail ik al de bonnen en die dingen naar de boekhouder. En hij stuurt mij de volgende dag wat ik moet betalen. Dan
0: ja.
2: moet ik voor eind van de volgende maand moet het geld bij de
0: Belastingdienst. Anders krijg je een boete, ja.
2: Anders krijg ik een boete, ja, precies. Dus je maakt je begroting en in die begroting zitten alle lasten.
0: Ja.
3: Ja.
2: Alle lasten, ook je IB van volgend jaar, die zit ook in die begroting.
0: Ongeveer een derde houdt u in, ongeveer een derde op die begroting?
2: Ja, ik...
0: zo'n
2: beetje.
0: Ja. Zo'n beetje. Meneer Bonnesen, ik heb een vraag aan u. Hè? Want u heeft deze kennis van huis uit meegekregen?
2: Nee. Je weet hoe het vroeger aan toe ging. Nee, maar ik moet zeggen. Mijn moeder is overleden toen ik heel jong was.
0: Ja.
2: En je weet hoe het meestal in Suriname aan toe gaat. Je vader is een andere vrouw,
0: dat
2: werkt niet. En dan ga je bij je broers wonen.
0: Ja.
2: En je broers hebben het ook niet meegegeven van je vader. Dus ik ben ook op jouw leeftijd hier naartoe gekomen.
0: Ja.
2: Maar ik heb het mijn eigen gemaakt.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En heeft u heeft kinderen?
2: Ik heb vier kinderen.
0: Maar heeft u die kennis op uw kinderen wel overgebracht?
2: Ja, natuurlijk. Wat zover het mogelijk is, maar was.
0: Ja.
2: Maar mijn kinderen, die jullie hadden het over het zakgeld. Ja, daar begint het mee. Je geeft je kinderen zakgeld.
0: Ja.
2: En ik hoorde een collega die zei van, ik ging naar zijn moeder. En ik gaf zakgeld en daarmee moest je het doen.
0: Ja.
2: En als je door de week rondshirt, als je tekort komt, dat is ook een teken van het kind vormen.
0: Ja.
2: Als je tekort komt, dan je weet. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk.
2: Door de week kan je niet meer bij mij te weg, dat kan niet.
0: Oké, dus dat kan. Dus we moeten daar wel streng in zijn.
2: Ja, ik heb het over mijn situatie.
0: Ja, nee, snap ik.
2: Ik geef elke vrijdag.
0: Ja.
2: En volgende keer vrijdag weer. En als je het opgemaakt hebt, zei je zo, niet bij mij. Ah, wellicht, want je weet hoe die moeders zijn. Ik maak de jeugd dan vul ik het aan. Ja.
0: Meneer Bonnesen, minimaal kort hier, maar het is 1:59. Anders zijn we zo uit de uitzendingen, dat zou ik niet beleefd vinden.
2: Ja, maar heel even, maar misabek over voetbal, jongen. Meer dan hier alles, maar de toemanatie, met die wil ik praten.
0: Maar we komen binnenkort met een WK-special, een voorbeschouwing. En we hebben alle kennis nodig. En ik heb me laten vertellen dat u een keer... Daar.
2: Nou, ik dacht... dat jullie niet antwoorden voor mij. Ja. Maar goed.
0: Okay. Bedankt voor uw bijdrage.
2: Ja,
0: bye bye. Ja. Luisteraars, dank u wel voor het luisteren naar de Heren van Stand. Tot volgende week en inderdaad. 107.9, maar...

Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpenvlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant.

0: Kids met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
1: Amsterdam.

0800-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

Bruce Hornsby and the Range was dat. Met zijn nummer That's the Way It Is. En het nummer is afkomstig van zijn album. Het is van de, zeg maar, van zijn gelijknamig album. Want het album is ook getiteld That's the Way It Is. Het is nu 13 minuten over de klok van 6 uur. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik ben uw gastheer tot de klok van 8 uur. En na de klok van 8 uur krijgen we de heren van stand onder leiding van de heer Kruden. Ik ben even zijn voornaam kwijt. De heer Kruden en Vito Borne, die presenteren het programma De Heren van Stand. Ik denk dat ze dan doorgaan tot een uur of 10. Ik heb geen afmelding van ze gehad, dus ik ga ervan uit dat ze er na 8 uur van mij zullen overnemen. Wij hebben een gesprek. We hebben het uur dat achter ons ligt, hebben we kunnen luisteren naar een. En Jerry Kennende, die geeft op zijn eigen manier de zaken weer, hoe hij daar tegen.

0: aankijkt. En ja, en dan. Ja, je bent het met hem eens of je bent het niet met hem eens. Maar hij krijgt wel het podium van ons. Oh, iemand heeft net gebeld en dan weer neergelegd. Beller, u bent, heeft altijd de gelegenheid om een tweede poging te wagen om de studio te bereiken. Daarnet zag ik dat dit gesprek uit zichzelf was beëindigd. Maar ik zie weer dat de telefoon overgaat. Een goede avond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Goedemiddag voor.
0: Meneer Armand, goedemiddag, hoe gaat het met u?
1: Ik voel me zo eenzaam.
0: Dat heb ik gehoord, ja. Het is heel jammer dat u dat...
1: Mijn vrouw is overleden en mijn zoon.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik wil je vragen over die meneer in Spanje.
0: Ja.
1: Ik ben ziek, man. Ja, in de medicijnen.
0: Ja, u moet medicijnen. Dan moet u dat rustig gaan doen, de heer Armand.
1: En mijn zoon.
0: Maar u, belangrijk is dat u nog leeft.
1: U leeft nog. Over die meneer in Spanje.
0: Ja.
1: Zeg je dat? Ja, Israël, ja, allemaal, ja. Zeg je dat? Ik wil je vragen, zeg maar. Israël, doe het mee, ja? Ja, maar Amerika is groot. En Amerika, je neemt maar wapen, ja? En Israël, je bent samen, ja? En de oorlog gaat stoppen, meneer, daarvoor.
0: Ja.
1: Weet je dat?
0: Ja, ik luister naar u, meneer Armand.
1: Maar Hiroshi staat maar nu aan Japan. Weet je nog? Japan. Ja,
0: Tweede Wereldoorlog.
1: Japan, oh, weet je nog? Die bom.
0: Ja, okay. Ja, Nagasaki, Hiroshima.
1: Oh ja. Okay, ja. En ze zei, Japan moet de oorlog stoppen. Maar we luisteren. En dat gaan we doen met Iran. Of Syrië, hè? Ja, dat gaat om.
0: Oké. Okay. Nou, heel leuk dat u dat even met ons wilde delen, meneer Armand.
1: Meneer Spanje, is het proces waar? Of een econoom? Meneer Spanje, van beroep. Proces waar?
0: Ik weet het niet. Ik moet u daar het antwoord schuldig blijven, Armand. Dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Nee. Maar fijn dat u heeft willen bellen naar de studio. Dan gaan we dan iemand anders de gelegenheid bieden.
1: Ja?
0: Dankjewel, de heer Armand.
1: Ja, dan ga ik stoppen, ja?
0: Ja, beterschappen en voegen. Oké, groetjes.
1: Lobby.
0: Doei, doei. En dat was de heer Armand, meer bekend als Paé. Of Mané. En die heeft zijn mening gegeven. En dan weten we dat ook alweer. U bent van harte welkom, u bent live in de uitzending, zegt u het. Goedenavond, zegt u het maar. Hallo. U bent live in de uitzending, zegt u het maar. Oké, nee, dan gaat dat over. Mooi, ja. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart. Wees u voor allen van harte welkom. Radio Maarten is een zender die uitzendt via Salto, Caribbean FM. En de zender is te ontvangen in de vrije ether op de 107.90 frequentie. Wereldwijd zijn de mensen in staat om ook deze zender te beluisteren. Dat is dan via radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. 020-471-4291. Voor ik verder ga met mijn uitzending, die tot 8 uur duurt, wil ik toch even als mens, ik leg de nadruk op als mens, wil ik even stilstaan bij zij die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Alle nabestaanden, die condoleren wij van deze plaats uit. En wij wensen ze heel, heel veel sterkte toe. Zij die ziek zijn of ziek liggen in bed of waar dan ook, die wensen mij van harte beterschap toe. Word gauw de oude. Zij die wat te vieren hebben of die jarig zijn of die jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden, tegen die mensen zeggen wij van harte gefeliciteerd, hip hip hooré en succes met al datgene wat u heeft bereikt. En ook de groetjes van deze plaats uit naar de heer Frank Lee.

0: bestuursdeskundige, want die man is een topper wat dat betreft, daar is geen twijfel aan mogelijk, de heer Eugène van der San. Ja. Ik heb begrepen van een beller dat als er verkiezingen zouden zijn, dat men ook handig is om te kijken naar een optie met een samenwerking tussen NDP en VHP. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Als de VHP er open voor staat, zou dat geen slecht idee zijn.
0: Nou ja.
1: Dus als beide samen willen werken, heb ik daar geen problemen mee.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben een NPS'er, ik zou daar problemen mee hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is de VHP. De VHP mag beslissen wat ze willen.
0: Ja.
1: Als ze met de NDP samen willen werken om een land vooruit te brengen, mijn zegen hebben ze.
0: En men had ook... Men had ook gesuggereerd dat er mogelijkheid bestaat dat de meneer van de NDP, die nu voorzitter is van het parlement, de DNA, wel te verstaan, dat er misschien dat hij ook zeg maar een sprong maakt naar de VHP. Heeft u dat ook meegekregen?
1: Ik denk niet dat de heer Adin de sprong naar de VHP gaat maken. Dat denk ik niet.
0: Nee,
1: dat hij een pragmatisch politicus.
0: Ja.
1: En hij blijft NDP'er. Ik denk niet dat hij die sprak. Het hoeft ook niet zo voor mij.
0: Nee.
1: Hij opereert onafhankelijk. Hij heeft zijn eigen inbreng zonder de NDP in verlegenheid te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat hij een sterke figuur is.
0: Okay.
1: Niet sterk vindt, voordat hij vragen stelt, is de heer Atumpai bij de NPS.
0: Die zit bij.
1: Solo.
0: Okay.
1: Die doet solo dingen.
0: Kunt u dat...
1: Ja,
0: kunt u een voorbeeld van geven? Ja.
1: Kijk, de wettige ingediendienst.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik, eerst met de NPS had hij het over goed met de achterban. De NPS leren om naar de achterban te luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Daarom wordt die partij naar de afgrond.
0: Ja.
1: Ik vind niet dat ze naar de achterban luisteren. Ze zijn solisten die dingen roepen waar de achterban niet mee akkoord is. Ze moeten gewoon rustiger blijven en meer naar de achterban. Ja, wat je ziet, ze zijn niet zo gunstig voor hun.
0: Ja.
1: En je ziet de perikelen die hier in Nederland hebben plaatsgevonden.
0: Ja.
1: In Nederland, ik ben nu in Spanje, maar in Nederland. Steken boetdelen. Het is met de VVD geweest.
0: Ja.
1: En met andere partijen die in de coalitie zijn gestapt,
0: mm-hmm.
1: waar de achterban vraagteken. Ze hebben alles verloren, hun ziel, alles. Ze moeten orde op zaken gaan stellen, uit de regering stappen om weer tot zichzelf te komen, om het juiste pad te kiezen. De NPS is meer naar links getrokken, ze moeten in het midden blijven.
0: Mm-hmm.
1: En die linkse ideologie van staat mij niet aan.
0: Ja.
1: Want je moet wel rekening houden met andere aspecten in de samenleving. De heer Pawiro, geloof ik, Gerard Pawiro.
0: Gerard is ook van de NPS, die is van de NPS. Ja.
1: Dat hij de partij weer rustig in een rustige vaarwater kan brengen, waar de achterban van de NPS mee tevreden is. Je moet ook naar die mensen luisteren. Doe je dat niet, ga je problemen krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Wat mij betreft kan Atumpai met zijn zetel weggaan. Hij gaat de partij stuk maken. Ja, ik zeg het u.
0: Ja.
1: Dit is gebeurd bij de BBB, hè, waar Mona Keizer een solo-actie aan het doen was.
0: Ja.
1: Met een paar lieden. Je hebt gezien wat er met die partij is gebeurd. Je moet het loslaten. En gelukkig is ze weggegaan. Dan kan de BBB weer naar zichzelf keren waar ze voor staan. En de juiste weg kiezen.
0: Maar ze heeft het ook,
1: dat moeten ze doen.
0: Ze heeft het ook geformuleerd waarom ze weggaat. Omdat kennelijk is haar na het vertrek van die mevrouw. Ik weet niet meer hoe ze heet. Maar die...

0: BBB.
1: Ja, ja.
0: Dat vind ik goed. En deze meneer die nu aan de... Ik ben geen fan van ze.
1: Nee.
0: Ik waardeer het wel. Dat hij het juiste gezicht is voor die partij. De juiste toon slaat hij aan.
1: Ja.
0: Dan gaat de partij redden. Hij moet gewoon consequent blijven doen wat ze altijd gedaan hebben.
1: Want
0: dat is een stoorzender.
1: We bennen en blijven benieuwd.
0: Okay, en nu de vraag.
1: Nee, want ja, u had het net over Atompai. Die waar u nog het een en ander daarover te zeggen hebt. Maar hoe kijkt u tegen het feit dan dat die ene meneer, hij is onderwijsdeskundige. Hij heeft ook ooit minister geweest van Defensie. Dat is ook een NPS'er. Ik weet niet of het Varnold of Vijkler. Die man is nu aangesteld als ambassadeur, maar tegelijkertijd is hij geen lid meer van NPS. Weet u er wat van?
0: Ja, maar ik begrijp niet wat er daar gebeurt. Daarom zeg ik u, de partij is een beetje in een... Sinds dat gedoe met Weilen, mevrouw... God, ik ben de naam kwijt. Shanna. Van de NPS.
1: Ja, ik weet wie het bedoelt. Ja.
0: God, we hebben haar ziel hoor. Sinds daar is een ellende begonnen. De eerdere voorzitter, meneer Venetiaan, ex-president, had ervoor gewaarschuwd. Niet doen.
1: Niet doen.
0: Blijven jullie op koers. Blijven jullie bij de VHP. Ze maken een beetje fouten, maar het is geen ernstige fouten. Fouten zijn fouten, maar niet ernstig. Volgen jullie deze koers. En zij was de eerste samen met de plein om daar roet in het eten te gooien en een heleboel dingen te roepen, wat nergens op sloeg. Populistische richting opgegaan. Met alle gevolgen van dien, hè. Want die partij is onherkenbaar. Dus ik hoop dat meneer Gerald, de achternaam ben ik, moet ik goed uitspreken.
1: Pabiro Reggio.
0: Pabiro. Dat hij op de voorgrond gaat eten om de partij weer op koers te brengen.
1: Ja.
0: En de samenwerking met de NDP is te vroeg. Je ziet dat ze in een spagaat terechtkomen. Want de NDP heeft bepaalde belangen die ze moeten gaan verwezenlijken. De rechterlijke macht en dat soort zaken. Je ziet, het gaat niet. Maar ze hebben zichzelf in de nesten gewerkt. Nu moet je je achterban gaan vertellen waarom je dit doet. Dat is nergens voor nodig.
1: Maar u weet zelf dat het probleem dat NDP heeft, met name, er zijn meerdere problemen, is dat je kijkt tegen een situatie aan waar bijvoorbeeld wanneer jij moet gaan opruimen, dat betekent dat je heilige huisjes moet gaan intrappen. Maar wat blijkt, in de praktijk heb je nog steeds coalitiegenoten die deel uitmaken van die heilige huisjes. Dus op die manier schiet het ook niet op.
0: Ja, maar de NDP moet niks opruimen. Er valt niks op te ruimen.
1: Dat is
0: op dit moment kunnen ze mij niet... Nee, want tot op dit moment zijn ze niet concreet bezig. Ze kunnen niet aantonen wat ze aan het opruimen zijn. Het is een stilstaan. Ze doen niks. Ze draaien stationair. Op wat er al was. Wat ga je opruimen? Vertel me, wat wil je opruimen?
1: Nou,
0: wat ze gedaan hebben, meer geld gaan lenen. Om een of andere ruimte te creëren wat geen ruimte is.
1: Kijk,
0: want we kunnen nergens heen.
1: Als we kijken naar de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, waaronder goud, hout en misschien andere dingen, dan zie je dat die koek niet eerlijk wordt verdeeld. En wat sterker nog, zij die aan de touwtjes trekken, dat zijn mensen die deel uitmaken van die coalitie. Snap je? En dat is niet wenselijk.
0: Maar luister, die grote ellende is begonnen tijdens de regering Boutersen met die deal met die Arabieren. In ieder geval, wij kunnen geen eigen goudbedrijf hebben. Het is niet mogelijk. De ex-president Santokki werd ermee geconfronteerd. Van, hé, wat is hier aan de hand met die Kalotti-business? Hij is naar Dubai gevlogen, hè, daarvoor.
1: Yeah.
0: Om te gaan praten met die Arabieren. Wat is hier aan de hand? Kunnen wij een goudbedrijf hebben? Hoe kunnen we het regelen? Hij heeft nul op het request gesproken. Het moment dat hij uit Dubai kwam, heeft hij er nooit meer over gesproken. President Simons, tijdens de campagne, zei hij, wat ik kan doen, is die kleine goudsector een beetje ordenen om er een bedrijf van te maken die gelieerd is aan Kalotti. Zij kan ook geen eigen goudbedrijf oprichten, dat is niet mogelijk.
1: Maar niet,
0: daar is die ellende begonnen.
1: Maar niet voor haar, die zaak,
0: nee, voor het land,
1: die horen in handen van de overheid te zijn.
0: Ja, maar het kan niet, want de overheid kan zijn eigen goudbedrijf hebben. Suriname kan dat niet doen. Het is niet mogelijk. Dat is president Santokki achtergekomen toen hij in Dubai was. Hij heeft er nooit meer over gesproken.
1: Ja, maar dat weten wij nog steeds.
0: En president Simons doet het ook. Ja, maar president Simons weet het wel. Laat dat ze komen vertellen. Het is transparant.

0: draai. Dat is hij gaan doen. En hij is met hangende poten teruggekomen in Suriname. Om te vernemen dat het niet kon.
1: Nou ja.
0: Hij is er nooit meer over gesproken. Nooit meer. Geen woord.
1: Inhoudelijk heb ik geen informatie daaromtrent. Maar wat
0: nee,
1: wat we
0: dat volgen toch. Want hij was toen hij van Boutersen kwam. Tijdens de machtswisseling. Ja. Die beroemde avond samen met Brunswijk.
1: Ja.
0: Je weet het toch. Er is daar een gesprek gevoerd. In een residentie van ex-president Boutersen.
1: Mm-hmm.
0: Toen heeft hij die dingen gehoord. Toen dacht hij, hé, wacht eens even. Later heeft hij een persconferentie gehouden. Zei hij, ja, maar eigen grootbedrijf gaan we. Ik eis een grootbedrijf van ons. En ik ga met die mensen praten in Dubai. Want daar ligt het hoofdkantoor van die gasten.
1: Ja.
0: Hij is geweest. Nooit meer. Geen woord.
1: Mm-hmm.
0: Want ik zat te kijken, hè. Wat gaat president Santokki zeggen? Als hij terugkomt.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb gewacht. Ik heb gewacht. Ik heb gewacht. Geen woord.
1: Okay.
0: Of zoals Simon tijdens de campagne is één ding erover gezegd. Mm-hmm. Alleen de kleinschalige houtsector proberen wij te ordenen in een groot bedrijf. Maar waar gaat dat heen? Naar Kaloti. Ze kan het niet zelf doen.
1: Ja,
0: laten komen, dus de regering, hè.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet geen oneerbiedig spreken over de president van de Republiek Suriname. Maar zijn excellentie mevrouw Simons, president van de Republiek Suriname, laat ze ons komen vertellen, wat gaat ze doen met de goud? Is dat mogelijk?
1: Ja.
0: Kunnen wij dat doen? Wanneer? Wat kunnen wij hieruit krijgen? Wat zijn de royalties die we daaruit krijgen? Dat wil ik horen. Dat is een hele reportage toch in Suriname, in Nederlandse televisie over Kaloti geweest.
1: Dat
0: iedereen zwijgt daarover.
1: Nee.
0: Niemand praat er meer over, hè?
1: Maar dat geeft ze nu juist, dat is nu, zeg maar, als dat allemaal wat u zegt klopt, dan moet er een eye-opener zijn wanneer we kijken naar het exploiteren van olie en gas. En daar moet het totaal anders eruit gaan zien, want anders komen we weer in hetzelfde terecht.
0: Kijk, die groot business is ook zoiets, hè. Ik heb daar ook bevende benen van.
1: Mm-hmm.
0: Ik kijk wat er, nog niemand is open. Niemand vertelt ons echt van, hey, dit is het, dat is het, zo is het. Niemand doet dat. We hobbelen maar verder. We treffen geen voorbereidingen om op die olieinkomsten voorbereid te zijn. Niemand praat over miljarden. Oké, ik ga het zien.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoop dat ik lang genoeg leef om dat allemaal mee te maken, om te kijken wat gaat er gebeuren. We zijn nergens op voorbereid. We treffen geen enkele voorbereiding. Mm-hmm. Op dat ding in goede banen te gaan leiden. Geen enkele stabilisatiefonds. Niks hebben we. We hobbelen maar verder, weet je. Daarom zeg ik, deze regering heeft een heleboel dingen. Ze zegt dat ze niks beloofd heeft. Niet zo, de president van de Republiek, zijn excellentie mevrouw Jennifer Simons.
1: Ja.
0: Ze moet besluiten gaan nemen. Dit gaan we doen. Santokki was er ook een beetje vaag over. Hij probeerde ook kijken, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik die mensen iets vertellen? Wat is het eigenlijk? Misschien is het tweede termijn, maar zijn eerste termijn heeft hij ook over gezwegen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb het ook niet gehoord. Ook van hem niet.
1: Ja, maar omdat hij tegen bepaalde zaken. Meestal loop je tegen bepaalde zaken aan. Kijk, en dat je er niets mee kunt doen.
0: Dus wat?
1: Dat is de conclusie die je kunt trekken.
0: Maar dan zeg je ons. Maar dan kom je bij die coalitiepartner zitten. Om niet alles te vertellen.
1: Nee.
0: Ik ben ook geen voorstander van dat je alles vertelt.
1: Nee.
0: Maar je in grote lijnen aangeeft. Kijk, luister. Wij zijn van plan, we streven ernaar, niet van plan, we streven ernaar om zo'n jaar zoveel procent van onze goudexport in handen te hebben. Dat is voor mij al voldoende.
1: Okay.
0: Want als je tegen me zegt, goudexport, dat wil zeggen dat jij zeggenschap hebt over de hoeveel het goud dat uit het land gaat.
1: Ja, en de winsten die daaruit voortvloeien. Precies.
0: En, ja. Maar ik heb nog nooit iemand daarover gehoord. U? Misschien heb ik het gemist, hoor.
1: Nou, we zijn benieuwd. We zijn en blijven benieuwd.
0: Ik begrijp dat het een ingewikkelde zaak is.
1: Ja.
0: Dat wij concessies geven aan landen waar wij met het korreltjes kluit in het buurtje weggestuurd worden.
1: Ja.
0: Ik vind dat alarmerend.
1: Nou, laten we hopen dat misschien iemand die meer verstand van heeft, dat we die graag ook hier
0: laten. Ik constateer wat ik zie. Wat mensen zeggen en wat de mensen niet zeggen. Dat is wat ik naar kijk. Het is geen verwijt naar deze regering. Ook de vorige hebben het niet gedaan.
1: Ja.
0: Ook hun.
1: Okay,
0: het is belangrijk dat wij het land op orde krijgen.
1: Ja.
0: Daarom zeg ik, als je stationeerd draait zoals nu.
1: Ja.
0: Want het lijkt alsof ze geen besluiten neemt. Ze moet durven om besluiten te nemen. Om ons in een

0: oppositie te manoeuvreren. En je moet niet alleen naar het volk kijken, want ik hoor altijd die mensen zeggen, het volk, nee, is het land, dan het volk.
1: Mm.
0: Als het met het land goed gaat, gaat het met jou ook goed gaan. Ja. Het is niet andersom. Jij gaat goed, maar het land kapot. Zo hier en daar, maar ik ga jou een goed leven geven. Ja, maar auto's rijden groot door de straten van Paramaribo en plek echte man. Nee. Jij moet zorgen dat het land vooruit komt. En als het inhoudt dat jij moet opofferen, zo die is.
1: Ja, het gaat om productie, hè?
0: Wij zijn met ons alles verantwoordelijk voor deze malaise.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Allemaal, iedereen.
1: Duidelijk.
0: Moet je, voor jouw kinderen moet je offers brengen. Dat je Nyamatina.
1: We got it.
0: Zoals voor je go.
1: Nou goed, we zijn benieuwd.
0: Maar je weet het, volk. Wie is het volk? Wie is het?
1: Nou.
0: Zijn het alleen mensen van de NDP die het volk zijn? Of mensen van de VHP? Nee toch?
1: Nee.
0: Het is nog veel breder.
1: Dat is goed. We gaan het afwachten, meneer Jerry.
0: Een laatste
1: vraag die ik naar u toe gericht is. Het is gebleken dat er een kort geding wordt aangespannen en die zal op 14 april plaatsvinden.
0: Mm-hmm.
1: De nabestaanden van de 8 december gebeurtenissen.

0: december gebeurtenissen. Die nabestaanden die gaan een kort geding of aanspannen tegen de staat Suriname. En die kort geding zal gaan plaatsvinden op 14 april. En moet je goed luisteren, meneer Jerry, ik zal u geen nieuws vertellen, u zult het al meegekregen hebben. Als je naar de bedragen kijkt in euro's, dan wordt 500.000 euro gevraagd aan materiële schade en 750.000 euro aan immateriële schade. En waar het bij mij om gaat is, in die afgelopen 5 jaar toen de vorige president het voor het zeggen had, dat zou toch ook mooi geweest zijn als ze dat niet toen zo'n kort geding hebben aangespannen. Maar juist nu, en dan krijg je vraagtekens. Ja, toch? Of niet?
1: Ja. Ik ben het met u eens. Maar kijk, zo'n zaak voorbereiden, ik ben het wel met u eens. Waarom niet toen en waarom nu? Dat moet ik aan de advocaten, moeten daar een verklaring voor geven waarom het nu wel en toen niet. Natuurlijk gaat het vragen oproepen over hoe u dat brengt. Mm-hmm. Maar oké, maar ze hebben wel het recht om dat te doen.
0: Ja, dat staat buiten kijf, sowieso.
1: Ja, meneer Adin heeft het ook gedaan. Ik heb mensen niet horen klagen daarover. Mm-hmm. Weet je, dus het maakt niet uit als je recht hebt op een schadevergoeding veroorzaakt door de Republiek Suriname, want dat is het. Want de koepleger, zo ga ik ze noemen, zijn gewoon koepleger, deden handelingen in naam van de Republiek Suriname. Ze waren toen de machthebbers van het land. Dus zij zijn verantwoordelijk daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: Dus we gaan kijken wat de rechter hierover te vertellen heeft. Het is maar een vraag, hè, die ze stellen.
0: Mm-hmm.
1: Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat dat toegekend wordt.
0: Mm-hmm.
1: We gaan het zien.
0: We gaan het zien,
1: ja.
0: Ja, we gaan het zien. Nou, daar ben ik door mijn vragen heen, meneer Jerry uit Spanje.
1: Het is goed, ja. Ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft, het is maar een mening die ik heb. Mm-hmm. Niks meer en niks minder.
0: Nou, heb ik ook aangegeven dat het uw mening is. Okay. Wij hoeven niet achter te staan, maar het is uw mening.
1: Nee. Dat is toch. Daarom is er een discussie opgaan.
0: Ja, mooi.
1: Dat is mooi voor het land, dat we volwassen worden, dat we met elkaar kunnen discussiëren.
0: Discussiëren.
1: Als we het oneens met elkaar.
0: Met elkaar, ja.
1: Dat moet ons gaan scheiden.
0: Goed zo.
1: Ja, ja. Dank u voor uw en ook de luisteraar voor hun aandacht.
0: Ja.
1: Mochten ze luisteren. En u ook, meneer Daffel.
0: Oké, mooi. Blij met u. Ja. En tot de volgende keer, zouden we zeggen, de heer Jerry uit Spanje. Be good, hè? Oké.
1: Okay. Ja, zeker, dank u.
0: Oké, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Dag, doei. En dat was de heer Jerry uit Spanje. En hij heeft het een en ander gezegd op de vragen die ik aan hem heb gesteld. Iviri, Mangamang, Takwan Tutori, en Tap Invasi, en mijn piki tap de acties die niet axing. En Yunaf Agri na ozo, Minaf Agri to, Manaso Amaisha Tori, Iviri, en Yabisma die nou, Yera mijn schrift naar radio. Maar, weet je, je moet zorgen dat je alles maar in die ruimte, natuurlijk in een concoursie naar de bar.

Level 42 was dat met hun titelsong Lessons in Love. Ja, Shitakiwabi.

0: Ja, goedenavond, Mr. Overman.
1: Ja, meneer. Mm-hmm. Ik heb zo net geluisterd naar, geloof ik, Jerry uit Spanje.
0: Ja, man.
1: Meneer. Stefu, de soldaat die moet gaan naar Kruto.
0: Mm-hmm.
1: Die dan verdedigt, dat kondre.
0: Mm-hmm.
1: Die aan de kampen werd kan tapu.
0: Ja.
1: Ja, oorlog begin.
0: Je bent erop, ja.
1: Ja?
0: Ja, met Archie.
1: Die Brunswijk voor meneer Kerveld en Otto voor mama bij. Een stalkersijver.
0: Ja, een stalkersijver, ja. Geloof je.
1: Oké. Meneer Epo. Als ik niet moest godoro. De soldaat die je veroordeelt, kampement kan stappen.
0: Nee, want die...
1: Want soldaat die nog verdedigen kan doen, toch?
0: Nog verdedigen kan doen, ja.
1: Dan kijk, ik mijn pa, mijn ook toelijden ronder. Want mijn papa wil alleen smeren, dan kan die kalibak kozen.
0: Oké.
1: De man zoekt al, meneer, de man bro alasan tena al is meer de man zo tutang wa kubru wa machine sa bulul a machine na drapa ne dulo tok de man zo de man usap wa lok den soldat di ben go drapa nga boto
0: man
1: alleen per boot kan je daar gaan.
0: Oké, in een mango trafati. Nee.
1: Nee, usap ala a trafati da helikopter mo spray go drape. Ma usap wa lok den soldat tanga a kapitein van Boto Usabi.
0: Meer een drape.
1: Dan. Maar trots dat hij. Dan. De soldaat moest gaan naar Kruto. Kampenwerk kan stappen. We hebben boeken kazerne kan stappen.
0: Nou, dus, zo heb je samen een overman. De baga familie. Voor de one die last libita. Voor IT december. Bibri in 1982.
1: Ja.
0: De baga wang. Dus de baga familie. De hori. De hori one shot kroet. De one one shot kroet toe. Dus zo boem kort geding. Nou, one shot kroet toe. De one cha lanti. Dus de overheid. De one cha go na kroet toe. Baga. In een kort geding.
1: Meneer, dat weet ik niet toch. Ja, meneer Boko kan zijn de kans
0: in vier, want lek van meneer Overman Taki, trouwant de dekba en trouwant ik wat is trafu teno. Dus ja, na, adon, oudona, amarabasi, a rechter, oudona, a sabifeng, soort verstangen abin, a faulukatori, sang, faulukunatori en

Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de...
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld. This is your cap-

0: www.radiokansas.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo, dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. En dat is natuurlijk gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik breng u in dit programma mijn kijk, mijn interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. Er zit wat muziek tussen, zoals u waarschijnlijk ook al weet. En ik hoop dat u daarvan zult genieten. Wat ik vandaag voor u heb, levensbespiegelingen. Ja, levensbespiegelingen. Vandaag neem ik u mee langs vier onderwerpen die volgens mij voor velen van u en voor mij herkenbaar zijn. Niet het grote nieuws van de dag. Niet de politiek. Niet de zorgen van de wereld. Maar de kleine alledaagse dingen.

Louis Daniel Armstrong werd geboren op 4 augustus 1901 in New Orleans. In een hele arme familie, in een ruwe wijk. Zijn vader verliet het gezin voor zijn geboorte nog en zijn moeder werkte in de prostitutie. Het was geen makkelijk begin. En toch groeide hij uit tot een van de grootste muzici die de wereld ooit heeft gekend. Hij leerde trompet spelen in een tehuis voor verwaarloosde kinderen. Hij luisterde naar oudere muzici op straat. Hij pikte het vak op met een talent dat niemand had kunnen voorspellen. In de jaren 20 veroverde hij Chicago en daarna New York en daarna de hele wereld. Bing Crosby heeft het ooit eens heel mooi gezegd. Hij was de enige muzikus aller tijden die door niemand anders vervangen kon worden. Miles Davis heeft eraan toegevoegd: je kunt niets op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al heeft gespeeld. En Duke Ellington sloot af met misschien wel de mooiste samenvatting. Hij werd arm geboren, stierf rijk en heeft intussen niemand benadeeld. In 1968 had Armstrong zijn laatste wereldhit met wat we daarnet beluisterden, What a Wonderful World. Hij overleed op 6 juli 1971, een maand voor zijn 70ste verjaardag. Ja, wat een leven, wat een stem, wat een wereld.

In Kent, Nederland heeft de klok, Suriname heeft de tijd. Het staat ergens op het internet, maar ja, het had ook van uw oma kunnen komen of van de mijne. Want het vat iets essentieels samen over het verschil tussen twee manieren van leven. In Suriname gaat alles een stuk langzamer. Het is er te warm om te haasten. Dus nospang, maak je niet druk. Het komt wel goed, dat is de algemene houding. En als de afspraak om 3 uur is, dan betekent dat ergens rond 3, misschien 15 over, misschien 16:30. Het is allemaal prima. Een columniste in Paramaribo heeft geschreven, niet zo lang, het volgende. Ze stelde de vraag, is te laat komen nu cultuur of is het gewoon een keuze? En ze was eerlijk. Het ligt van houding waarbij andermans tijd minder zwaar weegt dan die van jezelf. Ja, dat stak natuurlijk, maar misschien is er wel een groot stuk waarheid in. Wie van u herinnert zich niet hoe het voelde toen u voor het eerst in Nederland met de trein moest reizen, bijvoorbeeld? Want die trein wacht op niemand. Op de seconde precies vertrekt die. Dat was waarschijnlijk een cultuurschok voor velen. Plotseling telde elke minuut. En langzaam, bijna zonder dat u het merkte, paste u zich aan. En u bent nu natuurlijk heel punctueel, zoals dat gebruikelijk is in Nederland. Maar onderling, in de Surinaamse gemeenschap, bestaat Surinaamse tijd nog steeds. Bij een verjaardag, een familiefeest, een bijeenkomst, iedereen weet dat het een uur later begint dan op de uitnodiging staat. En eerlijk gezegd, zo erg is dat misschien niet per se, als er niet echt belangrijke dingen aan verbonden zijn. Er zit iets in dat lossere tijdsgevoel dat ruimte maakt voor mensen. Voor spontaniteit. Voor het gesprek dat je niet had gepland, maar dat je nooit zou willen vergeten meer. Misschien is de echte kunst, na al die jaren in het buitenland wonen, voor u in Nederland, voor mij in Amerika, om te weten wanneer je de klok volgt en wanneer je de tijd neemt. Hier zijn de Eagles die ons ook daartoe gaan aanmoedigen.

Als u de naam The Eagles hoort, dan weet u meteen wat u kunt verwachten. En u heeft het net ook gehoord, hè? Die zachte, meerstemmige harmonieën. De gitaren die klinken als een warme Californische avond. Muziek die u meeneemt terug naar de jaren 70, alsof het gisteren was. De Eagles werden opgericht in 1971 in Los Angeles. Maar opmerkelijk genoeg was geen van de vier oprichters in Californië geboren. Hun vroege muziek was een mengeling van country, bluegrass en de zachte harmonieën van de Californische surfmuziek. Later werd het geluid harder en meer rock georiënteerd. En met dat geluid veroverden ze de wereld. Hun grootste album, Hotel California, uit 1976, gaat over het nastreven van de Amerikaanse droom. Met Californië als metafoor voor het hele land. De band is trouwens uit elkaar gevallen in 1980, na jaren van interne ruzies en uitspattingen. Maar in 1994 kwamen ze terug bij elkaar. Jammer genoeg overleed een van de oprichters, Glenn Frey, in 2016. Dat was een verlies dat de band diep raakte. Maar de muziek van de Eagles leeft voort. En elke keer dat u die openingsakkoorden hoort, weet u, dit is tijdloos. En wij gaan terug naar de levensbespiegelingen van vandaag. Ik wil het nu even hebben over de droom van Nederland. Er is iets opmerkelijks aan de hand in Paramaribo. Een column die deze week verscheen, beschreef hoe opvallend veel mensen in de stad Paramaribo openlijk spreken over hun droom om naar Nederland te vertrekken. En dat het niet alleen maar gaat om mensen zonder perspectief. Vele van deze mensen hebben een stabiele baan, een goed leven. En toch overheerst het verlangen naar iets anders. Iets wat Nederland in hun ogen lijkt te bieden. Dat klinkt u misschien bekend in de oren. Want u of uw ouders, die hebben ooit de stap ook gemaakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wonen er momenteel zo'n 181.000 mensen in Nederland die in Suriname zijn geboren. En omdat de meeste mensen in de jaren 70 kwamen, zijn ze inmiddels wat ouder. Het merendeel is tussen de 50 en 75 jaar. Dat bent u. Dat zijn uw buren, uw vrienden, uw broers, uw zussen. Die grote stap, wat dreef u? Was het economische zekerheid? Een betere toekomst voor de kinderen? Of was er ook iets van avontuur, van nieuwsgierigheid naar het verre, koude land waarover iedereen sprak? En dan natuurlijk de grote vraag. Was het wat u ervan had verwacht? Een Surinaams-Nederlandse vrouw zei het zo. Ik hoor bij mijn man, ik hoor bij mijn kinderen en bij mijn familie en vrienden. Zij zijn mijn thuis. Toen ik naar Suriname ging, hoopte ik een gevoel van thuiskomen te ervaren.

maar ook daar ben ik nu een vreemde. Hier in Nederland voel ik dat ook. Dat betekent nergens heen. En dat is misschien wel de diepste waarheid van het migrantenleven, hè? Niet dat Nederland tegenvalt of viel, of dat Suriname beter was of is, maar dat je op een gegeven moment ontdekt dat thuis niet langer een plek is. Thuis zijn de mensen om je heen. Thuis zijn de herinneringen die je meedraagt. En soms is thuis gewoon de geur van pom of pastei in de keuken op een zondagmiddag. Die droom van Nederland, voor velen uitgelopen op een leven dat anders was dan verwacht, maar niet minder waardevol, gewoon anders.

de mooiste uitvoering van Both Sides Now die ik ken. Een werkje geschreven door Joni Mitchell. Ja, er zijn artiesten die je nooit vergeet. Niet omdat ze overal aanwezig zijn, maar omdat ze op het juiste moment met het juiste nummer komen. En voor velen van u is Houston zo iemand. Julio Bernardo Houston werd geboren op 12 april 1941 op Aruba. Al als 12-jarige richtte hij zijn eerste band op, moet u weten. En toen hij een talentenjacht won op het eiland, nam hij op zijn 20ste een groot...

grote stap. Hij verliet Aruba en vestigde zich in 1962 in Nederland. Hij werkte overdag bij de PTT en zong 's avonds eerst bij de Haagse band The Scarlets en later bij de Creole Cats in Rotterdam. Zijn grote doorbraak kwam in 1971 met dit lied, Both Sides Now, een cover van Joni Mitchell's werk. En daarmee werd hij de eerste Nederlandse Antilliaan met een hit in de Nederlandse top 40. Het nummer paste als gegoten, zoals u zelf net gehoord heeft, bij zijn warme, fluweelzachte stem. En bij dat gevoel van twee kanten zien, twee werelden kennen, dat zo vertrouwd is voor mensen als u en ik die tussen culturen leven. Zijn internationale carrière ging verder naar Nederland trouwens. In 1972 won hij het gerenommeerde Viña del Mar Songfestival in Chili. Als enige Nederlander ooit trouwens, met zijn eigen compositie Julie. Hij trad op in Polen, in Bulgarije en overal waar hij zijn achtergrond dan trots meedroeg. En wat ik mooi vond, onlangs in maart dit jaar ontving hij een bijzonder eerbetoon op zijn eigen geboortegrond. Als onderdeel van de viering van 40 jaar status aparte en 50 jaar hymne en vlag van Aruba werd in San Nicolas een speciaal muurportret aan hem onthuld. Een mural op de gevel van het bekende Chocolate City restaurant. En hij zei zelf dat het een grote verrassing voor hem was. Ja, hij is uitgenodigd om naar Aruba te komen. Hij kwam ook. Eigenlijk dacht hij dat hij gewoon een ziek familielid kwam bezoeken, maar hij ontdekte toen dat het eiland hem wilde eren. En hij wist niet eens wat hij hoorde toen hij dat merkte en zag. Maar ja, dat is de essentie van Houston. Een man die de wereld rondreisde, maar zijn eiland nooit losliet. En nu is hij 80 en eindelijk op de muur van de stad waar het allemaal begon. En wij gaan terug naar de levensbespiegelingen. Ik wil het nu even hebben over vriendschap op leeftijd. Ja, er is ook iets wat mensen zelden hardop zeggen, hè? En dat is iets wat we stilletjes voelen. Dat naarmate je ouder wordt, vriendschap misschien een beetje moeilijker wordt. Niet minder waardevol, maar moeilijker. Als kind maak je vrienden op het schoolplein. Als jonge volwassene op het werk. In de buurt, bij de kerk of bij de moskee of in de tempel. Maar op een bepaalde leeftijd langzaam maar zeker kleiner te worden. Vrienden keren misschien terug naar Suriname. Anderen worden ziek, anderen overlijden. En ja, dan staat u er soms bij stil en denkt u, wie kan ik nu bellen als ik gewoon even een goed gesprek wil? Niets per se omdat ik om hulp wil vragen, niet voor een afspraak, maar gewoon om te praten zoals vroeger. Weet u, het is normaal. Dit is geen persoonlijk falen. Het is een van die stille realiteiten van het ouder worden. En zeker ouder worden in den vreemde. Onderzoek heeft het bevestigd trouwens. Bij Surinaamse ouderen in Nederland ligt het gevoel van eenzaamheid iets hoger dan bij ouderen zonder migratieachtergrond. Als dan zij cultureel misschien gezien dichter bij de Nederlandse samenleving en ervaren ze minder taalproblemen dan andere migrantengroepen. Maar eenzaamheid heeft niet altijd met mensen om je heen te maken. Je kunt omringd zijn door familie en toch dat lege gevoel kennen. Het gaat om de diepte van het contact. Om de vrienden die u kende, voordat er rimpels waren, voordat er kleinkinderen waren, voor de jaren die u vandaag de dag bent geworden. Vriendschap op leeftijd vraagt iets van u. Het vraagt gewoon dat u de eerste stap zet, dat u belt, ook als u denkt dat u lastig valt. Dat u aanklopt, ook als het ongemakkelijk voelt. Want de kans is groot dat de ander aan de andere kant van de lijn net zo zit te wachten. En misschien, voor wie de gelegenheid heeft, is het ook een uitnodiging om te luisteren naar de jongere generatie. Vriendschap hoeft niet altijd tussen leeftijdsgenoten te zijn. Soms is het mooiste gesprek een gesprek met iemand die de wereld nog met andere ogen ziet. Paul Amirali, Mimre Dendee.

Emre Dende, ik denk dat de groep op dat moment Savannah heette, maar misschien was het ook Century. Dat was de groep van Erik Revos, Winston Lou, Wim Bakker en Lucas Ooft. En Paul Amerali, die heeft later dit liedje in een nieuwe vorm uitgebracht, zoals we net hebben beluisterd. Heel gevoelig, heel gevoelig. Want ja, er zijn zangers die je kent van één grote hit, maar er zijn ook zangers die generaties lang meegaan, die volle zalen blijven trekken en van wie het publiek elk refrein uit het hoofd kent. En Paul Amerali is van dat tweede soort. Hij werd rond 1950 geboren in Suriname, groeide vanaf zijn 8e op in Curaçao en volgde later de Sportacademie in Nederland. Maar muziek was altijd al zijn belangrijke roeping, zijn eigenlijke roeping. Hij werd geïnspireerd door de Beatles, door Stevie Wonder, door Brad, door Air Supply. En die invloeden die hoor je een beetje terug in zijn stijl. In 1982 deed Century, de groep waar hij toe behoorde, mee aan de allereerste editie van Suripop,

huisartsen, wachtlijsten, formulieren. Ja, het is helemaal efficiënt. Het is professioneel. Maar het is soms ook koud. Veel anders dan in Suriname. En daarom hadden veel eerste generatie Surinamers het afhankelijk een beetje moeilijker mee. Want ja, je ouders hebben je verzorgd en jij hebt hen niet in een bejaardentehuis gestopt. Maar in andere landen is dat heel gewoon. Dus die diep verankerde Surinaamse waarden en normen, die zijn een beetje losgelaten. 70% van de Suriname geboren bevolking in Nederland is inmiddels 50 jaar of ouder. Dat is een grote groep mensen die nu precies die vraag onder ogen ziet. Hoe wil ik mijn laatste jaren doorbrengen? Hier in Nederland, terug naar Suriname of elders? Er zijn mensen die zeggen, ik ga terug naar Suriname als ik met pensioen ga. Maar dan ontdekken ze dat Suriname ook veranderd is. De stad is drukker. De vertrouwde gezichten zijn er niet meer. En ze merken dat ze na al die jaren in Nederland ook een beetje Nederlands zijn geworden. In hun gewoontes, in hun ritme, in hun verwachtingen van de gezondheidszorg. Ouder worden tussen twee culturen is een bijzondere positie. En ik kan daarvan meepraten. Wij zijn de bruggenmakers. Wij dragen twee werelden in ons. En dat is geen last, het is een rijkdom. Ook al voelt het soms zwaar. Het mooiste wat we kunnen doen, is die rijkdom delen. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Niet als les, maar als een verhaal. Want verhalen overleven ons allemaal.

I believe in yesterday. Als we één band moeten noemen die de popmuziek voorgoed heeft veranderd, is het antwoord eenvoudig: de Beatles. Vier jongens uit Liverpool die begonnen als een eenvoudige rockband en die eindigden als een cultureel fenomeen dat de 20ste eeuw heeft gevormd. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Vandaag de dag zijn slechts Paul McCartney en Ringo Starr nog in leven, maar ze zijn samengekomen ooit in Liverpool aan het eind van de jaren 50. En wat de Beatles onderscheidde van alle andere bands was hun vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat deden ze keer op keer. Met snelle liedjes, met langzame liedjes, met gevoelige liedjes, met grappige liedjes. Ach, allemaal. En dat zegt genoeg. In 1970 viel de band uit elkaar na interne ruzies. Dat is wat je altijd krijgt. Ongekende intensiteit. Op 8 december 1980 werd John Lennon voor zijn huis in New York vermoord. George Harrison overleed in 2001 aan kanker. En zoals ik net zei, Paul McCartney en Ringo Starr die treden nog steeds op.

En ze hebben samen meer dan 600 miljoen platen wereldwijd verkocht. Ze staan nog steeds nummer 1 op de lijst van de meest invloedrijke artiesten aller tijden.

Dit is de andere kant. Een informatief programma, doorspekt met muziek, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van de andere kant van vandaag. Ik bracht u vier onderwerpen, vier kleine spiegels in levensbespiegelingen. En ja, het ging een beetje om onze omgang met de tijd. We erkenden dat er daarbij een losheid is die ook wel mooi is, die ook iets moois heeft. We stonden stil bij de droom van Nederland. En verwacht, want dat kan ook. We spraken over vriendschap en over hoe kostbaar die is als je ouder wordt en de kring om je heen kleiner wordt. En we sloten af met ouder worden. Dat grote, stille avontuur waar we allemaal zo'n beetje middenin zitten. Wat al deze onderwerpen gemeen hebben is dat ze gaan over de vraag wie je bent. Wie je bent geworden na al die jaren. En hoe je dat bewaart, hoe je dat deelt, hoe je dat doorgeeft. Wat u en ik met elkaar gemeen hebben, is dat we allen twee werelden kennen. En dat is niet niks. Dat is eigenlijk heel veel. Ik hoop dat u dit programma zinvol vond. En dat u erover wilt praten met familie, met geliefden, met vrienden, met collega's. En ook mij een klein pennetje terug wilt sturen. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthling.net. En een reactie zal zeker volgen. Soms duurt het even, maar ik kijk natuurlijk wel regelmatig naar mijn e-mail. En dan krijgt u wel een antwoord. En ik hoop natuurlijk heel gauw, volgend maand, weer bij u te mogen zijn. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer.